0: hele goede nacht. Het Q-muzieknieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: NL Alert, dat afgelopen middag is gestuurd om uit de buurt van de bosbrand in het Limburgse Oostrum te blijven, blijft ook vannacht nog van kracht. Het duurt nog zeker tot in de ochtend voordat de brand geblust is. Ook kunnen er tot tenminste 9 uur 's ochtends geen treinen rijden tussen Boksmeer en Venray. Door de langdurige droogte gaat het steeds slechter met de dijken op Terschelling. Het Friese waterschap vraagt zich af of ze nog wel stevig genoeg zijn. Daarom worden de zeedijken volgens de NOS extra gecontroleerd op scheuren. Die kunnen door de droogte groter worden. En ook mogen schapen er voorlopig niet meer op grazen. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de Europese Unie. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik het ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach, er is nog geen opvolger gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht, op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land kans op onweer. Overdag veel zon en tropisch warm, later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-music. Judith Eijk. Het is de Q-nacht waar je naar luistert met zometeen Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Maar nu eerst direct, dit is Soldier On.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Afgelopen weekend was het voor 10 luisteraars van Q-Music een dag om nooit te vergeten. Shake up your day. Tom en Bram zijn afgelopen weekend op pad geweest met 10 luisteraars. Ze hadden allebei 2 activiteiten georganiseerd met als eindvraag: wie is de beste reisleider? Wie krijgt er 5 sterren? Nou, het was allemaal nog een beetje geheimzinnig wat de activiteiten nou eigenlijk waren. Maar vandaag in de middagshow maakte Bram bekend wat hij had georganiseerd. Nou, de allereerste activiteit was iets waar Bram zelf nogal van houdt.
1: Oké.
2: Oh, nee.
1: Lieve mensen, maak je klaar voor de eerste activiteit. We zijn bij het Tsaar Peterhuis. Yeah! Pet, kom binnen.
3: Het huis is gebouwd in 1632. En de grote tsaar, Peter de Grote, was trouwens echt heel groot. Hij was echt over de 2 meter. En hij sliep in een piepklein huisje hier in Nederland. En waarom zo klein? Omdat hij pleinvrees had.
0: Ja, hij was achteraf toch een beetje bang dat hij het een beetje verpest had met zijn museum. Dus hij had nog een aanvulling.
1: Dames en heren, zijn we er klaar voor? Geef hem een groot applaus. Rutger van Baan.

0: Oh, ik heb trouwens nog een verrassing. Namelijk deze fantastische speaker. Ja, allemaal, hè. Gewoon iedereen krijgt gewoon zo eentje.
1: Nou, dat klinkt al beter. Ja, alle beelden vind je op het Instagram-account van Q-Music en ook de activiteiten van Tom. Dus ik zou zeggen, neem even een kijkje, want de beelden die wil je niet missen. Dit is Q-Music met Tim Berg en Bromance.

om hier bij Q&A Morning. Ja, ik vind het altijd in de nacht zo lekker rustig. Weet je wel, mijn WhatsApp die staat dan altijd stil. Maar als ik dan een appje krijg van iemand, dan ben ik toch altijd gelijk verbaasd. Ja, wat doet iemand dan nog wakker? Nou, mijn broer die stuurt net een appje naar me. Hij is nog wakker, want hij heeft gameavond met vrienden. Weet je wel, van die computerspelletjes zo. Ben jij ook een beetje een gamer? Nou, ik echt totaal niet. Ik raak er ook helemaal gestrest van, al die knopjes. Maar misschien ken je het spelletje Fortnite wel. Ja, Fortnite is een online game waarin de spelers strijden om als laatste over te blijven. Maar er is ook zoiets als een concert van Fortnite. Fortnite Concert, ja, de allereerste editie was in 2019. Meer dan 10 miljoen spelers logden tegelijkertijd in om erbij te zijn. Ja, en in plaats van elkaar uit te schakelen, loopt iedereen dan naar een enorm podium om samen naar een concert te kijken. En degene die de allereerste was die een Fortnite concert gaf, dat was Marshmello. Je hoort hem nu samen met Kelsea Ballerini. Nieuwe muziek, dit is

en heren. Iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of gaat werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ja, ik ga weer beroepen raden. Dat doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut tijd dan ga ik raden wat jouw werk is. Althans, dat is wel het idee natuurlijk. Ik moet nog wel even goed mijn best gaan doen. Maar dat ga ik doen.

0: het is 2:30 geweest. Ik ben altijd op zoek dan naar iemand die aan het werk is, net klaar is of nog gaat werken. Nou, er zijn best wel veel mensen aan het werk. Ik zie Charissa aan het werk, Lodewijk, Nia is bezig, Henk die is net klaar, Jeroen is ook aan het werk en niemand minder dan Matthijs. Goeienacht.
1: Ja, goeienacht Judith, hallo.
0: Goeienacht. Hey Matthijs, ben je net klaar? Moet je beginnen of zit je er middenin?
1: Ik zit er eigenlijk middenin. Ik ben nou, even kijken, 2 uurtjes bezig.
0: Oké, 2 uurtjes bezig. En hoe is jouw energie op dit moment?
1: Ik heb de radio hard aanstaan en dat helpt, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, dat vind ik alleen maar heel leuk om te horen. Dat is goed.
1: Ja.
0: Hey, Matthijs, ik ga jouw beroep raden. Ik ben ook heel nieuwsgierig. Ik ga zo meteen een timer zetten van 1 minuut. En dan ga ik allemaal vragen aan jou stellen over je werk.
1: Kom op.
0: Ja, ik zou willen vragen aan jou. Ik probeer ze zo snel mogelijk te beantwoorden. Want ik kan je vertellen, 1 minuut gaat zo snel voorbij.
1: Ja, gaan we doen.
0: Oké, super. En dan ga ik proberen te raden wat jouw werk is. Ik schakel ook even de hulp in van de luisteraar. Dus mocht je nu luisteren en een idee hebben wat Matthijs voor werken doet, stuur het vooral met een berichtje in de Q-Music app. Oké, Matthijs, ben jij er klaar voor?
1: Zeker, kom maar op.
0: Oké, dan komt hij aan. Oké, Matthijs, werk je met collega's?
1: Ja.
0: Oké, werk je ook nog met andere mensen dan collega's? Bijvoorbeeld klanten of iets?
1: Nee.
0: Nee, oké. Ben je onderweg voor je werk?
1: Nee.
0: Nee. Heb je werkkleding aan?
1: Ja.
0: Werk je met dieren?
1: Nee.
0: Werk je met eten?
1: Nee.
0: Moet je veel lopen voor je werk?
1: Ja.
0: Oké, moet je veel tillen ook?
1: Mwah.
0: Oké. Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
1: Op dit moment rustig, maar overdag druk.
0: Oké. Moet je veel nadenken voor je werk?
1: Nee.
0: Hé? Welke vaardigheden zijn voor jouw werk belangrijk?
1: Elk hoekje meepakken.
0: Oké. En daar heb jij mij een hint gegeven. Ja.
1: Wie zal het zeggen?
0: Matthijs, ik ga heel eerlijk met je zijn. Kijk, ik denk nu volmondig iets te weten. Ik denk nu, ja, dit gaat het sowieso zijn. Maar ik heb dit vaker gehad en dan was het elke keer fout. Dus ik wil nu niet gelijk denken, hey, de buiten is binnen. Maar ik zie inderdaad, ja, er komen wel wat apps binnen. Ik zie beveiliging binnenkomen. Nou, dat is het, denk ik. Nou, ja,
1: misschien heb ik het verraden.
0: Ja, ik denk het wel. Maar goed, dat is niet heel erg.
1: Wie weet.
0: Wie weet zit ik er nog helemaal naast. Kijk, ik zie het al binnenkomen. Ja, Michelle denkt hetzelfde. Oké, Matthijs, ik denk dat jij schoonmaakt voor je beroep.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja?
1: Dat klopt.
0: Nou, ja, ik moet wel eerlijk zeggen, het komt echt doordat je zei, ik moet elk hoekje meepakken.
1: Ja, ik ben schoonmaker in de sportschool in de nacht.
0: Ah, wauw, oké.
1: Ik zou hier een beetje tussen al die apparaten. En nu is het heel rustig, maar overdag staat het hier bomvol.
0: Dat snap ik. Oh, ik ben wel eens benieuwd, hoe vies is het in de sportschool?
1: Ja, de ene nacht, ja, het zijn vooral specifieke plekken waar specifiek. Ja, hoe zeg ik dit? Hoe zeg ik dit netjes? Sommige mensen laten het iets smeriger achter dan anderen.
0: Ja.
1: Maar over het algemeen doen de mensen dan netjes hoor. Netjes de apparaten schoonmaken. Maar er zijn wat van die plekjes. En dat zijn vaak dezelfde plekjes die ik toch wel even dubbel moet meepakken.
0: Maar dan ben ik toch benieuwd, welke plekjes zijn dit dan?
1: Ja, vaak van die schermen op de loopbanden. Daar zie je druppels zweet nog wel eens op hangen.
0: In ieder geval. Die spiegels en zo waarschijnlijk ook allemaal niet zweten. Ja,
1: je ziet dat daar mensen zijn geweest.
0: Ja, precies. Oké. Hey, en hoe lang doe je dit werk al?
1: Ik denk nou 4 jaar. Ja, 4 jaar.
0: Ja. En ik ben toch benieuwd. Wat is het nou? Ik hoef niet per se iets middags te weten. Maar het bizarste wat je hebt meegemaakt. Of zeg je nou, dat is allemaal best wel rustig eigenlijk.
1: Wat wel is gebeurd. Is dat er dronken mensen s'nachts de sportschool inkomen.
0: Voor de deur staan.
1: Ja, bepaalde nachten in de week zijn we dus de hele nacht open.
0: En
1: ik vind het wel gezellig als er mensen aan het sporten zijn. Maar soms komen er ook gewoon mensen met een abonnement die net hebben gezopen. Vinden het ook leuk om langs te komen.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Ik hoor dat wel eens vaker van die 24/7 gyms. Dat dan dronken mensen daar een soort van afterparty nog willen gaan houden of zo.
1: Ja. En je moet goed kijken of iemand dronken is. Of dat het iemand gewoon zeg maar zichzelf is. Want dat is ook wel leuk om die weg te sturen.
0: Ja, dat is ook alweer zo.
1: Maar je ziet het vrij snel hoor. Nou, zeker als ze met een vriendengroepje komen. Dan weet je dat het raak is.
0: Met een drankje in de handen in plaats van met een sporttas. Ja, dat is waar. En ga je dan zelf ook naar de sportschool waar je nu schoonmaakt? Of dat is
1: niet... Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik meer van het hardlopen buiten ben dan in de sportschool. Dus af en toe pak ik wel eens iets mee, maar ik ben vooral buiten aan het hardlopen.
0: Ja, nou ook lekker natuurlijk. Daar heb je natuurlijk geen apparaten voor nodig, geen schoonmaakspullen voor nodig. Nee, dat is waar. Hey Matthijs, ik wens jou verder een hele fijne nacht. Succes daar nog. Ik zou zeggen, zet de radio inderdaad nog lekker hard aan. Dat en dan zorg ik dat er wat energie jouw kant op komt.
1: Heerlijk, dankjewel voor het bellen.
0: Hey, jij bedankt en een fijne nacht, hè?
1: Yo, hetzelfde.
0: Doeg, doei. Ja, gisteren had ik een lief kaartje geschreven voor een vriendin van mij. Maar nadat ze het open had gemaakt en gelezen, gooide ze toch een belediging mijn kant op. Ga je zo meteen vertellen wat ze zei? Eerst muziek van Shaggy. Dit is I Need Your Love.

0: Storm schrijft Thomas Gray in Rumors. Laatst had ik een berichtje geschreven voor mijn beste vriendinnetje. Omdat ze ontslag heeft genomen bij haar werk en ze dat heel lastig vond en zo. Dus ik dacht, weet je, ik geef er even een kaartje met wat lieve teksten erop. En het eerste wat ze lacherig zegt is... Dit heb jij met ChatGPT gedaan, hè? Nee? Hoezo? Tuurlijk niet. Ja, het was ook echt oprecht niet zo. Maar ik was eerst wel even beledigd. Ik bedoel, ja, hallo, ik heb helemaal mijn best gedaan. Maar goed, aan de andere kant... is ook wel weer een beetje een compliment, hè? Dat ze denkt dat het zo goed is dat het bijna AI is. En dat gebeurde ook bij de band Temper City met het nummer Self Aware. Ja, de band zou helemaal niet bestaan, want hoe kan het dat ze één liedje droppen en het gelijk een wereldhit wordt, dat moet toch AI zijn? Nou, dat is dus niet waar. Ze zijn hartstikke echt. En Q-collega Stefan Bouwman mocht ze laten interviewen en vroeg wat ze daar eigenlijk van vonden.
1: Funny enough for this project, we don't do AI at all. Like, everything's made live and, like, you know, it's quite the opposite. And I feel like people actually, the majority of people connect to the music because of that, you know, like, because it's something raw and real. Q.
0: Nou, gelukkig kunnen ze er ook om lachen. En al helemaal om het feit dat ze gewoon wel lekker in de top 40 staan. Op plek nummer 31 om precies te zijn. Dit is Temper City en Self Aware bij Q Music.

Goedenacht. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief per toeval toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. En dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Netflix is nog steeds de populairste streamingdienst van Nederland. Dat meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. 60% van de ondervraagde huishoudens heeft een Netflix-account. Daarna volgen op ruime afstand Videoland en Prime Video. De meeste mensen streamen series, maar ook live sport en B&B voor liefde zijn erg populair. Er komen dit jaar en volgend jaar maar weinig nieuwe huizen bij, verwacht de ING, ongeveer 70.000 per jaar. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven om te bouwen, maar problemen met stikstof, personeelstekort en het volle elektriciteitsnet remmen de bouw van nieuwe huizen juist weer af. En vandaag staat in de Tour de France FAM een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden namelijk aerodynamischer zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is kans op een bui. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal ook de komende uren nog niet onder controle zijn. En ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van gistermiddag nog steeds van kracht is. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Zo zegt de voormalig Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak. Daar zijn voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen, 6 uur. Tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. De grote bosbrand in Limburg is nog altijd niet onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. Die natuurbrand brak gisteren uit. Deze mensen, die Hart van Nederland sprak, moesten hals over kop evacueren.
2: Het kwam heel plotseling en ja, dan moet je weg.
3: Nou, een rampzalig gevoel. Gelukkig hadden we dus wel de tijd om te kunnen evacueren. Ja, we rekenen er niet op eigenlijk dat we ons huis nog heel terugzien.
1: Inmiddels is een gebied zo groot als 140 voetbalvelden afgebrand. Mensen in de buurt van die brand krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. Dan naar Rotterdam. Er is bij een huis gisteravond een explosief gevonden. Die bom lag in de tuin. Politie vond hem toevallig nadat ze afkwamen op een andere melding. Wie het explosief heeft neergelegd, is nog onbekend. Bomexperts hebben het onschadelijk gemaakt. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela blijft maar oplopen. Die bevingen waren in juni. Van 6.000 mensen is nu bekend dat ze zijn overleden. Waarschijnlijk loopt het dodental nog flink op. Pas een zesde van al het puin is namelijk opgeruimd. En Netflix is nog steeds de populairste streamingsdienst van ons land, meldt de Telegraaf. 6 op de 10 huishoudens hebben een Netflix-account. En ook Videoland en Prime doen het goed. De meeste mensen kijken naar series. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt weer warm. 29 tot 34 graden.
0: Danny, dankjewel.
4: Music. Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen. Ik weet niet of dat voor Joe zo is. Je had een onrustige nacht.
5: Stond midden in de nacht, naakt op bed, met alle lampen aan.

0: Joe.
1: Een hele goede morgen. Dinsdag 4 augustus. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. Ja, op de plek van Mattie en Marieke. Die genieten nog even van een paar weken zomervakantie. En je moet het dus met ons doen. En met ons dan bedoel ik mijzelf en mijn collega Joe, die iedere ochtend toch alweer met een bijzonder verhaal binnenkomt. Je hebt al veel dingen meegemaakt. Je bent al een keer te laat geweest. Je bent al een keer veel te vroeg geweest.
2: Ja, ik kan er toch niks aan doen? Dit overkomt mij toch gewoon.
1: Rustig maar, niet gelijk zo. Ik zeg toch niet. Ik gooi alleen maar feiten op tafel.
2: Ja, maar ik hoor een soort toontje erin dat je aan het wijzen bent met een vingertje zo van... Ja,
1: waarom? Ik wil even het beeld schetsen dat er in de nacht in Edam, in dat huisje van jou, hele rare dingen gebeuren blijkbaar. Want ook vannacht stond je blijkbaar weer naakt op bed. Wat is er gebeurd?
2: Midden in de nacht word ik wakker. Ik denk, waar ben ik nou wakker van geworden? Irritant. Ik wil me omdraaien, verder slapen en dan vlak bij mijn oor... Ja, een mug. Mug in je kamer. Nou, denk eerst, ik ga negeren. Nou, die wordt helemaal gek. Gek. En dan denk je, oké, eerst het zaklampje van je telefoon aan. Ga je zoeken om je heen. Kan je dat beest niet vinden. Hij zit de hele tijd bij je oor, maar dan opeens is hij weer verdwenen.
1: Ja, dat is hij verdwenen.
2: Nou, ga je weer liggen, je draait je om, je negeert het. En op dat moment word ik echt gek. Ja, alle lichten aangedaan. Ja, sorry voor mijn vriendin ook. Ik vond het verschrikkelijk.
1: Want die lag gewoon te slapen nog.
2: Ja, het was 2:30. Het was 2:30 midden in de nacht.
1: Maar... Zo, daar verlies je even wat wisselgeld. Maar goed, ga verder.
2: Ja, maar dit is toch voor ons samen?
1: Weet ik niet. Was je al gestoken dan?
2: Nee, nog niet. Okay. Maar je hoort hem heet bij je oor. Ja, ik kan nog niet slapen, ja. Nou ja, ik uiteindelijk midden in de nacht. Ja, dan sta je naakt op bed, want het is ook bloedheet. Sta ik daar zo om me heen te kijken. Ik kan nergens die mug vinden.
1: En wat was je weapon of choice?
2: Nee, gewoon vlakke hand. En nog een
1: vlakke hand?
2: Ja, als ik hem toch op de muur zie, sla ik hem toch over met een vlakke stuk.
1: Nee, ik had wel iets gepakt om mee te slaan. Een boek of een magazine of een vliegenmapper.
2: Oh!
1: Een vlakke hand. Oké, terug. We gaan terug naar de jagers- en verzamelaarstijd. Ga door, ja?
2: Ja, dus op een gegeven moment dan sta je echt 5 minuten lang als een soort vogelverschrikker op je eigen bed te zoeken naar van waar zie ik beweging? Waar zie ik dat hele kleine vlekje bewegen? Uiteindelijk zit hij daar op een muur. Ja, pat! Nou, nu zit hij hier. Het lijkt alsof hij hier vliegt. Nou, ik zie ze vliegen. Nou, opeens toch pas kapotgeslagen op de muur. En dan kan je toch weer eens slapen. Maar ja, dan ben je ook klaar wakker. Duurt het ook weer een uur voordat je in slaap bent. Met het felle licht. Nou, ik heb weer een topnacht gehad.
1: Ja, ik zie het daar. Echt kleine oogjes.
2: Ja, het is verschrikkelijk.
1: Nou, goed. Wat zeg je?
2: Ik ga er voor de volle 30% tegenaan.
1: Ja, weer op volle kracht. Ik zie het dan alles. Gelukkig zometeen lekkere muziek van U2 voor je. Kan je lekker bij wakker worden. Neem een bakje koffie. Geniet er even van, hè?
2: Ga ik doen. Ik ga even achteroverleunen.
1: Eerst talk to you voor je.

0: U2 en One op Q-Music.
1: Midden in de nacht, 3 uur. Ja, sta ik dus midden op mijn bed. Naakt, met alle lampen aan. Omdat ik dus bij mijn hoofd... zo'n rotmug hoorde. Ja. Ja, die moet je dan vangen. Die moet je dan kapot slaan. Want anders kan ik gewoon niet slapen. Die zit dan, op een of andere manier zit ze ook altijd bij je oor. Weet je, als die de hele dag bij mijn teen zou vliegen... prima, geen last van. Maar hij zit bij mijn oor. Waarom?
0: Ja, je hebt hem uiteindelijk wel te pakken gehad.
1: Ja, gelukkig, maar het duurde echt lang hoor.
0: Ah, er zijn betere tips. Lucy, goedemorgen.
2: Goedemorgen jongens.
1: Hoe doe jij dat als je midden in de nacht een mug hoort?
2: Nou, ik wacht dus tot hij weer vlak bij mijn oor zit. En dan doe ik alvast mijn hand boven het laken.
1: Ja.
2: En dan op het moment dat hij dus vlak bij mijn oor is, dan sla ik dus tegen mijn wang aan. En dan wrijf ik naar beneden in de hoop dat ik hem dan meteen goed heb.
1: Maar hoeveel...
2: En in 9 van de 10 gevallen heb ik hem.
1: Oh, dat vind ik een hoge succesrate. Maar want ik map ook nog wel eens tegen mijn hoofd aan. Maar ik word vooral heel duizelig wakker zonder dode mug.
2: Ja, precies. Nou, dat is dan weer jammer.
1: Ja, nou,
2: nee,
1: Lucie...
2: Maar dat is echt waar.
1: Goeie tip.
0: Je geeft jezelf een vlakke hand in je smoel in het midden van de nacht. Een waanzinnige tip.
1: Ja.
0: Niels, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, vertel. Jij hebt ook een tip.
3: Ja, klopt. De gele spuitbus van de Kruidvat.
1: De gele spuitbus van de Kruidvat?
3: Ja, voor vliegende beesten. En dat spuit je in de hoeken van de kamer. Nou, ieder vliegend beest dat krijgt een epileptisch insult. En daarna hoor je het nooit meer.
0: Oh, epileptisch insult.
3: Ja,
1: dat is wel super.
3: Hoek van de kamer.
1: Ja, ik moet dat wel even buiten het weten van mijn vriendin omdoen. Want die is niet zo van die gastjes in huis. Maar
0: ik lijkt me ook heftig hoor, in de slaapkamer. Ja, dat je allemaal chemische shit spuiten, Niels.
3: Ja, maar goed, ik heb een kleintje. Elk uur slaap is mij heilig. Dus.
1: Dat is wel waar.
0: Ja, oké.
1: Dat is wel waar. Nou, goed Niels. Ik ga even langs de Kruidvat en hem het zelf heel hard tegen mijn hoofd slaan. Dat wordt de komende avond.
0: Niels, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Misschien lig je nu wel onder een klamboe in een ver land. Ook tegen de muggen natuurlijk, hè?
1: Oh ja, had dan maar die bus van Kruidvat meegenomen.
0: Dan hebben we jou zo meteen nodig. We spelen zo meteen Waar is het? Zit je nou in een ver buitenland onder een klamboe? Meld je even in de Q-app.

0: Miley Cyrus op Q-Music, Tom en Joe met de zomerochtendshow. We spelen zo meteen een nieuwe editie van Waar is het? Proberen we te raden waar een luisteraar op dit moment op vakantie is. Ik kwam gisteren thuis, kreeg ik felle kritiek van mijn vriendin.
1: Oh, waarom?
0: Ze zegt dat Waar is het? Want daar bakken jullie helemaal niks van. Ik stel veel te langzaam vragen. We hebben 1 minuut de tijd om vragen te stellen. Ze zegt veel te weinig vragen. Veel meer vragen stellen. Maar ik zeg, Joe heeft dat bordje hier liggen. Jij moet die steden omklikken. Jij hebt bedenktijd nodig, maar dat vul ik misschien in.
1: Nee, maar dat roep ik ook wel eens tijdens het spel. Er mag van mij iets meer vaart
0: in. Oké, maar dan ga ik veel vragen stellen.
1: Laten we dat vandaag proberen. Jij doet een vragenvuur en dan kijken we of we erachter komen.
0: Dan gaan we dat doen. Maak ik ook weer vrienden thuis. Het laatste nieuws is voor je onderweg met Danny.
2: Ja, de laatste updates over die grote natuurbrand in Limburg.
0: Hoor je binnen nu in 2 minuten.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
2: Honor the craving.
0: Vibra. Van school.

0: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Goedemorgen, tijd voor het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt weer warm, 29 tot 34 graden vandaag. Het is 6:01. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
6: Ja, goedemorgen, we beginnen met die grote bosbrand in Limburg. Het vuur daar is nog altijd niet onder controle, meldt de veiligheidsregio. Die brand brak gisteren uit. Onder meer een camping werd ontruimd. Ook deze vrouw, die Hart van Nederland sprak, moest weg.
7: Dus wij heel gauw alle spullen, we zijn al wel wat gewend na 16 jaar camperen, alle spullen gauw erin en ja, dan zijn we hier gestrand.
6: Inmiddels is een gebied zo groot als 140 voetbalvelden afgebrand. Mensen in de buurt van die brand krijgen het advies ook vandaag de ramen en deuren dicht te houden. De wind is ook gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten.
8: Ik zag dat Defensie inmiddels ook is ingezet om te helpen. Die hebben van die grote Chinook-helikopters aangeboden. Van die grote helikopters met 2 van die propellers. Om, om water te gaan storten boven die bossen. Maar ik hoorde dus ook dat zij in de nacht niet gaan blussen met die helikopters. En dat vind ik dan heel vreemd. Want ik zou dan denken, juist in de nacht zie je heel goed als het donker is. Daar waar het oplaait, waar het vuur is, zie je heel goed dat oranje vuur. Nou, dan vlieg je daar toch heen. Dan drop je dat water, dan ben je er toch. Maar ze gaan pas vanaf 7 uur weer vliegen.
6: Ja, dat blijkt dus inderdaad lastiger te zijn dan jij nu zegt, Joe. Het is juist heel moeilijk om het in het donker te zien waar ze precies dan het water loslaten. En dat kan dan gevaarlijk zijn, zegt ze zelf. Hoe dat precies zit, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar er is wel bewust voor gekozen om dat niet te doen terwijl het donker is. Omdat ze dan dus niet goed zien waar ze dat water loslaten.
8: Ja, juist.
6: Op steeds meer plekken worden ratten gezien, daar schrijft het AD over. Ja, de rat lijkt aan een opmars bezig. Toch hebben we volgens experts nog niet te maken met een plaag. We zien ze alleen meer nu omdat we zelf ook meer buiten zijn. En ook speelt de droogte een rol. Daardoor komen ratten sneller naar buiten. Bijvoorbeeld om te zoeken naar water. Dan een niet heel smakelijk verhaal. Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak. Duizenden mensen in verschillende staten zijn er ziek geworden. Mogelijk na het eten van ijsbergsla. Dat was besmet. 2 mensen zijn zelfs overleden. Ze raakten besmet met een darmparasiet. Voetbal nog. Louis van Gaal heeft nu ook zelf gereageerd op alle geruchten over zijn toekomst. Gisteren lekte uit dat hij ervoor open staat om met de KNVB in gesprek te gaan om de nieuwe bondscoach te worden. En gisteravond heeft hij dat zelf bevestigd. Hij wil de KNVB altijd helpen, zegt hij tegen Voetbal International. Van Gaal, nu 74 jaar, was al 3 keer eerder de bondscoach. Hij benadrukt wel dat hij nog niet heeft gesproken met de KNVB.
9: Ik ben aan het kantelen in mijn mening. Ik denk dat we het moeten doen, Louis van Gaal.
8: Oh, wat is dit nou weer? Gisteren was je nog van waarom? Die man is oud, ga met pensioen.
9: Ja, nou, ik heb nog even gekeken wie anders. I don't know. Er is gewoon niemand anders. Ja, Michael Reiziger, sorry, maar die heeft geen ervaring. Die heeft 1 jong team getraind ooit. Die kan niet de belangrijkste bondscoachschap, zeg maar. Dat is de belangrijkste functie in het trainersvak in Nederland. Oh. Dat kan je niet aan Michael Reiziger geven. Die is nog veel te onervaren. Dus ja, dan kom je toch weer, hoe treurig ook, weer uit bij Louis.
8: Oké, als we het je morgen vragen, heb je dan weer een andere mening?
9: Nee, die blijft nu bij Louis. Blijft nu bij Louis.
8: Heel goed.
9: Even kijken, Rianne, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Ah, daar ben je. Hey, dat is een flinke vertraging.
8: Dit zou best wel China kunnen zijn.
9: Rianne, jij bent op vakantie. En wij checken altijd aan de hand van de lijn. Proberen we uit te zoeken hoe ver je bent. Nou, dat lukt niet altijd. Maar we mogen al wel vast 1 cryptische vraag aan je stellen. We gaan zo meteen waar is het mentje spelen. De cryptische vraag.
8: Ja, ik heb er weer goed over nagedacht, Rianne. Begint de naam van het land waar jij op vakantie bent met een medeklinker? Dus de B, F, G, M. Oh, nee, niet.
10: Nee.
8: Oh, maar dan blijft er heel weinig over. Even Albanië. Engeland.
9: Engeland, ja, goed.
8: Ik ga hier even op broeden.
9: Oké, Rianne, blijf hangen.
10: Tom en Joe.
9: Dit is Teddy Swims voor jou.

0: Around the World. Op Q Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe.
1: Waar
2: is het?
1: Waar is het?
0: Ja, het is afgeleid van het spel Wie is het? Hebben we eigenlijk... Wat vinden de makers van Wie is het ervan? Hebben we rechtszaak lopen? Of hoe,
3: Op dit moment zijn zij volgens mij allemaal met vakantie. Dat komt goed uit. Ja. Dus die horen dit niet.
0: Verder geen toestemming voor gevraagd. Maar het is ook een creatief spel. Ik bedoel...
3: Het is ook... Ja, dan mag het toch? Als het gewoon een beetje een creatieve twist is.
0: Wij wel. We hebben het bord een beetje aangepast van Wie is het? Nou ja, dat bord met die kaartjes met personen erop. En dan door vragen te stellen moet je erachter komen... Wie degene heeft die tegenover je zit. Nou, wij hebben dat dus gedaan met vakantieplekken. Joe, je hebt dat bord nu voor je.
3: Ja, ik heb dat bord voor me. En in plaats van die personen staan hier dus allemaal vakantiebestemmingen op. Wat staat er dan op? Alicante, New York City, Indonesië. En ja, net mocht ik dus aan Rianne al de eerste cryptische vraag stellen. Rianne, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ik stelde jou de vraag, begin de naam van het vakantieland waar jij nu bent met een medeklinker. Dus de F, de G, de M, de R. Toen zei jij nee. En dat was een goede vraag, Tom. Eindelijk een keer een goede vraag. Want dan kan ik bijvoorbeeld België weghalen, Antwerpen, Stockholm, Zweden is ook een medeklinker.
0: Ja.
3: Finland haal ik weg, Malta haal ik weg. Innsbruck, Oostenrijk laat ik staan. Snap je?
0: Ja, ik
3: dus,
0: snap het.
3: Dus we hebben eigenlijk nog maar 4, 8... We hebben nog maar 8 van die vakjes over.
0: Ach, kijk aan, dit moet goed komen. En we hebben afgesproken dat ik heel veel vragen ga stellen. Dus als jij er klaar voor bent...
3: Binnen 30 seconden hebben wij het geraden.
0: We hebben 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk ja-nee vragen te stellen aan Rianne. Rianne, ben jij er klaar voor?
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, we gaan erachter komen waar jij bent. Heb je een visum nodig?
4: Nee.
3: Oké, New York weg.
0: Talen ze met de euro?
4: Ja.
3: Indonesië weg.
0: Kan je met de trein komen?
4: Dat kan.
3: Oh, weet ik niet. Oh ja, dat kan. Dublin weg. Ja.
0: Heb je veel last van muggen?
4: Ja.
3: Oh. Ja, dat kan alles al zijn.
0: Is het Zuid-Europa?
4: Sorry?
0: Zuid-Europa. Zit je daar een beetje?
4: Midden.
3: Oh, ja.
0: Drinken ze veel bier?
4: Ja.
0: Oké. Okay. Spreken ze een wereldtaal? Sorry, wat zeg je?
4: Nee.
0: Nee.
3: Ik weet waar we zijn.
0: Heb je wandelschoenen meegenomen?
4: Ja.
3: 100%. Ik heb het.
0: Is het een populaire feestbestemming?
4: In de winter wel.
3: Ja.
0: Nou, dan heeft Joe...
3: 100%.
0: Heb je hem echt?
3: 100%.
0: Moet je kijken, we hebben nog tijd zat van...
3: Wat zullen we doen? Zullen we het gewoon eens even hebben over het weer? Nee, geintje natuurlijk. Rianne, ik durf met 100% zekerheid te zeggen... jij bent in Innsbruck, Oostenrijk.
4: Dat klopt.
3: Hey. Ja. Oh, wat lekker. Oh, wat goed.
0: En hoe is het in Innsbruck, Oostenrijk in de zomer?
4: Heerlijk. Ja,
3: ik ken het vooral natuurlijk van de wintersport. Maar in de zomer ga je dan vooral veel wandelen? Of ja, wat ga je dan van die bergen doen?
0: Ja.
4: Wandelen, rodelen.
3: Oh, rodelen. Dat lijkt me zo leuk.
0: Rodelen, ja.
3: Ja, dat is toch met eigenlijk een soort achtbaantje, maar dan op één sleetje, toch? Vlieg je naar beneden.
4: Ja, precies. Ja, dan geef je zelf gas.
3: Oh.
0: Oh, is het niet gevaarlijk?
4: Nee, volgens mij zit je echt vast aan de baan.
0: Nou, ja, oké. Okay.
3: Super spannend. Eigenlijk gewoon een goede tip. Innsbruck, Oostenrijk, ook in de zomer. Hartstikke leuk. Rianne, dank je wel.
4: Ja, jullie bedankt.
0: Hey, is het ons toch gelukt, hè?
3: Dit is goed,
0: dat snelle vraag stellen, dat...
3: Het is teamwork. Teamwork makes a dream work.
0: Ja, goed. Wij gaan dit nog even vieren. Kom maar op de schouders zitten alvast.
3: Ja.
0: Somber.

Schumacher op Q Music. Het is 7:10 op je dinsdagochtend. Ik kan je vertellen, het wordt weer warm vandaag. 29 tot 34 graden in het hele land. Dit zijn DJ Snake en Justin Bieber voor je.

0: Alex Warren en Passenger op Q-Music. Nieuws van 7 uur is voor je onderweg. Danny, wat zit erin?
1: We horen zo de brandweer met de laatste updates over die grote natuurbrand in Limburg.
0: Ook Bibi Rexha. En Faithless hoor je zo meteen op Q.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wauw.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
14: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
18: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
17: En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
0: 1 over 7, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. De grote bosbrand in Limburg is vannacht flink uitgebreid. Dat zegt de brandweer tegen L1.
19: We zijn de nacht ingegaan met een brand die nog niet onder controle was. Dat is nog steeds het geval. Er is inmiddels 100 hectare bos in vlammen.
1: Ja, blussen gaat ondertussen nog altijd door, maar makkelijk gaat dat niet.
19: De steeds veranderende wind, waardoor het moeilijk is om de brand onder controle te krijgen. Ook een stukje aflossing natuurlijk. Brandweerlieden worden ook
1: En ja, vanaf dit moment gaan er ook weer speciale blushelikopters van Defensie de lucht in. Mensen in de buurt van de brand in Limburg krijgen ook vandaag weer het advies ramen en deuren dicht te houden. Er komen voorlopig maar weinig nieuwe huizen bij, dat denkt ING. Er worden wel steeds meer vergunningen afgegeven, maar door problemen met stikstof, personeelstekorten en het volle stroomnet wordt er minder gebouwd. En dit jaar en volgend jaar zullen er 70.000 nieuwe huizen worden opgeleverd. In Frankrijk er is een sterrenchef opgepakt. Het gaat om Jean Imbert. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Er zouden zeker 3 aangiftes tegen hem zijn gedaan. De topchef zelf ontkent alles. En er zijn veel te veel streamingsdiensten. Dat vindt dik 70% van de Nederlanders, schrijft de Telegraaf. Voor de ene serie moet je op Disney Plus zijn. Nou, wil je de andere kijken, moet je weer een Videoland-account hebben. De meeste mensen vinden dat het allemaal veel te veel is verdeeld. Netflix was nog steeds de populairste streamingsdienst van ons land. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt warm. 29 tot 34 graden.
9: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 1 melding van een vertraging die langzaam oploopt. Dat is op de afsluitdijk. De A7 van Friesland richting Noord-Holland. Die schijnt afgesloten te zijn. Succes daar. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
20: Q-Music. Tom en Joe.
0: Ja, je hoorde het net al bij Danny. Het wordt een warme dag, over de 30 graden. Goed nieuws voor onze zomerhit. Daar moeten we het zo meteen eens even over hebben.

0: De haarroutine voor zijn krullen is een prachtig ritueel. En zijn backhand op de padelbaan is sensationeel. Je kan hem midden in de nacht wakker maken voor...
1: een lekker warm worstenbroodje.
0: En zijn naam is Joe. Klein van stuk, maar hij komt binnen als een bliksemschicht. Geef hem geen tweede espresso, want dan praat hij sneller dan het licht. Je kan hem midden in de nacht wakker maken voor...
2: Monica Geuze.
0: Hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
1: Goedemorgen, het is dinsdag 4 augustus, 7 over 7. Je luistert naar de Zomerochtendshow met Tom en Joe, want Mattie en Marieke zijn nog even lekker op vakantie. Monica Geuze, ja?
2: Ja, god, ja, echt. Weet je, het maakt me niet zoveel uit. Als we Sudoka gaan doen, vind ik het ook goed. Ja, echt, Monica Geuze, prachtig toch? Heerlijk.
1: Ja, ik zie jullie niet zo samen of zo.
2: Ja, maar dat hoeft ook even. Maakt mij echt niet uit wat jij wel en niet ziet. Jij gaat lekker in bed liggen met een warm worstenbroodje. Ik ga in bed liggen met een warme Monica Geuze.
1: Ja, wat heb jij nou met Monica Geuze te bespreken? Jullie hebben echt nul raakvlakken,
2: denk ik. Ik hoef helemaal niks met haar te... Dat gaat
1: Stel,
2: jou helemaal...
1: ze komt hier nu binnen. Wat zeg je dan?
2: Dat gaat jou niks aan wat ik dan met haar ga bespreken. Laat mij gewoon lekker... Jij vraagt, waar kan je middernacht wakker maken, Monica Geuze? Zullen we door met het programma?
1: Ja, oké. Nou, blijkbaar ligt het gevoelig. Ja, we moeten het even hebben over onze zomerhit, jongens.
2: Oh.
3: Tom en Joe's zomerhit.
1: Ja, het gaat hartstikke goed met onze zomerhit, al zeg ik het zelf. Die we hebben gemaakt met Rolf Sanchez. Het nummer heet Matjar, mocht je het nog niet gehoord hebben. Dat kan natuurlijk, hè. We openen nog steeds...
2: Ja, nee, kleine kans, hoor. We duwen het veel door de strop bij de mensen, maar het is heerlijk.
1: Misschien ben je net terug van vakantie, heb je het helemaal gemist. Wij hadden besloten om een Spaanse zomerhit te maken. Dat is Matjar geworden. En het gaat best wel goed met die Spaanse zomerhit, al zeggen wij zelf.
2: 3 weken oud, even de laatste tussenstand op Spotify, al ja,
1: jij
2: bijna.
1: Kan dat inzien.
2: 350.000 streams. Ja, dat kan iedereen zien. Als je naar de pagina van Rolf Sanchez gaat, dan zie je gewoon dat hij 350.000 streams heeft. Dat is hartstikke goed. Hij staat ook inmiddels in de tipparade. Denk je, wat is de tipparade? Nou, vlak voordat een track in de top 40 komt, komt hij eerst in een ander lijstje als de tipparade. En als hij daar heel goed in scoort, zou het zomaar kunnen zijn dat hij doorbeukt naar de top 40.
1: Ja, en het is ook goed om erbij te vermelden, we hebben daar een sprong in gemaakt. We stonden eerst op nummer 24 in de tipparade. Nu staan we op nummer 11. Ja. En ik heb zo'n gevoel dat we weer een sprong gaan maken.
2: We hebben de wind in de zeilen. Het gaat de goede kant op. Dit zou zomaar eens heel positief kunnen eindigen.
1: Wat ook helpt, is dat het gewoon lekker weer is. Dus je bent toe aan zomerse muziek. Misschien ook als je aan het luisteren bent op Spotify. Ja, weet je, zet Matjar op. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Luister natuurlijk je music, maar als je wat tijd over hebt, stream Matjar. Want hoe meer die gestreamd wordt, hoe meer kans wij ook weer maken om in de top 40 te komen.
2: Ja, dat is belangrijk. Dat willen we. Dan zijn we gewoon hartstikke blij.
1: We hebben ook nog een berichtje van Rolf gekregen.
4: Jongens, gaan jullie onze nieuwe zomerhit eigenlijk nog een keer draaien? Of wat zijn jullie aan het doen? Nee.
1: Ja, nee. Het is goed dat je ons eraan herinnert, Rolf Sanchez. Gelijk maar even doen natuurlijk. We gaan gewoon over de 30 graden heen vandaag, jongens. Dus de hele dag kan niet gedraaid worden.

0: Ik had expres jouw microfoon even dicht, want ik wist dat je anders mee zou gaan zingen.
1: De Zomershow met Tom en Joe. Nou,
0: en dat wil ik de rest van Nederland niet aandoen, Joe.
2: Kan heel lekker zijn, hè? Een soort extra stem naast Freddy. Ik bedoel, ja.
0: Kan heel lekker zijn, kan ook verschrikkelijk zijn. Zometeen de nieuwe editie van Ja of Nee met heel Nederland. Het is een, het is niet een frisse topic.
2: Wat? Nou, nee, ja, oké, okay, nee, het is niet meest fris. Maar het is wel even goed om met elkaar het eerlijke gesprek aan te gaan.
0: Oké. Okay. Vandaag dus het onderwerp. Je ondergoed 2 dagen achter elkaar dragen. 3, 2, 1. Nee.
2: Ja.
0: Oh nee, toch, Joe?
2: Nou, nee, ik zeg niet dat ik het nu doe of dat ik het dagdagelijks doe. Maar het is zeker voorgekomen.
0: Hoe vaak heb jij dit gedaan?
2: Nou, dat gebeurt wel een paar keer per jaar misschien.
0: Ja?
2: Ja, maar ja,
0: wanneer dan?
2: Ja, nou, bijvoorbeeld in situaties dat. Bijvoorbeeld afgelopen weekend. Nou, dan moet ik nog klussen. Ja, dan heb ik bijvoorbeeld een heel vies kluskloffie aan. Dat is gewoon kleding. Dat was ik ook eigenlijk bijna nooit. Want het wordt altijd binnen 1 minuut vies als ik in mijn klushuis bezig ben.
0: Ja,
2: ja, dan kijk ik ernaar. Dan denk ik, ja, dat trek ik aan. Dat is eigenlijk allemaal goor. Dan kan ik net zo goed die onderbroek van gisteren ook aantrekken. Want dan heb ik gewoon een gore outfit aan. Ik word toch goor. Ik stap aan het einde van de dag weer onder de douche. Wat maakt mij dan uit?
0: Doe je hem dan wel nog binnenste buiten? Of maakt dat ook niet meer uit?
2: Oh nee, dat maakt me niet uit. Nee, want met die theorie zou je hem 4 keer kunnen dragen. Ja. Binnen is er buiten en dan nog een keer omdraaien. Ja,
0: dat is handig in jouw geval.
2: Nee, nee. Ja, maar waar hebben we het over? Wat zit er nou in mijn onderbroek? Het is gewoon een lapje stof. Ja,
0: een schone onderbroek aandoen is toch het minste wat je kan doen? Ook al ga je klussen.
2: Nee, dat klopt ook. Nee, ik ga niet zeggen dat ik het 10 keer per jaar doe. Maar ja, het is wel eens voorgekomen dat ik denk, ja, nou ja, pak hem toch weer.
0: Ik vind het goor. Nou goed, laat me weten in de Q-app. Je ondergoed 2 dagen achter elkaar dragen. Goorlappen, kom maar door in de Q-app. Zometeen muziek van Luke Combs, Fast Car. Nou, Huntrix, dit is Golden. Q-music.

0: Luke Holmes op Q Music, zomer ochtendshow met Tom en Joe. We spelen zo meteen gewoon ja of nee met heel Nederland. Iets wat smerige stelling.
1: Ah joh, stel niet zo aan.
0: Ik wil hem ook even graag aan onze nieuwslezer Danny voorleggen. Danny, daar komt hij ondergoed 2 dagen achter elkaar dragen.
2: 3, 2, 1. Gadverdamme. Nee. Bah, wat vies. Ja, en mensen die dit doen?
1: Ja.
0: Ja, Joe.
2: En ik ben echt niet alleen. Wil je de tussenstand al even van de poll?
0: Ja.
2: Op dit moment zegt 18% dat ze wel degelijk 2 dagen achter elkaar de onderbroek hebben gedragen. En misschien niet dagelijks, hè? Maar het is wel eens voorgekomen.
1: Ja, nou, ik vind dit echt heel naar.
0: We gaan zo meteen waarschijnlijk wat we van die mensen spreken natuurlijk. En we gaan ook Danny spreken. Het laatste nieuws komt eraan. Wat zit erin?
3: Nou, mensen kopen massaal van de ja speciale brillen omdat er een hele grote zonsverduistering aankomt.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
11: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
12: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi dit toilettas vol bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
18: Müller Milk, the moo you can't resist.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
13: Fans van Voordeel.
22: Aldi. Je belt, mailt, deelt bestanden...

0: een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Goedemorgen, Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 2 korte vertragingen gemeld. Op de A7, vlak voor de afsluitdijk van Noord-Holland richting Friesland. Daar 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Aan de andere kant ook een korte vertraging, 10 minuutjes. Als de A7 dan Friesland richting Noord-Holland. Ja, daar staat dat de afsluitdijk is afgesloten. 10 minuten vertraging dus. Maar we kregen van luisteraar Dennis Eek te horen dat de afsluitdijk wel gewoon begaanbaar is. Dus hou het daar in de gaten.
4: Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt warm vandaag. 29 tot 34 graden. Het is exact 7:30. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
5: Ja, goedemorgen. In Limburg is de brandweer de hele nacht druk geweest met die grote bosbrand daar. Honderden brandweermensen hebben vannacht doorgewerkt. Maar het vuur is nog altijd niet onder controle. En de brand is zelfs uitgebreid. En blussen gaat lastig. Veiligheidsregio legt uit bij de NOS.
6: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. In het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
5: Ja, daarom gaan er ook weer speciale blushelikopters de lucht in. Die brand woedt sinds gisteren. Deze mensen, die Hart van Nederland sprak, moesten hals over kop evacueren.
7: Het kwam heel plotseling en ja, dan moet je weg.
8: Nou, een rampzalig gevoel. Gelukkig hadden we dus wel de tijd om te kunnen evacueren. Ja, we rekenen er niet op eigenlijk dat we ons huis nog heel terugzien.
5: Inmiddels is een gebied zo groot als 140 voetbalvelden afgebrand. Mensen in de buurt van die brand in Limburg krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. En door de brand rijden er nog altijd geen treinen van en naar Venray. Dan naar Rotterdam. Daar is bij een huis gisteravond een explosief gevonden. Bom lag in de tuin. Politie vond hem toevallig nadat ze afkwamen op een andere melding. Nou, wie dat explosief nou heeft neergelegd, is nog onbekend. Bomexperts hebben het onschadelijk gemaakt. En er komen een heleboel pakketautomaten bij in ons land, staat in de Telegraaf. Op dit moment zijn er 1800 van dat soort automaten. Maar dat moeten er 7.500 gaan worden. Ja, bij zo'n pakketautomaat kun je je pakketje laten bezorgen en met een code kan je hem er dan uithalen met zo'n QR-code. En het gaat te hard met de eclipsbrillen. Dat zijn die dingen die je nodig hebt om veilig naar een zonsverduistering te kunnen kijken. Ze vliegen over de toonbank. En dat komt omdat er binnenkort zo'n grote zonsverduistering aankomt. Over dik een week, 12 augustus, om 7:55 s'avonds zal de maan bijna volledig voor de zon schuiven. Het zal dan even schemerig zijn. Het zal ook stil worden in de natuur, omdat dieren denken dat het nacht is. En mensen kopen daarom dus zo'n bril, kost €3. Andere mensen gebruiken weer een cd'tje, bekend iets of iets anders. Maar dat raadt deze oogarts bij RTL toch af.
9: Ja, er zijn allerlei trucjes die mensen proberen bij zo'n zonsverduistering. Bijvoorbeeld door een cd'tje heen kijken of een simpel lasbrilletje. Er zijn zelfs mensen die denken dat het gezond is om met het blote oog naar de zon te kijken. Maar dat werkt allemaal niet.
5: Het wordt zelfs de grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 1999 in ons land. De volgende die zo groot is, dat is in 2081.
4: Oh ja, ik weet het nog wel. 1999 stond ik als kind in de tuin. Maar inderdaad, met een cd'tje. Dat was toen het ding. Wie heeft er nu nog cd's? Maar toen stond je met een cd'tje te kijken.
3: Ja, even langs de kringloop allemaal. Daar liggen ze nog.
4: Het is niet handig, hoor ik net.
5: Het blokkeert het zonlicht niet genoeg.
3: Oh.
4: Eclipsbrillen. Maar ga je kijken, Joe?
3: Ja, ik ga het wel even doen. Ja, wat Danny net al zegt. De volgende is 2081.
5: Ja, van deze grootte dan. Hè, zullen nog vaker zonsverduisteringen komen. Maar dat het zo groot is.
3: Ah, dat duurt nog super lang. Nee, dat ga ik hier. Ik ga wel even buiten staan. Ja, een brilletje.
4: Jij gaat hier heel hard op, dat zie je.
3: Ja, dat is leuk.
4: Ja, leuk hè?
3: Ja, jij niet.
4: Het kan me weinig bekoren. Ik weet niet of ik ga kijken.
5: Ah, jawel man, natuurlijk. Ik wil even kijken, toch?
4: Dan moet ik helemaal zo'n bril in huis halen.
5: Wat zit je anders om 8 uur s'avonds te doen?
4: Ja,
5: goede tijden, slechte tijden.
4: Ja, gewoon iets anders. Maar dan...
3: Ja, maar haal gewoon even een bril.
4: Ja, waar haal ik die brillen dan? Eclipsbrillen?
3: Ja, hup, Google één keer. Je bent toch niet achterlijk? Gewoon even online kijken. En 2081, je moet nog maar halen.
4: Hey,
3: ja.
4: Ga lekker zelf kijken. Laat mij maar rust. Waar we ook naar gaan kijken is ja of nee met heel Nederland. Het topic is een ondergoed 2 dagen achter elkaar dragen. Iets wat smerig topic. Maar Joe, jij zegt daarop ja.
3: Ja, nou, niet dagelijks, hè?
4: Nee, af en toe. Heb je al medestanders kunnen vinden, überhaupt?
3: Ik heb al een paar medestanders kunnen vinden. Hebben we straks aan de lijn.
0: Tom en

0: Armin van Buuren en This Is What It Feels Like op Q-Music.
1: Komt een appje binnen van Rianne. Mijn jongens van 10 begonnen direct te lachen toen ze de ja- of nee-stelling hoorden. 2 dagen achter elkaar je onderbroek dragen. Ze zeiden meteen, nee, dat mag niet, maar we doen het wel.

0: Maakt veel los, inderdaad. Twee dagen achter kan je onderbroek dragen. Joe, jij zegt daarop ja.
1: Ja, maar niet, ja, maar nu doe je het alsof ik het elke dag doe. Dat is niet
0: dat
1: zo.
0: Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat jij ja hebt gezegd op die stelling. En jij doet dat af en toe.
1: Het is wel eens gebeurd, ja.
0: Het is wel eens gebeurd. We zijn benieuwd. Wat denk jij daarvan? Marit, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ondergoed twee dagen achter elkaar dragen. 3, 2, 1.
2: Nee, absoluut niet. Gadverdamme. Maar mijn broertje daarentegen, die heeft soms na 2 weken vakantie maar 5 onderbroeken voor in de was.
0: Wat?
1: Ja, joh.
2: Ja, echt. Gadverdamme.
1: Ja, maar dat, nu jij dat zegt, denk ik, oh ja, inderdaad, op vakantie draag ik soms ook gewoon de hele dag een zwembroek. Ja, dan heb ik niet eens een onderbroek aan. Ja, die zwembroek gaat de volgende dag ook gewoon weer aan.
0: Oh ja.
2: Nou ja, ook op wintersport. 5 voor 2 weken, goed aantal. Zijn vriendin die pakt wel meer in. Dat doet zij voor hem, maar hij pakt ze niet.
0: Hey. Het zijn toch de mannen, hè, uiteindelijk.
1: Ja, ja. Je hoort weinig vrouwen die dat doen.
2: Ja.
1: Maren, dankjewel.
0: Gaan we naar Kim. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Kim, ondergoed 2 dagen achter elkaar dragen. 3, 2, 1.
3: Nee, dat is echt heel ranzig.
1: Oh, oké. Nee, ik schrijf het bij, maar jij hebt dat echt nog nooit gedaan.
3: Nou, heel weinig. Wow. Ik doe het liefst 2 keer per dag een schone onderbroek aan.
1: Wat? Twee keer per dag?
0: Dat is dan weer het andere uiterste. Waarom?
3: Omdat je dan s'avonds ook fris je bed in gaat.
1: En dan
3: s'avonds lekker gedoucht hebt.
0: Oh ja, dus de eerste gaat dan 's ochtends aan. I guess.
3: Ja.
0: En dan,
3: ja.
0: Maar jij bent een avonddoucher.
3: Ja, dat ligt eraan met het warme weer. Dan douche ik het liefst nog een keer voordat ik ga slapen.
0: Oh, je doucht 2 keer. Oké, wacht. Ja, precies.
1: En daarna douche je weer een nieuwe aan, zodat je de nacht doorkomt. En dan de volgende ochtend trek je ook weer een nieuwe aan.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ah, ja. 200. Of laat je gewoon veel scheetjes. Dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, dat kan ook. Wie weet.
0: Dat hou je voor jezelf. Heel goed, Kim. 2 onderbroeken dus staan genoteerd voor Kim. Maar
1: ik
0: wel
1: een
0: nee. Nou, waar zijn al die medestanders waar je zo hoog...
1: Nee, dan... Ja, we hebben Koen het nodig. Koen het, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ondergoed 2 dagen achter elkaar dragen.
4: 3, 2, 1. Ja, ik zeg niet dat ik het dagelijks doe, maar met tijden snap ik hem wel hoor. Als jij 16 uur gewerkt hebt in de stront en je komt s'avonds thuis, dan ben je al blij dat je nog leeft, joh. En als je onderbroek wat laatste waar aan denkt.
1: Hey, maar jij schetst nu een situatie, Koen, waarbij ik wel de onderbroek zou wisselen. Jij zegt, je hebt de hele dag heel hard gewerkt, in de stront gewerkt. En dan zeg je, dan ben ik zo vies, dan ja, boeien.
4: Ja, maar de dag daarna in de ochtend, je doet de deur open en zit weer onder de stront.
1: Ja.
4: Ik ben al blij dat je 's ochtends werft. Het leven wordt verwekt door de wekker, joh.
0: Ja, maar ik hoor dit argument ook bij Joe, van ik ga klussen en dan ben ik al aan het klussen. Eigenlijk hetzelfde argument wat Koen het heeft. Is het niet lekker om gewoon fris aan de dag te beginnen? Of is dat een hele gekke vraag? Waarom moet je zo'n smerige onderbroek aantrekken?
4: Nee, dat is ook wel lekker, maar als je 12 uur 's nachts thuis komt, dan... Is dat in mijn geval wel laatste prioriteit? Ik denk dat mijn schoenen van binnen best anders zijn dan van het gemiddelde mens.
0: Val jij hem wel binnenstebuiten dan, als je hem de 2e keer aandoet?
4: Ja, ik doe hem zelfs nog een keer een paar keer omdraaien en dan de randjes gebruiken.
1: Nou, dan kan je hem 4 keer aan. Ja, dat is schitterend. Hey Koen, dankjewel jongen. Lekker een smeerpijp van me.
0: Ja, oké. Nou, je hebt één medestander gevonden. Nou,
1: nee,
0: dat is een wonder.
1: Dat is niet één. Nee, uiteindelijk... Ja, oké. 82% van de mensen zegt nee. Die doet nooit 2 keer achter elkaar de ondergoed aan. 2 dagen achter elkaar.
0: Oké, nou, die andere 18% misschien... die vandaag wel naast je op kantoor. We zeggen ja of nee in
1: 3, 2, 1. Je ruikt het vanzelf.
0: De nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran is voor je onderweg. We gaan eerst...

0: Het is 7:50 op je dinsdagochtend. Q-Music, goedemorgen. Ook vanuit Italië wordt er meegeluisterd. Nou ja of nee, met heel Nederland. Want Marieke Elsinga die heeft ook een mening over de stelling ondergoed 2 dagen achter elkaar dragen.
1: Hé hey jongens, elke dag dezelfde onderbroek. Dat kan natuurlijk niet. Maar ik loop wel de hele vakantie in hetzelfde bikinibroekje.
0: Ja, het is van die informatie die je dan weer opdoet op Q-Music.
2: Ik zou met deze temperaturen toch een handpasje doen, Marieke.
0: God.

0: stuk.
1: Zoe Levi en Snelle op Q-Music.
2: Prachtig, hè? Heel mooi.
1: Ik zing. Zometeen het nieuws van 8 uur. Danny, wat zit erin?
3: Ja, het gaat natuurlijk over die grote bosbrand in Limburg. Daar de laatste updates over. Maar er is ook ander nieuws. Want waarom zijn fans van voetbalclub NEC vandaag zo nerveus?
1: Ook de Bob. Hoor je zo.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Het slimste bedrijf.
14: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten? Meld je dan nu aan in de Q-Music app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit?
15: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
14: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
16: Hey werkgever, Tempo Team weet, medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl/werkgever.
17: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat zie je. Van Jumbo.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
19: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook.
2: Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Het is 8 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
3: Ja, goedemorgen. De grote bosbrand in Limburg is nog niet onder controle, maar breidt zich ook niet verder uit. Dat zegt de veiligheidsregio.
22: Afgelopen nachten is het een klein beetje uitgebreid en nu is het stabiel. De brand breidt op dit moment niet uit en we zijn in afwachting van blushelikopters van Defensie.
3: Blussen van die grote natuurbrand is een flinke klus. Brandweermensen kunnen namelijk moeilijk het gebied in. En dus wordt het een pittige dag voor de brandweer.
22: Wat we vandaag kunnen verwachten is vooral inzet blushelikopters, Chinooks, grondeenheden die verder proberen de bestrijding van de brand tegen te gaan.
3: Mensen in de buurt van de brand in Limburg krijgen ook vandaag het advies ramen en deuren dicht te houden. Problemen zijn er op de afsluitdijk. De weg is in beide richtingen dicht, dat zegt Rijkswaterstaat. Er is een storing. De monteur zou onderweg zijn. Joe vertelt er zo meer over in de verkeersinformatie. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela blijft maar oplopen. Die bevingen waren in juni. Van 6000 mensen is nu bekend dat ze zijn overleden. En waarschijnlijk loopt het dodental nog flink op. Pas een zesde van het puin is namelijk opgeruimd. De fans van NEC, ja, die zijn wat gespannen opgestaan. Het is een bijzondere dag voor de voetbalclub. NEC speelt vandaag voor het eerst in 18 jaar weer een Europese voetbalwedstrijd. Club uit Nijmegen gaat naar Griekenland. In de voorronde van de Champions League is Olympiakos de tegenstander. Deze fan, die Hart van Nederland sprak, ja, die is ook wat nerveus.
23: Ik begin nou de kriebels te krijgen, hoor. Ja, ik heb er heel veel zin in. Dat is heel lang geleden dat we een keer weer Europa in kunnen.
3: Om 8 uur vanavond, dan is NEC tegen Olympiakos. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vooral in het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt een warme dag. 29 tot 34 graden.
24: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. En zoals Danny al zei, een flinke vertraging op de A7. De afsluitdijk in beide richtingen bij de sluizen aan de Frieslandzijde is dus een storing. Spraken met luisteraar Hendrik Keizer. Die staat al een uur vast, dus sterkte daar. Andere vertragingen op de A16, Ridderkerk richting Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en de Van Bienorburg. Kwartiertje vertraging. En dan nog een ongeluk op de A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum West en Moegestel, daar 25 minuten vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
25: Music. Tom en Joe.
1: Ja, je hoort het goed. Weer een heerlijk zomerse dag.

0: op je music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen. Het is dinsdag 4 augustus, 6 over 8. Tom en Joe hier op de plek van Mattie en Marieke. Die genieten van een paar weken zomervakantie. Joe, ik wil van jou even weten hoe is het met de armspieren vandaag. Gaat dit de lucky day worden qua verjaardagsrad?
2: Wel, denk je als je naar kijkt?
0: Ja, het is
2: goeie spierballen, hè?
0: Popeye zie je die anorexia heeft. Om 8:30 geven we weer een slinger aan het verjaardagsrad. Maak je kans op 2.500 euro. En hij is eigenlijk deze hele zomerperiode dat wij hier zitten nog niet gevallen, dat verjaardagsrad. Dus hij moet er een keer uit.
2: Ja, gaat gebeuren met mijn spierballen. Hey, het valt dus ook op dat er niet alleen vanuit Nederland naar Q Music geluisterd wordt. Veel mensen vanaf hun vakantieadres. Vind ik altijd een leuk idee dat er dus echt over de hele wereld geluisterd wordt. Eva die stuurt bijvoorbeeld in de Q Music app: ze geniet van de camping in België. Sven die is in Italië. Frederik, die heeft een prachtige foto. Rijdt met een camperbusje door Zweden.
0: Mooi.
2: En Marjolein, oh, die gaat nog. Die is haar koffer nu aan het inpakken. Want ze gaat morgen voor 2,5 week naar Egypte.
0: Oh, dat is niet mijn land.
2: Wat? Egypte niet?
0: Egypte, nee.
2: Mooie piramides.
0: Nee, ik weet dat er heel veel mensen heen gaan. Heel veel Nederlanders trekken altijd naar Egypte. En die hebben heel veel plezier. Die zweren er zelfs bij.
2: Ja.
0: Ja, ik heb gewoon een hele slechte ervaring, denk ik, overgehouden aan Egypte. En daardoor, als ik Egypte hoorde, denk ik gelijk, nee. Ik heb daar een enorme voedselvergiftiging opgelopen.
2: Oh, nee.
0: Ja, en het was in een resort. Het is gewoon op een resort gebeurd. Dus dan zou je denken, het eten wat daar geserveerd wordt, is goed. Nou, nee. Ik kon niks meer. Ik was gewoon, mijn lichaam hield niks vast. Dus dan lig je op bed.
2: Ach, jee.
0: Ja, je kent het wel, als je een heftige voedselvergiftiging... Maar ik ging op een gegeven moment ook oud en zo. Mijn lichaam was gewoon echt, was echt eng. Was echt freaky.
2: Echt de vloek van de faro.
0: Ja, nou zeg dat wel. Ja, toen werd ik wakker op mijn hotelkamer, dat weet ik nog wel. En toen hing er een infuus aan de lampenkap.
2: Wat? Wie heeft dat gedaan? Je vriendin?
0: Nee, de dokter van het hotel.
2: Nee.
0: Ja.
2: Een infuus opgehangen aan de lampenkap.
0: Ja, dus naast mij op mijn nachtkastje stond een lampje. Daar hing een infuus aan. En ik werd wakker en er lag een naald in mijn arm. En het infuus, dat pompte zeg maar alles wat ik dan nog wel binnen kon houden. En schijnbaar die dokter, die liep zeg maar van hotelkamer naar hotelkamer naar hotelkamer, allemaal toeristen infusie toe te dienen.
2: Nee, wat een hel.
0: Ja, wat was verschrikkelijk. En later moest ik nog naar het ziekenhuis ook. Want ja, dan moet je nog even een check-up krijgen natuurlijk. En de nodige pillen. Nou, ik kreeg me toch een partij pillen mee ook daar in Egypte. En antibiotica. Ik had echt iets van 8 verschillende strips. En dan moest ik die weer nemen, En wat ik ook nog goed weet is dat ik cash moest betalen, al die pillen.
2: Oh ja, ja.
0: Dus gewoon even cash aftikken bij de... Ik heb alles later wel teruggekregen. Maar dat is dan ook weer zo schimmig, weet je wel, in zo'n ziekenhuis.
2: Ja, maar dit overkomt heel veel mensen natuurlijk. Dan lig je opeens in het ziekenhuis, in het buitenland. Ja, dat is toch... Ja, dat is echt de hel. Laat even weten in de Q-Music app. Ik ben wel benieuwd. In welk land moest jij naar het ziekenhuis en waarom?
0: Ja, dat wil je echt niet. Dat is echt verschrikkelijk.
2: Dat is het laatste wat je wil als je op vakantie bent.
0: Nou, laat maar weten in de Q-app, jongens.

0: één kopje music. Just give me a reason.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Een hele goede morgen. Inderdaad, de Zomershow met Tom en Joe op de plek van Mattie en Marieke. Ik vertelde net dat ik, als ik Egypte hoor, zeg maar dat land, het vakantieland, dan begin ik al helemaal ineen te krimpen. Omdat ik heb daar gewoon een slechte ervaring mee. Ik ben daar in het ziekenhuis beland met een voedselvergiftiging. Dat vertelde ik net. Ja, en daardoor heb ik er slechte ervaringen mee. Joe, jij zegt, nou, er zullen vast veel meer luisteraars zijn die op vakantie in het buitenland in het ziekenhuis zijn beland. Nou, je zat niet verkeerd, want wat veel reacties zijn er binnengekomen.
2: De sluizen staan open, jongens. Marleen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij had een blinde darmontsteking in Turkije. Vertel wat daar gebeurt.
3: Ja, nou, we waren heerlijk ons 12,5-jarig jubileum aan het vieren van ons huwelijk. Samen met ons kindje. In super deluxe hotel, wat we nu niet meer kunnen betalen, overigens. Maar het eten was fantastisch, maar waarschijnlijk hebben ze daar toch iets van het eten gewassen met het plaatselijke water uit de kraan daar. En daar heb ik een hele nare reactie op gekregen. Wat een lekkende blinde darm tot gevolg had. En ik na 4-5 dagen zo ongeveer afgestuurd ben naar het ziekenhuis.
0: En hoe was dat ziekenhuis? Omschrijf het eens.
3: Nou, een privékliniek heb ik wel gekregen. Dat is als vakantieganger, word je wel voor hun doen in de watten gelegd. Dus je kreeg overal voorrang. Ja. Allemaal zieke mensen daar en ik werd echt als een prinses behandeld.
0: Oh jeetje.
3: Ja, en een privékamer. De directeur die kwam zelfs bij me op bezoek, zeg maar. Alleen qua faciliteiten was het wel een stuk minder dan in Nederland. Oh. Van die vlekken in het plafond en zo, zeg maar. Die operatiekamer was echt wel, dat je dacht, als ik dood ga, is dat hier. Maar voor de rest, we zijn er gelukkig bovenop gekomen. Maar ik hoop dit nooit meer mee te maken.
2: Ja, nou, blinde darm gelukkig goed verwijderd. En heb je ook nog nieuwe tanden gekregen, of dat niet?
3: Nee, dat had beter mee kunnen. Ja, een duikwandcorrectie had ik dan liever gehad, maar...
2: Marleen, dankjewel.
0: Gaan we nog even naar Bianca. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij hebt een bizar verhaal, zeg.
4: Ja, nou, ik heb in het ziekenhuis van het Vaticaan gelegen. Ja,
2: dat is absurd. Het ziekenhuis van het Vaticaan. Dus daar waar de paus ook komt te liggen als die even verkouden is.
4: Dat denk ik wel, ja.
2: Maar hoe ben je daar beland?
4: Ik was, ik was 19 en ik was op tour met de trein met een goede vriendin. En we waren in de jeugdherberg daar in Rome. En ik werd eigenlijk heel erg ziek, uitgedroogd. Maar we mochten daar niet blijven. Dus we zijn uiteindelijk toch naar het Vaticaan gegaan. Ik zei tegen mijn vrienden, ga jij dan maar kijken. Dan blijf ik al buiten bij de rugzakjes zitten. Het komt wel goed. Maar toen waren er twee reizigers die zagen toch dat het niet zo goed ging met mij. En die wisten toevallig dat dus om de hoek ergens het ziekenhuis of een artsenpost was van het Vaticaan. Dus die hebben mij daar naartoe gebracht.
0: Zo, en toen belandde je in het ziekenhuis dus van het Vaticaan.
4: Ja.
0: Omschrijf dat eens, want ik zie voor me heel veel goud, misschien allemaal muurschilderingen van engelen en zo. Ja. Hoe ziet dat ziekenhuis van het Vaticaan eruit?
4: Nee, dat niet. Het was gewoon best wel een beetje sober. Hmm. Maar er liep natuurlijk wel allemaal van die zusters... rond, maar ik ben wel heel goed geholpen. Maar spreek ik bijna geen Engels daar, dus het was heel erg moeilijk communiceren. Maar uiteindelijk hebben ze me wel heel erg goed geholpen. Ik mocht ook een nachtje blijven.
0: Nee joh. En deden ze nog een gebed als je wakker werd of zo? Of een avondgebed?
4: Ja, en 's ochtends kwamen ze, ik weet niet hoe ik het noem, met zo'n, hebben ze me gezegend, zeg maar.
0: Nee
2: met zo'n borstel. Ja.
4: Met zo'n dat je, het was echt heel bijzonder. Maar ik moet zeggen, ik ben wel heel fijn daar. Dat blijft ook altijd een hele leuke herinnering als je het kan vertellen.
0: Wat moest je betalen dan?
4: Ja, niks.
0: Nee, dat is de tip als je in Rome bent en je voelt je niet lekker. Loop even het Vaticaan binnen.
2: Ja, en misschien krijg je ook nog een borstje bloemen uit Nederland. Weet je wel, je weet het niet. Ja, het zit er allemaal bij.
4: Ja, nee. Mijn ouders waren natuurlijk heel erg bezorgd, want die waren gewoon in Nederland. En die hadden zoiets, nu in de verzekering. En mijn vriendin die heeft proberen alles te vragen, maar het was heel lastig. Maar uiteindelijk mochten we gewoon weg. En ben ik daarna weer opgeknapt.
0: Nou, fijn dat het goed is gekomen, Bianca.
4: Ja.
0: Thanks voor je verhaal.
4: Ja, graag gedaan. En goede uitzending nog.
0: Ja, dankjewel. Zometeen draaien we het verjaardagsgat, Joe.
2: Ja.
0: Hij moet echt vallen vandaag.
2: Nee, dat moet echt gebeuren.
0: We hebben nu echt al 100 keer aan dat ding gedraaid. Het is nog niet gebeurd. Dus haal dat ding alvast naar binnen. We gaan even een warming-up doen, hoor.
2: Ja.

0: Think of Me op Q Music. Het is bijna 8:30. Dat betekent dat het nieuws er weer aankomt met Danny. Wat zit erin zometeen?
1: Nou jongens, ik heb iets voor jullie meegenomen. Ja, hey. Misschien wel even leuk. Het is iets te eten. Maar ik pak het even, ja?
2: Oh, lekker. Oh, god. Ik heb nog niet ontbeten. Ik ben benieuwd, Danny. Oh, Danny heeft twee bordjes vast. Ja. Oh.
0: Wat is dit nou?
2: Dit is een heerlijke... Oh.
0: Wat is het?
2: Nou, ik wou zeggen, dit is een heerlijk croissantje wat ik zie.
0: Dankjewel.
2: Maar er zit wat in. Ja, het is een soort surprise-ei, want het croissantje zit wat in. Wat heb je nou ingestopt?
0: Nou, er zit gewoon een magnum ingeschoven.
2: Oh, je hebt een magnum in het croissantje gedaan.
1: Nou, neem eens een hapje dan.
0: Wat? Een hapje?
1: Even een klein hapje.
0: Van een croissant en een magnum, daar gaat-ie.
1: Oh, het klinkt het al goed, hè?
3: ASMR.
2: Ja, ik vind het wel niet gek.
1: Nee?
3: Een beetje een roomsoes.
1: Nou, wat jullie nu aan het eten zijn, daar is zometeen nieuws over.
2: Lekker.
3: Kom.
2: Huh?
3: Heerlijk.
2: Mm.
0: Oh, kak helemaal in.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
8: Cute.
7: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: anders doet.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: zwembad. Nu al zin in morgen.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Goedemorgen, Q-Music-verkeer krijg je van Flitsmeister. Twee korte vertragingen gemeld. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen het Gaag Aquaduct en Schipluiden. 10 minuutjes vertraging. De storing op de A7 bij de Afsluitdijk is voorbij. Nog een korte vertraging tussen Zurich en Den Oever. Tussen Brezandijk en Brug over de Stevensluis. Ook daar 10 minuten vertraging.
5: Want weer van Weerplaza, zon en wolken vandaag. Vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt warm, 29 tot 34 graden. Het is 8:45. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
6: Ja, goedemorgen. De brandweer is met man en macht bezig in Limburg om de grote natuurbrand daar te blussen. Hij is nog niet onder controle, maar breidt zich ook niet verder uit. Dat zegt de veiligheidsregio tegen ons.
7: Afgelopen nachten is het een klein beetje uitgebreid en nu is het stabiel. De brand breidt op dit moment niet uit en we zijn in afwachting van blushelikopters van Defensie.
6: Die brand brak gisteren uit. Een gebied zo groot als 140 voetbalvelden is inmiddels verwoest. Onder meer een camping moest worden ontruimd. Deze man die L1 sprak moest ook weg van die camping. En vanochtend zit er schrik er bij hem nog goed in.
8: De rook werd echt wel heel erg dik. En begon ook echt wel zeer te doen in je neus en dergelijke. En we dachten, dit is niet gezond. En op het moment dat we de tas in de auto stonden te laden, reed de politie het terrein op met speaker van, ja, u wordt verzocht om het terrein te verlaten.
6: En door de grote brand in Limburg rijden er de rest van de dag geen treinen van en naar Venray. Mensen in de buurt daar krijgen ook vandaag weer het advies ramen en deuren dicht te houden. Op steeds meer plekken worden ratten gezien, dat schrijft het AD over. De rat lijkt aan een opmars bezig. Toch hebben we volgens experts nog niet te maken met een rattenplaag. We zien ze nu alleen meer omdat we ook vaker buiten zijn vanwege het warme weer. En ook speelt de droogte een rol. Daardoor komen ratten sneller naar buiten omdat ze bijvoorbeeld op zoek gaan naar water. En er zijn veel te veel streamingsdiensten. Dat vindt dik 70% van de Nederlanders, schrijft de Telegraaf. Voor de ene serie, ja, moet je op Disney Plus zijn. Wil je de andere, dan moet je daar een Videoland-account voor hebben. De meeste mensen vinden dat het veel te veel is verdeeld. Netflix, dat is nog steeds de populairste streamingsdienst van ons land. Ja, daar heb ik jullie net een croissantje gegeven, jongens. Wat vonden jullie ervan?
4: Nou, best aardig. Het was een heerlijk Frans croissantje, net afgebakken. En daarin zat een Magnum gepropt. Ja. Zo'n groot ijsje.
6: Ja, dat zeg je inderdaad goed. Nou, dat is dus de nieuwe croissant-combinatie die nu weer het internet overgaat. Dat is altijd zo'n trend. Hebben we natuurlijk al wel bekende gehad de laatste tijd. Bijvoorbeeld de krompoes. Croissant met een tompoes. Nou, nu dus croissant met daarin een Magnum. Die stop je erin. Haal je daarna het stokje uit de Magnum. Dan eet je het op.
4: Ja.
6: Het is een trend, maar een naam is er nog niet. Online wordt er nu gediscussieerd of het dan een cracknum of een massant moet gaan heten.
9: Cracknum vind ik top.
4: Ja, ik vind cracknum ook leuk. Dat bekt het lekkerst. Ik ben hier ook om ga bestellen. Wat is dit dan, iets voor het ontbijt? Is dit,
9: nou,
4: iets voor de brunch?
9: Hij valt zwaar op de maag, ja, hoor. Want je eet en een croissant en een Magnum. Echt een grote Magnum zit erin.
4: Ja, je beach ready body is meteen weg. Dat is één ding wat zeker is.
9: Ja. Je moet echt alles laten lopen.
6: Maar wel lekker, toch?
4: Absoluut, absoluut lekker.
9: Heerlijk.
4: Ja.
9: Hey, we draaien zo meteen weer aan het verjaardagsrad. Joe, we hebben nog helemaal niet verteld voor welke maand dat we spelen.
4: Ben je jarig in de maand oktober, dan mag je nu bellen. 0909-9596. Wie weet spreek je we zo en maak je dus kans op €2.500.
1: Tom en Joe. Q-Music.
9: De Rembrandts komen eraan naar de Bouwsta. Dit is Magnetic. Q-Music.

0: De Rembrandts op Q Music. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe, waar we iedere ochtend rond dit tijdstip draaien aan het verjaardagsrad. De maand waar we voor draaien is
1: oktober.
0: Mooi, dat kwam echt uit je tenen.
1: Ja, nou, ik ben blij dat we voor oktober gaan draaien. Iedereen die in oktober jarig is, is hartstikke blij. En wie is er jarig in oktober? Dat is Bjorn. Bjorn, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, mannen.
1: Bjorn, wat doe je voor werk?
2: Ik ben chauffeur op de vuilniswagen.
1: Hey.
0: Hey.
1: Oh, ik moet zeggen, Bjorn, ik heb dus mijn kliko van de week aan de weg gezet. Dat was de groene kliko. Ja, het is een heel goor verhaal, maar er zitten allemaal maden in.
0: Gadverdamme.
1: Ja, maar dat is met dit weer natuurlijk.
0: Gadverdamme.
2: Ja, er zijn meerdere tips die wat je kan bestrijden tegen maden. Maar ik weet ze zo niet even uit mijn hoofd. Volgens mij gewoon, als je er zo'n zak in doet, zo'n papieren zak, dan helpt kennelijk.
0: Oh. Kijk, gelijk tips even. Vanaf de vuilniswagen.
1: Ja, het is ook een beetje wat het is toch met deze temperaturen, Björn.
0: Ja, stinkt dat niet extra bij jou op de vuilniswagen nu, als het zo warm is?
2: Ik heb een dakairco. Als ik die aan heb en er zit eens een hele smerige bak tussen, ja, dan is het echt vreselijk. Maar anders, geen last van.
1: Ja, gelukkig.
0: Nou, fijn.
1: Omdat je in de uitzending bent, krijg je sowieso 100 euro van ons. Dus die heb je al in de pocket, Björn. Ja, en dan de belangrijke vraag.
2: Dankjewel.
1: Voor het verjaardagsrad, wil jij een harde of een zachte hengst?
2: Doe maar een harde.
1: Ik ga echt mijn best doen, Björn. Ik beloof het. Maar ja, er komt hij aan.
0: Nou, daar gaan we. Het is poging 12. 0 uit 12 tot nu toe.
1: Ik hoop het zo. Ik hoop
0: het
1: zo.
0: 1 uit 12. Dat is natuurlijk de vraag.
1: Hij staat stil. Björn, ben jij jarig op 5 oktober?
2: Nee, helaas.
1: Oh. Wanneer wel?
2: 23 oktober, dus dat zit er een beetje vanaf.
0: Een beetje, ja. Een beetje. De andere kant. Het voelt iedere keer weer als een stomp in de maag.
1: Ja, sorry. Echt, sorry, Björn. Echt.
0: Oh, ja, sorry.
1: Ik doe zo mijn best. Maar ja, je hebt wel 100 euro. Dat dan weer wel.
2: Hé, hey, dat is toch ook lekker? Ik 10 minuten geleden had ik nog niks.
1: Zo is het.
0: Dat is de mentaliteit.
1: Zo is het.
0: Björn, fijne dag.
2: Hé, hey, jezelfde.
0: Ja, nu 12 uit 0. 12 keer gedraaid deze zomerperiode. We hebben 0-0-0. We hebben voor mijn gevoel ook alles al geprobeerd.
1: Ik moet morgen op zijn kop gaan staan. Wat is het, hè?
0: Ja, ik weet het ook niet. Maar goed, morgen weer een kans.
3: De Q Music Alarmschijf.

0: Purple Disco Machine op Q-Music. Het is 8:50 op je dinsdagochtend. We moeten het zo even over de oppas-pinpas hebben... die we van Mattie en Marieke hebben gekregen. Want ik heb er gisteren weer iets van gekocht.
1: Ja, leuk.
0: Het kostte €50. Wat het is, dat vertel ik je zo, na somber.

0: Thumber op de music. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Iets voor negenen. Ik heb weer een aankoop gedaan met de oppas pinpas die we van Mattie Marieke hebben gehad. Die stortte iedere dag 50 euro op die pas. Als een soort van bedankje van, hey, jullie hebben weer op ons huis gepast, op onze show. Dit is de fee.
1: Ja, moet allemaal natuurlijk opgaan aan de show. We hebben een kleine correctie van Marieke gekregen.
0: Ja, die tikte ons een beetje op de vingers dat we iets te wild gingen met wat we er allemaal van kochten. Het moet wel te maken hebben met de show en te goede komen van de ochtendshow.
1: Jij had een briljant idee, Tom. Ik kan niet anders zeggen. Ik vind het een van de leukste aankopen die je gedaan hebt.
0: Ik heb een drone gekocht.
1: Ja, wat goed.
0: Dat staat hier in de studio. Ik dacht, nou, dat is handig. Want daar kunnen we prachtige shots maken in de studio natuurlijk. Gewoon van boven. Net als bij het WK voetbal met zo'n spidercam. Ja. Die over ons heen gaat. En dat zijn natuurlijk fantastische beelden die we later dan weer kunnen gebruiken op Instagram. Nou,
1: terwijl wij show maken is alles te zien op RTL 7. Je kan het op je radio luisteren, maar ook gewoon bekijken op RTL 7. Dus ook die beelden zijn natuurlijk fantastisch. Dat het allemaal vanuit alle angles bekeken kan worden.
0: Nou weet ik niet of deze drone doorgeprikt kan worden naar RTL 7 direct. Ik heb namelijk een goedkoopste drone in het schap gepakt.
1: Oh.
0: Dat was 50 euro, dus ik word door de meeste dronevliegers waarschijnlijk uitgelachen.

0: Ja.
1: Ja, hij kan ook maar 7 minuten per volle batterij.
0: Ja, je hebt zeg maar een papieren vliegtuigje en 1 stap erboven is deze drone.
1: Er zit ook een camera op die op je klaptelefoontje ook zat, weet je wel, zoveel megapixel. Echt, maar weet je, ik was een beetje bang voor Marieke. Ik dacht, ja, als ik weer een drone koop voor €200, volgens mij krijgen zij pushmeldingen of zo op een telefoon van wat wij kopen. Dan grijpen ze weer in. Dus ik dacht, nou, dan ziet zij gewoon, hè, bij elektronica zaak €50, dat zal vast wel iets voor kabels zijn geweest of zo.
0: Ja,
1: in de studio, I don't know.
0: Moeilijk, HDMI-kabel, geen idee natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Hey, maar zet even aan, dat is leuk.
1: Nu die drone. Ja, ik moet hem nog even goed uitpakken en installeren. Want er zit ook een app bij. En ja.
0: Nou, ga hem even updaten dan. Ik wil dat ding wel even zien vliegen.
1: Ja, ga ik gelijk doen.
2: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog 1 keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou. Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, €5,99. We doen met je mee. Plus
8: wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis,
15: de beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
16: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja.
17: Au. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
20: Yes!
19: Esso, omdat elke rit telt.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Nu bij Dirk. Knor maaltijdmixen. 99 cent. Niet laten liggen.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we van weer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Over 9, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
22: Ja, goedemorgen. Opnieuw een drukke dag voor de brandweer in Limburg. Daar zijn ze ook vanochtend met honderden brandweermensen bezig met de grote bosbrand daar die gisteren uitbrak. Blussen is een flinke klus. Brandweermensen kunnen namelijk moeilijk het gebied in. De brandweer doet dus wat ze kunnen, vertelt de veiligheidsregio.
23: Wat we vandaag kunnen verwachten is vooral inzet blushelikopters, Chinooks, grondeenheden die verder proberen de bestrijding van de brand tegen te gaan.
22: En die brand is nog altijd niet onder controle, maar breidt zich ook niet verder uit. Er komen voorlopig maar weinig nieuwe huizen bij, dat denkt ING. Er worden wel steeds meer vergunningen afgegeven, maar door problemen met stikstof, personeelstekorten en het volle stroomnet wordt er minder gebouwd. Dit jaar zullen er 70.000 nieuwe huizen worden opgeleverd. Dan naar Rusland. Er is vannacht een grote Oekraïense drone-aanval geweest. Die aanval was in de buurt van Moskou. 5 mensen zijn om het leven gekomen. 6 anderen zijn gewond geraakt. De aanval zou zijn gericht op een loods van een grote Russische webwinkel die ook aan het leger zou leveren. En er komen een heleboel pakket automaten bij in ons land. Dat staat in de Telegraaf. Op dit moment zijn er 1800 van dat soort automaten. Maar dat moeten er 7.500 gaan worden. En bij zo'n pakketautomaat kun je je pakketje laten bezorgen en dan weer met een speciale code kan je hem ophalen. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt een warme dag weer. 29 tot 34 graden. Morgen dan wordt het wat minder heet.
0: Danny, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. 2 vertragingen gemeld. De A27 Utrecht richting Almere tussen Eemnes en Huizen is een ongeval gebeurd. 25 minuten vertraging. Zo, ik schrik ervan. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg, Centrum Oost en Moergestel. Daar een kwartiertje vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
24: Q-Music. Tom en Joe.
1: Ja, ik heb een drone gekocht voor de ochtendshow. Hij gaat zo de lucht in.
0: Zin in.

0: mijn favoriete liedje van dit moment. Wat een goede track. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Q-Music. Tom en Joe hier op de plek van Mattie en Marieke. Ik zei het net al even. Elke dag storten ze €50 op onze oppas. Pinpas. En dat geld is bedoeld om uit te geven aan de show, als het ware. Lukt nog niet altijd.
2: Nou ja, kijk. Jij bent door de car wash gegaan. Kost je 25 piek. Ik heb een Lego-raket gekocht van Kuifje. Ja, dat is ook een stukje ontspanning. Dus in feite voor de show. We hebben een keer een fles champagne gekocht voor het hele team. We hebben hier een masseur laten komen. Claudia de Knijper. Die heeft ons helemaal gemasseerd. Nou, je hoorde dat echt terug op de radio. Dat wij veel meer zen klonken. Ja, het ding is. Volgens mij krijgen Mattie en Marieke meldingen als wij geld uitgeven van het pasje. Marieke viel het op. Ja, en nu dreigt ze dus te stoppen met het overmaken van het dagelijkse geldbedrag als wij het aan dingen uitgeven die niks te maken hebben met de show.
0: Nu heb ik een drone gekocht.
2: Ja, dat is super.
0: Ja, dat vinden wij allebei heel leuk. Mijn argumentatie is, dat is goed voor de show. We kunnen prachtige dronebeelden maken van de studio.
2: Absoluut.
0: Waar zie je dat nou? Dat je gewoon in een radiostudio een drone laat vliegen die gewoon geweldige shots van boven maakt.
2: Ja, en Q-Music kan je nu horen op de radio, maar we zijn ook elke ochtend te zien op RTL 7. En dan kan je gewoon lekker meekijken vanaf 6 uur 's ochtends. Dus hoe leuk is het? Ja, het is niet helemaal live door te prikken, die beelden. Maar ja, hoe leuk is het dat je dan een drone door beeld ziet vliegen door de studio? Dat is een ontzettende aanvulling.
0: De drone kostte €50. Het was een hele goedkope drone. Het was echt een cheap-ass drone. Hij is ook van een Chinese makelaardij. En ja, ik denk dat China meekijkt ook op mijn telefoon op dit moment. Ik moest apps installeren en het was allemaal in het Chinees.
2: Ja, als je dan die app geïnstalleerd had en je wilde de drone gaan updaten, dan kreeg je ook een soort akkoord in Chinese tekens. Je hebt geen idee waar je op gedrukt
0: hebt. Geen idee waar ik allemaal toestemming voor heb gegeven. Maar goed, de drone is inmiddels geactiveerd. Hij ligt hier voor me. Ja. Op mijn telefoon zie ik de camera. Dus hij werkt.
2: Nou, steek aan dat ding. Even schiet hem de lucht.
0: Gaan we eens even kijken of dat hij werkt, de drone.
2: De drone ligt nu voor jou, Tom. Je hebt je telefoon, dat is dan eigenlijk de afstandsbediening.
0: Ik heb er zin in, hoor.
2: Volgens mij kan je met één druk op de knop kan je hem zo de lucht in laten gaan.
0: Ja? Oké. Okay,
2: nou, doe maar dan.
0: Hij neemt nu op.
2: Ja?
0: En dan gaan we nu opstijgen.
2: Ja, gaan we opstijgen. 3, 2, 1. Oh, daar gaat hij. Ik hoor hem. Ja, oh, hij gaat lucht in. Pas op. Oh, hij zit bijna tegen het plafond. Oh, hij gaat goed naar voren. Nee, jij hebt hem heel... Nee, omlaag. Je hebt hem heel steady. Nou, hij vliegt nu door. Film, kom eens naar mij, dan kan ik even zwaaien naar de camera. Oh, je komt heel dichtbij. Je komt heel dichtbij! Hij zit hier!
0: Ik heb op de stopknop gedrukt. Er is een noodknop.
2: Ja, dat goede die er is.
0: Maar dit waren al geweldige 30 seconden. Ik heb het allemaal op beeld nu.
2: Ja, mijn wenkbrauwen waren bijna weg. Hé, maar wat een aanvulling voor de show dit.
0: Wat een aanvulling. Oh, wil jij ook even?
2: Ja, ik wil ook even een rondje vliegen. Leuk.
0: Hier heb jij de telefoon.

0: nieuwe muziek van Martin Garrix en U2, Fireflies op Q-Music.
1: Er komt nog een appje binnen van Leon in de Q-app. Jij hebt net met die Chinese drone gevlogen. Leon die zegt, inmiddels heeft Tom dus ook getekend voor de Chinese dienstplicht met die malle app die erbij kwam.
0: Ja, ik heb een drone gekocht voor €50 van de oppas pinpas. En ik heb allemaal geaccepteerd inderdaad. Er zit een app bij, daar heb ik op geklikt. In Chinese tekens. Dus ze weten nu alles van me in China.
1: Ja, jij wordt straks opgeroepen. Jij moet straks een linea recta op het vliegtuig stappen.
0: Nee, hey, maar die drone is goed, hè?
1: Het is waanzinnig.
0: Gaan we nog heerlijke beelden van maken. Komen we later vandaag nog wel op @qmusic.nl. Ja, wij zijn dus druk met de oppas pinpas. Maar Tom en Bram van de Q-middagshow, die zijn met iets anders druk.
1: Shake up your day. Ja, afgelopen zaterdag pakten ze helemaal uit met Shake Up Your Day. Als twee echte reisleiders organiseerden ze beide activiteiten voor een groep luisteraars. Ze wisten niet van elkaar wat ze dan gingen doen. En eerst was Bram aan de beurt.
2: Oké.
3: Okay. Oh nee.
2: Lieve mensen, maak je klaar voor de eerste activiteit. We zijn bij het Tsaar Peterhuis. Yeah! Yeah! Pet, kom binnen.
4: Het huis is gebouwd in 1632.
0: Bram gaat hier zo hard op. Dat is natuurlijk een geschiedenisfreak.
1: Ja, nou, een nerd echt. Ja, die vindt dit heerlijk.
0: Je hoort al aan die luisteraars. Je hebt zoiets van, alright.
1: Ja, ze klappen omdat het Bram is. Ja. Weet je wel. Daarom gaat iedereen uit zijn dak. Maar in feite is het natuurlijk hartstikke boring. Maar slim van hem. Hij had een troef achterhand.
2: Dames en heren, zijn we er klaar voor? Geef hem een groot applaus. Rutger van Barneveld!
0: Heel slim. En de hele bus met luisteraars natuurlijk los. Niet alleen Bram had natuurlijk vette dingen geregeld. Tom is samen met luisteraars met de auto te water gegaan. Zag er ook heel vet uit. Die beelden vind je op Instagram, @qmusicnl. En vanmiddag tijdens de middagshow bespreken ze de laatste twee activiteiten die ze gedaan hebben.

0: Hit op Q Music.
1: Oh, gaat het goed?
2: Ja, ik moest even mijn neus snuiten, sorry.
0: Ja, de enige man die verkouden is met 30 graden plus in Nederland.
2: Hoe kan dat nou, hè?
0: Ja, hoe kan dat nou? Dat vraag ik me al de hele ochtend al af. Goed, het laatste nieuws is voor je onderweg. Danny, wat zit erin?
3: Ja, de brandweer is met mannen mag bezig. Met die grote brand in Limburg.
0: Je hoort het zo ook. Of van Bach. Zometeen op Q.
4: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks. Bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja. Van Jumbo.
13: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
14: Simyo.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
17: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief zonder aluminiumchloridraat. Happy Earth, happy you.
16: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
18: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Het slimste bedrijf.
6: Denken jij en je collega's altijd alle antwoorden te weten?
12: Meld je dan nu aan in de Q-Music-app voor het slimste bedrijf van Nederland. En gebeurt er dit...
13: Jullie zijn het slimste bedrijf van Nederland!
12: Dan zorgt Tempo Team voor extra werkplezier. Met een karaoke party speaker voor op je werk. Het slimste bedrijf van Nederland. Iedere werkdag om 14:15 bij mij, Wim van Helden.
20: Hey werkgever, Tempo Team weet... medewerkers met plezier in hun werk zijn loyale krachten. Wil je ook minder verloop? Maak werk van werkplezier. Check tempoteam.nl. /werkgever.
21: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
22: En om het nog leuker te maken... deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
25: Begon jouw dag met ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Goedemorgen, Q-Music Verkeer. Krijg je van Flitsmeister 2 vertragingen gemeld. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum 20 minuten vertraging. En dan op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Ook daar 20 minuutjes vertraging.
3: Het weer van Weerplaza, zon en wolken vandaag. Vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt warm, 29 tot 34 graden. Morgen wordt het dan wel weer wat minder heet. Het is 9:55, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
4: Ja, goedemorgen, we beginnen met die grote natuurbrand in het noorden van Limburg. De brandweer is daar nog altijd druk met blussen. En er zijn nu ook blushelikopters van Defensie ingezet. Die zijn dan wel 1,5 uur later dan gepland de lucht ingegaan. Brandweer legt even uit bij de NOS.
5: Wij stonden er helemaal klaar voor. Alleen de handcrew op de grond, de voorbereiding op de inzet van de blusheli liet even op zich wachten en vandaar gekozen is om even voor de veiligheid wat later te beginnen.
4: Ja, het gaat dus om 1 blushelikopter. Die brand is trouwens nog niet onder controle, maar breidt zich niet verder uit. Mensen in de buurt van de brand in Limburg krijgen ook vandaag het advies ramen en deuren dicht te houden. Er is weer ingebroken bij de brandweer in Krommenie en in Vlaardingen. Is vannacht ingebroken bij 2 kazernes. Of er dingen zijn meegenomen, dat is niet bekend. De laatste tijd wordt er vaker ingebroken bij de brandweer. En de inbrekers hebben het dan onder meer gemunt op zwaar gereedschap. Dat ze dan weer gebruiken bij inbraken op bijvoorbeeld juweliers. Problemen op de afsluitdijk zijn opgelost. Die weg was vanmorgen helemaal dicht. Er was namelijk een storing bij de sluizen. Nou, die storing is opgelost. Wat er nou precies aan de hand was, dat is niet bekend. Ja, ze zijn onderweg, de eerste fans van voetbalclub NEC. De club speelt vandaag voor het eerst in 18 jaar weer een Europese voetbalwedstrijd. In de voorronde van de Champions League is in Griekenland Olympiakos de tegenstander. En deze fan die stond vanmorgen al vroeg op Schiphol om die kant op te gaan.
8: Ja, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Dit. Een unieke ervaring. En hopen dat we met een mooi positief resultaat naar huis gaan natuurlijk.
4: Ja, andere fans die zijn toch ook wat nerveus.
14: Ik begin nou de kriebels te krijgen, hoor. Ja, ik heb er heel veel zin in. Dat is heel lang geleden dat we een keer weer Europa in kunnen.
4: Dat was door Bart van Nederland. 8 uur vanavond, dan is NEC tegen Olympiakos.
23: Ja, dit is zo mooi, jongen. Als je clubje niet zo vaak Europees speelt, dan mag het een keer. Dat gevoel, ja, dat is echt een schoolreisje. Want dan, je neemt dan met z'n allen zo'n stad over. Lekker Griekenland in, lekker de kroegen in daar. Lekker je NEC-shirt aan. Echt... Ik gun het ze.
2: En spelen ze nu tegen een goed team uit Griekenland? Of is dit ook een beetje het afvoerputje?
23: Nee, tuurlijk niet. Het gaat om de Champions League. Dus het beste van het beste wat Griekenland te bieden heeft.
2: Nou, spannend.
4: Er is trouwens, tussendoor, sorry ik onderbreek, nog meer voetbalnieuws wat echt nu binnenkomt. Het gaat natuurlijk veel over die transfers van Ajax de laatste dagen. Dat ze al die spelers maar kopen en huren. En dit hing al heel lang in de lucht. Maar Ajax bevestigt nu dat het die doelman heeft gehaald. Marc-André Ter Stegen.
23: Ter Stegen is eindelijk binnen.
4: Die komt nou dan binnen.
23: Ik ben benieuwd. Ja. Hey, zometeen openen wij ons gastenboek. Dan bladeren we even door de recensies die deze ochtend zijn achtergelaten door onze luisteraars.
2: Mag nog steeds. Hè? Heb je feedback op de show? Heb je tips, tops of vooral heel veel complimenten? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Laat het achter in de Q-Music app.
29: Tom en Joe. Q-Music.
23: Bruno Mars met Risk It All hoor je zo na Offenbach.

0: Mars en Risk It All op Q-Music. Goedemorgen, je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe op de plek van Mattie en Marieke. Ik zie ook een appje binnenkomen van Alex, die zegt waar zijn Mattie en Marieke? Nou, die zijn lekker op vakantie.
1: Sardinië en Mallorca, volgens mij.
0: Ja, een van de eilanden daar in Spanje. Ja. Heb ik ze allemaal aan, Mattie. Dus ja, omdat zij lekker op vakantie zijn, passen wij op het huis, als het ware. En hebben wij in dat huis een gastenboek liggen.
1: Ja, want zo gaat dat. Als je dan op past, dan kunnen mensen wat achterlaten. Wat ze ervan vinden, wat ze ervan vonden. En dat heeft ook Anja gedaan, dat is heel leuk.
2: Ik weet niet hoor. Maar denken jullie nou echt dat mama Marieke het akkoord gaat met die drone? Volgens mij begrijpen jullie haar berichtje nog niet helemaal.
1: Oh.
2: Mm. Voor de rest, ga zo door. Behalve dan spullen kopen voor jullie zelf. En niet voor eventueel de luisteraar of iets dergelijks.
0: Ja, ik heb een drone gekocht van het oppasgeld dat we van Marieke hebben gekregen voor de show.
1: Ja, het is echt, het komt ten behoeve van de show. Ja. Het zijn prachtige beelden hier.
0: Voor de luisteraar, het is ons geld. Het is ook ons oppas geld. Ik koop daar gewoon een drone van, ja.
1: Als je 50 euro voor de oppas achterlaat en die koopt er een zak chips van, zeg je ook niet, had een peer gekocht, weet je wel?
0: Klopt, wij passen op, Anja. Ik zie Anja hier niet zitten om 6 uur ochtends achter.
1: Nee, en Anja kan straks meegenieten van de beelden van de drone.
0: Ja, die komen nog later vandaag online. Dat zijn echt prachtige beelden, Anja. Daar heb je echt heel veel zin in. Goed, het gastenboek gaat straks helemaal open. Heb je nog een berichtje, laat hem weten in de Q-app. Dit is Lady Gaga.

0: Fred Warren en Fever Dream op Q Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, op de plek van Mattie en Marieke. We houden tijdens de zomerochtendshow een gastenboek bij. Daar kan iedereen een recensie inschrijven. Iets over de show van vandaag.
2: We hebben een berichtje van Marielle. Het gaat nog over die drone die we hebben gekocht van het oppasbudget.
3: Geef wat ik een mouw over dat geld wat jullie krijgen. En dat alleen maar uitgegeven mag worden aan de show. En oh, geen drone. De drone is toch voor de show? Niet mouwen. Lekker doordoen. Prachtige show. Goeie vervangers. Nou, ga zo door.
2: Niet mouwen. Vind ik mooi. Niet mouwen doorgaan. Niet alle recensies zijn even positief als die van Marielle. Hebben we ook nog Peggy.
4: Hey guys. Nou, opbouwende kritiek.
0: Oh.
4: Ik vind namelijk dat jullie een beetje afgevlakt en mat en hol klinken.
2: Oh.
4: Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd hoor. Jullie zijn leuke kerels om naar te kijken, maar ik hoor dat niet. Ik mis wat sexiness.
0: Oh.
4: Nou, ik ben benieuwd of jullie iets gaan doen met deze kritiek. Maar, bij deze. Doeg!
0: Dit komt wel even binnen, sexiness.
2: Ik heb alleen maar gehoord dat ze ons leuk vindt om naar te kijken. De rest heb ik in huis.
0: Maar onze stemmen klinken dus niet sexy.
2: Heb ik allemaal niet gehoord. Ze vond ons leuk om naar te kijken. Dat is toch waanzinnig? Dat is gewoon een compliment.
0: Je hoort hoe het omgaat wordt met de recensies in het gastenboek. We luisteren alleen naar wat onszelf bevalt. Dan hebben we ook nog Bjorn. Wat is daarmee aan de hand?
2: Ja, het verjaardagsal draaide vandaag voor Bjorn. Die heeft nog een kleine boodschap voor ons.
5: Jongen, mannen. Hoorde ik dat nou aan het einde nog goed? 0 van de 12 keer gevallen?
0: Ja.
5: Ah, dat is best wel heel erg slecht, hoor. Desalniettemin, ik ben echt hartstikke blij met die 100 euro. Kijk, toch weer, wat zou het zijn? 30 pils van halen. Dankjewel, mannen. Fijne dag.
0: Nou, morgenochtend rond 30:30 weer een nieuwe kans wat betreft het verjaardagsrad. Dit is Avicii nog voor je met Hey Brother.

0: Avicii en Hey Brother op Q-Music. Het is voor ons tijd om de paling in te pakken. Terwijl er toch een bijzonder gesprek plaatsvindt hier tijdens de muziek. Dat is dat Joe probeert Menno Barreveld te vragen of dat hij zou willen proberen om twee keer dezelfde onderbroek aan te doen.
1: Ja, dan hadden we het over bij ja of nee. Twee dagen achter elkaar dezelfde onderbroek dragen. Jij zei nee, Tom. Ik doe het niet. Ik wil het echt nog een keer herhalen. Ik doe dat niet dagelijks, Menno.
2: Nee.
1: Maar het is wel eens voorgekomen dat ik de volgende dag dezelfde onderbroek heb aangetrokken.
2: Ja.
1: Jij hebt dat nog nooit gedaan.
2: Nee.
1: Zou je ervoor openstaan omdat ja, morgen je...
2: Ik zou niet weten waarom.
1: Nee, maar gewoon eens ervaren. Gewoon kijken hoe het voelt.
2: Nee, dat doe je toch alleen als er echt uiterste nood is. Als je bijvoorbeeld je koffer kwijt is en je denkt, ja ik moet...
1: Ja, maar waarom wachten tot een noodsituatie dat je het ook gewoon in het comfort van je eigen leven even nu kan proberen, hè?
2: Ja, maar hoezo is het comfortabel om twee dagen dezelfde onderbroek?
1: Scheelt de was. Scheelt is goed voor het milieu, jongens. Ja. Hey, wat milieubewust om een keer de was minder...
0: Ik heb niet het idee dat Menno hier voor open staat, Joe.
2: Nee, ik sta hier niet voor open. Nee, waarom zou ik dat doen?
0: Nee.
1: Sta je wel open voor een nieuwe battle voor het Foute Uur?
2: Een nieuwe battle voor het Foute Uur, daar sta ik zeker voor open.
1: Leuk!
2: En wat ik heb uitgekozen, jongens...
0: Nou?
2: Paradise by the Dashboard Light.
0: Zo. Classic.
2: Ja, kan ik ook nog even naar de barista om cappuccino te halen. Daartegenover AC/DC met Highway to Hell.
0: Oh, zometeen met vers gewassen onderbroek.
2: Zeker.
0: Menno Barreveld in het Foute Uur.
2: Blauw, zie je?
0: Oh, ja.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill Accuboor met 2 accu's voor 89 euro. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: spaargeld.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
11: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
16: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
17: Goedemorgen. De natuurbrand in Limburg breidt zich toch verder uit, dat meldt de NOS. Zeker 250 brandweermensen en een blushelikopter zijn druk bezig om het vuur onder controle te krijgen. Maar dat wil nog niet echt lukken.
18: Het gaat niet helemaal goed. De wind speelt parten op dit moment. Dat betekent dat het gebied zou gaan uitbreiden weer een andere kant op. Dus is de inzet van de blushelis van een grote en bittere noodzaak.
17: Een camping in de buurt blijft vandaag vanwege de rook dicht. Tot in de omgeving van Nijmegen is overlast van de brandlucht. Politie maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid omgebouwde gas- en alarmpistolen die ze tegenkomen, meldt NOS. Die kunnen worden omgebouwd om met scherp te schieten. In Duitsland kun je zulke wapens makkelijk krijgen. En daar zien ze ook vaak Nederlanders langskomen, vertelt deze winkeleigenaar.
19: Nou, 80-90% hebben wij wel. En waarom? Ja, zullen allemaal wat hebben om zich veilig te voelen thuis.
17: De moord op Peter R. de Vries werd ook met een omgebouwd wapen gepleegd. En bij een steekpartij in een huis in Den Haag is gisteravond een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd door de brandweer met een hoogwerker uit het appartement gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Een getuige zegt dat buurtbewoners de verdachte hebben overmeesterd. De politie heeft 1 iemand aangehouden. En Ajax heeft een nieuwe keeper. Mark ter Stegen komt over van Barcelona. De 34-jarige Duitser wordt voor 1 seizoen gehuurd. En hij hoopt met Ajax successen te gaan halen.
0: We have to bring back that club to where it belongs. And I'm very much looking forward to get it done.
17: Ter Stegen werd met Barcelona 6 keer kampioen en won de Champions League. En dan nog het weer van Weerplaza. Droog en zonnig. Uiteindelijk 28 tot 34 graden. En later vanmiddag kans op een onweersbui.
16: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Nou, op dit moment staan er 4 files in het land, dus het is niet echt heel druk. 2 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging 12 minuten. En de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Hendrik Ido Ambacht en de Drechttunnel, 2 kilometer, vertraging is daar 16 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Echt naar Maastricht bij 230,2. De A17 van Roosendaal naar Moerdijk bij 6,7. En de A28 Amersfoort richting Zwolle, controle bij hectometerpaal 59,9. Dinsdagochtend ben je erbij vandaag. Nou, misschien zit je op je werk, onder de airco, of in je voortent met een croissantje, of op kantoor de warm nabij omdat er zoveel werk voor je ligt. Nou, waar ben je druk mee? Laat het weten. Klok jezelf in. Stuur een bericht in de Q-Music app. Misschien bel ik je zo meteen terug. Krijg je mijn koffiecup.
20: Welcome to the one and only, the original.
16: Dit is
21: het Foute Uur.
16: Charlie Lonois en Mental Tio met Together in Wonderland tegenover June, Million Miles From Home. Stem nu.
20: Q Music is proud to be found.
16: Ja, maar eerst even rustig aan hoor.

0: Charlie Lanois en Mental Tio. En Together in Wonderland. Het is 11 minuten over 10.
1: Ja, ja, Menno, daar zijn we weer.
0: Gezellig.
1: Bij jouw show net als de vorige keer.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Silvano van der Laan die is ingeklokt. Die is een dag puin aan het rijden, stuurt hij. Kim Slagmolen die is gezellig aan het werk met Martijn bij DTL Connect. Arnoud Olde die klokt zich in. Onderweg naar de garage voor storing in een kraan. Ook veel mensen die aan het genieten zijn van een vakantie. Wendy bijvoorbeeld die is onderweg naar het buitenbad. Voor een fijn dagje plonzen met man en pubers. Ik zie sowieso veel mensen die gaan zwemmen vandaag in hun vakantie. Nou, zwemmen ze allemaal? Vanavond ook, waterpolotraining. Bouke Ariens die zegt, lekker samen met dochter aan het genieten op de camping. De kleine wolf in Overijssel, nou geniet er ook van. En Hette Anne Bakker, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar ben je nou precies? Op Lauwersoog, maar bij wat?
3: Ja, ik ben Mannenmaat, kazerne Lauwersoog.
0: Ah, de kazerne in Lauwersoog. En ja, daar ben jij samen met Ricardo deurtjes aan het plaatsen.
3: Ja, klopt.
0: Wat voor deurtjes?
3: Nou, het gaat erom, je hebt hier een soort van oefendorp, de grootste van Nederland. En daar heb je ook een soort van shootinghouse bij. En dat houdt in om zeg maar scenario's te trainen met militairen. Mm-hmm. En die hebben daar deurtjes geplaatst en die kunnen ze dan elke keer gebruiken door middel van kapot maken. En wij plaatsen ze dan weer nieuwe, om het zo maar te zeggen.
0: Oh, dat is wel fijn.
3: Zij slopen al die militairen en de burger die knappen weer een beetje op, zeg maar.
0: En gaan ze dat binnenkort weer doen, oefenen?
3: Nou ja, het is nu een beetje...
0: Het is nu vakantie.
3: Ja, het is nu vakantie, dus we liggen allemaal een beetje ook met zwembad, denk.
0: Ja.
3: En een beetje dikdak en zo. Maar als het goed is, volgende week gaat het allemaal weer los.
0: Ja, precies. En dan kun je daarna weer de deur vervangen.
3: Nou ja, dat zullen wij ook een beetje werken.
0: Nou ja, dat wil ik zeggen.
3: Het werk doen, maar...
0: Nou, dat wil ik zeggen, zo blijf je in ieder geval werk houden, dus dat is mooi.
3: En hoe mooi is dat? Jullie op de achtergrond en mooi weer erbij.
0: Ja, nou, ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Hette Anne, dank voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
3: Hartstikke mooi. Mag ik even groetjes doen, hoor?
0: Ja, je bent op de radio nu, hè?
3: Ah, hartstikke mooi. Nou, groetjes aan Ricardo, Jelle, Frederik. Nou, doe ook maar mijn broer Bralt en mijn neefje Jaden. En de rest van de familie Bolhuis.
0: Nou, familie Bolhuis, de groeten. En voordat we oppakken, nog één ding.
3: Een hele fijne dag.
4: Fijne dag.
0: Laatste verstond niet. Het Anne, dankjewel, hè.
3: Beste maar weer. Jo, dankjewel.
0: Doei.
5: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Foute Uurtje. Weer lekker even een uurtje knallen. Yeah!
1: Het Foute Uur.
2: Dit is het Foute Uur. Q Music.

evacuate the dance floor in het foutuur. Greg van den Bos, die luistert naar het foutuur. En die heeft een leuke foute battle ingesproken in de Q-app. Die gaan we zo meteen doen. Maar eerst heb ik een battle tussen twee andere foute hits voor je. Twee klassiekertjes. Wil je zo meteen Heavy D and the Boys? And Now That We Found Love.

0: Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we al van weer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
12: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
19: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
20: Simyo.
0: Zon en wolken vandaag. En het is wel weer warm, maximaal 34 graden. In het foutuur zometeen Boom Shake the Room van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Tenminste, er kan nog even gestemd worden, maar ze liggen zo ver voor. Dat kan eigenlijk niet meer veranderen. Verkeersinformatie dan van Flitsmeister. 5 files op dit moment. Daar zijn allemaal niet heel lang. 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer. Vertraging 16 minuten. En de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom. Tussen Numansdorp en Herengasplein 3 kilometer. Vertraging is daar 14 minuten.
9: Menno Barreveld.
0: Daddy Cool tegenover Ich bin wie du.

0: Opa, DJ! Lega, lega, lega! Come on!
1: Dit is het Foute Uur. Q-Music.

0: 5 en If You're Getting Down. Ik heb hier een suggestie voor een battle van Greg van den Bos.
1: Ik heb nog wel een leuk idee voor een battle. Ik zat te denken aan Scoop met Drop It en DJ Sean met The Lounge. Dank u.
0: Ja, Scoop met Drop It.

0: Annemiek heeft de radio heel hard aan, heel hard staan, moet je horen.
1: Standje, trillende wielkasten.
0: Nou, als je wielkasten trillen aan de buitenkant, dan staat hij hard, hè, binnen. Het is dinsdagochtend. Het is het foutuur. Wil je blijven slapen zo? Of hij is van mij. Stem

0: Snelle en Maan met Blijven Slapen. In de Top 40 Classic gaan we zo meteen terug naar het jaar 1996. Dus de Top 40 Classic is eigenlijk wel een soort mini-voortzetting van het foutuur van vandaag. Je kunt onder andere kiezen, ik ga vast één liedje noemen. Voor de Macarena straks in de Top 40 Classic. Het nieuws met Fieke komt eraan.
1: Ja, doen kinderen die jong op sociale media zitten het slechter op school? Dat is nu uitgezocht.
0: Oké, en Sarah Larsson hoor je zo. Midnight Sun komt eraan.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het

0: of doneer.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bij Euro.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: batterijnetwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Goedemorgen, het Q-music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
2: Goedemorgen. Het blussen van de natuurbrand in Limburg duurt nog zeker tot morgenochtend. Dat zegt de burgemeester van Venray. Hij noemt de schade voor de natuur dramatisch. De brandweer vertelt hoe de situatie nu is.
3: Op dit moment is de situatie stabiel en breidt de brand zich niet uit. De strategie blijft eigenlijk ongewijzigd. En dat is vooral vanuit de lucht gericht op hotspots door de blushelikopters een blussing uitvoeren.
2: Tot nu toe is er een gebied verwoest ter grootte van zo'n 140 voetbalvelden. Wie jong begint met sociale media doet het slechter op school. Italiaanse onderzoekers keken naar kinderen die in groep 8 hun eerste sociale media-account openden. En vergeleken hun schoolresultaten met kinderen die dat pas rond de tweede klas van de middelbare school doen. Vroege sociale media-gebruikertjes haalden aantoonbaar lagere cijfers, zowel bij taal als bij wiskunde. In Spanje wordt gevreesd dat er opnieuw een grote groep migranten is omgekomen in een poging Europa te bereiken. Op een boot waar 19 mensen aan boord waren, zijn nog 2 overlevenden gevonden. Ze zouden uit Noord-Afrika komen. Ze zijn uitgedroogd en onder voet naar het ziekenhuis gebracht. De boot zou 2 weken stuurloos hebben rondgedobberd. Het is niet bekend uit welk land ze kwamen. En het bedrijf achter supermarkt Eco Plaza roept potten notenpasta terug, omdat er mogelijk stukjes glas in zitten door een productiefout. Het gaat om potten van 350 gram gemengde notenpasta zeezout van het merk Horizon, met houdbaarheidsdatum 28 december 2027. Volgens Horizon Natuurvoeding zijn er ook potten met glas verkocht in andere winkels. En dan nog het weer van Weerplaza. Droog en zonnig, uiteindelijk 28 tot 34 graden. En later vanmiddag kans op een onweersbui.
1: 6 files op dit moment, 2 met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A1 van Hengelo naar Osnabrück, tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 2 kilometer, vertraging is daar 6 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland, 2 kilometer, vertraging 9 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Echt naar Maastricht bij 230,2. De A7 van Den Oever naar Amsterdam bij 34,1. De A17, Roosendaal richting Moerdijk bij 6,7. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij 195,5. En de A58 Breda richting Tilburg, controle bij Hector. Meterpaal 57,4.
4: Music. Menno Barreveld.
1: Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind, hoor je zo. Eerst Zara Larsson.

0: State of Mind. Top 40 Classic. In de Top 40 Classic vandaag gaan we terug naar 4 augustus 1996. Op die dag was er succes voor de Nederlandse volleyballers op de Olympische Spelen.
1: Matchpoint voor Nederland. Is nog niet gebeurd, want Nederland heeft opslag. En nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afmaken. Buiten de antenne om. Ja hoor! Nederland wint met 17-15. En Nederland wordt Olympisch kampioen.
0: Ja, netjes Olympisch kampioen volleybal. Na duizenden uren trainen mochten de lange mannen, zoals ze genoemd werden, het laten zien op het veld in Atlanta. En in de vijfde set lukte het eindelijk om Italië te slaan. En zo pakten ze de gouden medaille. Wat stond er in de top 40 op die dag? Ik heb 3 liedjes uit de top 40 gehaald. Welke van deze 3 vind je het leukst? Nou, laat het weten. Spreek het in de Q Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op nummer 9, Los Del Rio.

22 Deep Blue Something. Breakfast at Tiffany's. Ja, en op 30 in de top 40 Mr. President. En dat is keuze 3 vandaag. Coco Jumbo. Nou, overleg even met je collega's als je die om je heen hebt. Of met je familieleden als je op vakantie bent. Met je beste maat omdat je zit te vissen. Nou, overleg even. Breng je stem uit. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Net als Taylor Swift, die komt eraan. Maar eerst Kensington. Dit is Stay.

0: Ja, het is Disney dinsdag vandaag, hè? I Knew It, I Knew You, Taylor Swift uit Toy Story 5. In de top 40 classic vandaag terug naar 4 augustus 1996. Ik liet je net drie liedjes horen uit de top 40. Los Del Rio met Macarena was een van de keuzemogelijkheden. Ook Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's en Mr. President met Coco Jumbo. Maaike Rosdorf die zegt zo, doe maar Breakfast at Tiffany's voor de leukste collies. Groetjes. Dico zegt Breakfast at Tiffany's graag. Heb ik hier Alice, Kevin en Lydia.
1: Nou, speciaal voor mijn zoon Joey doen we de Macarena.
2: Hey Macarena.
3: Voor mij, hey Macarena.
0: Ja, allemaal goed die stemmen op Macarena. Heeft alleen niet heel veel geholpen. Macarena heeft 20% van de stemmen. Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something 27.
4: Wel, Menno, aangezien ik op dit moment even geen collega's bij de hand heb, heb ik met mezelf overlegd. En unaniem is het keuze nummer 3. Mr. President, dankjewel.
0: Unaniem keuze nummer 3.

0: Lucas en Steve, Oaks en James met Love on Hold.
1: You, Maximum Summer.
0: Ja, Niels Geuzenbroek is vandaag jarig, zag ik net. Dus die moet ik wel even draaien, toch? Year of Summer. Nou, planning in, voor 12 uur komt hij voorbij. En ik zag, sorry, ik heb een beetje de hik. Dit bericht binnenkomen van Jules.
2: Wat is de favoriete auto van Cloud?
0: Wat is de favoriete auto van Cloud?
2: La da da da da da.
0: Die komt er zo aan.

0: A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Happy Earth deodorant biedt 24 uur bescherming voor blije oksels. 100% natuurlijk, 100% effectief, zonder aluminiumgloeidraad. Happy Earth, happy you.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
10: It's funny, because it's true.
9: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
13: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
17: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
18: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
18: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Ja, zon vandaag en tropisch warm. Het is maximaal 34 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 5 files op dit moment. Zijn eigenlijk allemaal best wel kort. Als ik kijk naar de langste qua lengte, dan staat hij op de A7 Zurich richting Den Oever. Tussen Breesanddijk en de brug over de Stevinsluizen. 3 kilometer, maar je vertraging is dan 5 minuten. En als ik kijk naar de langste vertraging, dat is op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer. Vertraging 8 minuten.

0: Maximum Summer.
1: Cloud en La Da Da op Q Music. Ik zag gisteren echt een schattig videootje in het Jeugdjournaal. Een kruipwedstrijd voor baby's. Heb je dit meegekregen? Op Dickie Woodstock, een festival. En dan zag je zo die baby's mega snel naast elkaar over de baan gaan. En dan ouders aan beide kanten. Met voorwerpen, weet je, om die kinderen te lokken. De ene baby die ging keihard richting een banaan. En een andere richting een pop. En weet je wat de hoofdprijs was bij het babykruipen? 100 munten en een gratis entreekaartje voor de baby. Maar dan niet voor nu. Nee, voor als de baby 18 jaar oud is. Nou, vond ik grappig.
2: Zeg Menno.
1: Ja.
2: Wat heb jij daar?
1: Nou, ik heb hier iets... ik heb hier iets dat kruipt eigenlijk ook heel zachtjes. Dit gaat heel langzaam de wereldwijde hitlijsten in. Dit nummer is al 10 maanden oud. En wordt de laatste maanden echt overal ontdekt. Dus ook bij ons. En daarom is het...
0: De Q-Music. Alarmschijf.

0: Wild Styles in Year of Summer. In 2011 haalde hij de halve finale van The Voice. Net niet gewonnen dus. En ik heb hier een artiest die ook bekend is geworden in de talentenjacht. Damiano David.
1: Andiamo avanti con la gara. Il quinto talento in realtà è un gruppo che la settimana scorsa forse complice un po' la timidezza iniziale iniziando facendo la rumba sul tavolo. Vedremo quello che succederà questa settimana. Loro sono i Maneskin.
0: Ja, ik weet niet precies wat er gezegd werd, maar hier werden ze aangekondigd in 2017 toen Damiano David meedeed aan X Factor in Italië met zijn band Maneskin. En ook zij wonnen niet. Nee, ze werden ook tweede. Maar gelukkig was daar een paar jaar later het Songfestival. Nou, daar gingen ze voor de herkansing op. En wisten ze vol overtuiging te winnen natuurlijk. Damiano David hoor je nu op Q Music met The First Time.

0: The Script op Q Music. And If You Could See Me Now. Zometeen Alright Stop Lunchtime, een lunchmix met onder andere deze banger. Rihanna en Calvin Harris, We Found Love. Nou, we gaan natuurlijk de piepshow doen, want het is dinsdag rond 11:15. En het nieuws komt eraan met Fieke.
1: Ja, bel geen 112 als je alleen rook ruikt, want dat gebeurt nu in meerdere provincies.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: altijd een weg.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
10: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor 5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Hamers.
13: Goedemiddag. Een verdachte situatie vlakbij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum, Limburg. Volgens L1 zou het mogelijk om een bommelding gaan, maar dat wil de politie nu nog niet bevestigen. Wel is er een explosieve verkenner die kant op gestuurd om onderzoek te doen. De rook van de bosbrand bij Venraai is tot in Friesland te ruiken. In verschillende provincies hangt een brandlucht. De wind waait momenteel vanuit het zuiden, waardoor de rook richting het noorden trekt. Door die wind is het blussen van de brand een stuk ingewikkelder geworden. Deze campinggasten moesten evacueren. En zijn nog steeds van slag.
14: Nog steeds onwennig, hè, natuurlijk. Je weet dat bijvoorbeeld je spullen 100 meter verderop liggen, waar je nu gewoon niet bij kan.
15: Ik heb alleen geen oog dicht gedaan. Hondje wat helemaal ontheemd is. Maar dat maakt niet uit. Ik slaap vannacht hopelijk weer gewoon lekker in mijn eigen bedje.
13: Ruik je rook? De meldkamers roepen op alleen 112 te bellen als je ook echt rook ziet. Het slachtoffer van een steekpartij in een woning in Den Haag is aan zijn verwondingen overleden. De politie trof het slachtoffer van 61 gisteravond aan met steekwonden. Verdachte werd door omstanders vastgehouden en overgedragen aan de politie. In het ziekenhuis is het slachtoffer uiteindelijk overleden. En tanken in België wordt morgen een stuk goedkoper. De prijs voor een liter benzine daalt met ruim 9 cent naar 1,86 euro per liter. Bij ons gaat de prijs ook wel een beetje naar beneden, maar betaal je nu nog 2,59. Het verschil met België is dan opgelopen tot boven de 70 cent per liter. En dan nog het weer van Weerplaza. Droog en zonnig met 28 tot 34 graden. Later vanmiddag ook kans op een onweersbui.
12: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 6 files. En ze zijn allemaal best wel kort. De langste op dit moment op de A7 van Zurich naar Den Oever. Tussen Breeslanddijk en de brug over de Stevinsluizen. 3 kilometer, vertraging is daar 7 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Echt naar Maastricht bij 230,2. De A7 Den Oever richting Amsterdam bij 34,1. De A17 van Roosendaal naar Moerdijk bij 6,7. De A18 Varsseveld richting Didam bij 208. A28 Assen richting Hoogeveen bij 165,1. De A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij 195,2. En de A58 Breda richting Tilburg. Controle bij hectometerpaal 57,4.
16: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go! All right. Stop. Lunchtime.
12: Ja, ik hoop dat Rick Stieding zijn werk goed gedaan heeft. Die stuurde namelijk eerder vandaag in de Q-app een foto. Met daarbij heerlijk bolletjes aan het maken in de bakkerij. Perfect voor bij de lunch. Nou ja, die is nu, hè. Rihanna en Calvin Harris komen eraan. Snap. En nu is Dua Lipa. Illusion.

0: Bruno Mars, All My Soul. Zometeen hoor je Another en 54 Ultra met Talk To You. Ook Imagine Dragons komen eraan. Maar hier.
1: Wat zit er op de piep?
2: De Piep Show.
0: Ja, het is tijd voor de Piep Show. En ik heb hier een stukje uit B&B voor Liefde van gisteravond. Daarin hoor je een gesprekje tussen Timothy, Michael en Peter op Ibiza. En ze gaan een tripje maken. Maar met welk vervoersmiddel, dat is nog even de vraag. Ik heb één woord weggepiept. Aan jou de vraag, welk woord is dat?
3: Daar komt de Daar gaan we mee. We gaan met de naar die Ibiza stad.
4: Ik heb echt een vreselijke hekel aan eigenlijk. Is het dan zo erg? Want niet iedereen kan zich dingen veroorloven. Dus als een de enige manier is, dan... Ja, ik ben daar echt een boer. Het maakt mij echt niet uit. Al moet ik een roeibootje pakken. Prima, ik kom wel aan die overkant.
5: Je legt ons wel in de watten, ja.
6: Het is ook gewoon fijn om een kapitein in de auto te hebben, toch? Ja, weet je, heel eerlijk.
0: Nou, welk woord is er weggepiept? Als je het woord weet, stuur het dan in de Q-app deze kant op. Nou, zoals ik net zei, another featuring 54 Ultra, I'm gonna talk to you. En nu Imagine Dragons.

0: Music. Ja, ik liet je net een fragment horen uit B&B voor Liefde. Daar heb ik één woord uit weggepiept. Alleen welk woord?
1: Daar komt de... Daar gaan we mee. We gaan met de... naar die Ibiza stad.
2: Ik heb echt een vreselijke hekel aan... Eigenlijk
3: is het dan zo erg. Want niet iedereen kan zich dingen voorloven. Dus als een... de enige manier is, dan... Ja, ik ben daar echt een boer. Het maakt mij echt niet uit. Al moet ik een roeibootje pakken. Prima, ik kom wel aan die overkant.
0: Iris Wevers, goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag.
0: Wat denk jij dat er op de piep zou moeten?
4: Ja, het woord op de piep is de ferry.
0: Ferry. Oké, okay, ja. Kijk je B&B vol liefde?
4: Ja, ik kijk.
0: En wat vind je van Timothy en Michael en Peter op Ibiza?
4: Ja, ik vind het echt genieten. Het is, ze hebben zoveel luxe en ze doen alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
0: Ja,
4: ja, ik vind het echt geweldig.
0: Ja, precies. Ja, en die Peter, die, ja, dat hoor je me ook het fragment zeggen. Die zegt van ja, misschien ben ik een beetje een boer. Nou, voor mij is het gewoon heel normaal. Ja. Maar goed.
4: Ja, nou ja, voor mij ook.
0: Ja, voor mij ook. Maar laten we even luisteren of je gelijk hebt. Het woord op de piep. Ja.
1: Daar gaan we mee. We gaan met de ferry. Ferry.
2: Ik heb echt een vreselijke hekel aan ferries.
0: Ja, ja, ja, ja. Ze hebben een vreselijke hekel aan ferries.
4: Ja. Dankjewel.
0: Nou, het levert jou het Q-prijzenpakket en mijn koffiecup op. Die ga ik nu opsturen.
4: Leuk. Superleuk. Dank jullie wel. Nou,
0: en veel plezier met verder kijken naar B&B voor Liefde.
4: Ja, jullie ook. Hè. Fijne uitzending.
0: Komt goed. Dankjewel.

0: Somjeu en Morning. En zo meneer Wiz Khalifa en Charlie Puth. See You Again komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum-ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
6: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Je belt, mailt, deelt bestand.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zoonfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Ja, het is een warme dag, veel zon, maximaal 34 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister, 6 files. 2 met een vertraging van 5 minuten of langer op de A1 van Hengelo naar Osnabrück. Tussen de Lutte en de Nederlandse grens 2 kilometer, vertraging 9 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Uitdijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging 11 minuten.
8: Menno Barreveld.
7: Met Jonas Blue en Malief, zomaar eerst Wiz Khalifa.

op een mooie zomerdag. Een van de zomerhits van dit jaar. Jonas Blue en Malieve met Edge of Desire op Q-Music. Zometeen de brievenbus. Als je berichten hebt, vakantiepost, andere berichten, typ ze in de Q-app. En stuur ze zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Nu

0: Ja, er blijven mensen maar zijn naam sturen in de Q-app als we hem horen. Dus nu komt ook weer hier 18 keer Teddy Swims binnen. Dat was tot afgelopen vrijdagmiddag 2 uur.
1: En die hopen dat er ergens nog twee kaarten
0: zijn. Ergens nog twee tickets liggen, maar ik heb ze echt niet. Maar bedankt voor het bericht. Meer berichten zijn ook binnen, Bas. Daar gaan we.
1: Yes, 3, 2, 1.
2: Middelbare veld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Middelbare veld, brievenbus, brievenbus.
0: 2 weken vakantie gingen veel te snel voorbij. Morgen weer naar huis, maar wat hebben we genoten hier in de Dordogne, stuurt Evelien van den Berg.
1: Spooktocht op camping Witte Zomer was weer gaaf. Lieve Rianne, thanks van ik hou van jou. Kus van je mannetje Marco.
0: Menno, ik wil jou en al je collega's de groeten doen. Dus ook aan jou, Bas. Matthijs Visser stuurt dat.
1: Groeten terug.
0: Ja, precies.
1: Nog 58 dagen en dan ga ik trouwen met de liefde van mijn leven, zegt Kees ten Bergen.
0: We luisteren gezellig mee op de camping, stuurt Jeroen van der Wiel.
1: Nog 3 broodtrommels en dan vakantie, zegt Teun de Boet.
0: Hallo Menno, ik ben aan het eten, stuurt Elmire. Nou, eet smakelijk.
1: Lekker de auto aan het poetsen, Sander, zegt Nadine.
0: Marcia, beterschap, stuurt Nathalie.
1: Nog 1 dagje werken, Ted, en dan lekker weekend, zegt Marvin Borgstein.
0: Dankjewel voor de Groningse gezelligheid, auto en Fedor, stuurt Chris.
1: Succes Isabella bij de receptie. Lisanne van Nimwegen stuurt dat nou. Familie misschien.
0: Ja, misschien wel. Was weer een superlang topweekend in Groningen, stuurt Chris.
1: Straks rijlesje met een vrachtwagen, donderdag examen, zegt Daniel.
0: Hierbij wil ik mijn kleindochter Vienna van harte feliciteren met haar 6e verjaardag. Groetjes liefje en een fijne verjaardag, dat stuurt opa Imhof.
1: Heerlijk de barbecue aan en genieten in de tuin, zegt Marina.
0: Nou, er komt nog een paar keer Teddy Swims binnen. Nog 97 dagjes aan vakantie, zegt Patricia.
1: Nog 51 dagen, dan gaan mijn dochter en schoonzoon trouwen, zegt Simone.
0: Zouden we heel veel mensen aan het aftellen. Heb je die van, ja. Is die van kerst toevallig ook weer binnengekomen?
1: Nee,
0: vandaag
1: nog.
0: Die heb ik niet gezien ook vandaag. Hé, ik heb hier Roos.
3: Wie moet je bellen als je kind uit de boom dreigt te vallen?
1: Moet je bellen als je kind uit de boom dreigt te vallen?
0: Ja.
1: Iemand met een luchtkussen?
3: Ja, weet ik. De kinderopvang natuurlijk.
1: Ja,

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto 30 capsules voor maar €6,99.

0: bij Bol.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Omdat onze band onbreekbaar is.
11: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij

0: een nieuwe herinnering wil zijn.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Het is 1 minuut voor 1. Goedemiddag, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Fieke Hamers.
5: Goedemiddag. De brandweer in Limburg moet continu bijstellen met blussen, omdat de wind alsmaar draait. Vooralsnog is wel voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Maar de aard van het gebied helpt niet mee, zegt de burgemeester van Vendraai.
6: We praten over een gebied met zand, met duinen, met bos. En we hebben heel veel goed uitgeruste brandweerauto's in Nederland. Maar zo'n gebied is natuurlijk niet gemaakt om toegankelijk te zijn.
5: De rook van de bosbrand bij Vendraai is tot in Friesland te ruiken. Meldkamers roepen op geen 112 te bellen als je rook ruikt. Alleen als je ook echt rook ziet. Voor de Franse kust zijn 157 migranten gered bij een mislukte poging het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. De kleine boot vatte vlam, waardoor mensen overboord moesten springen. Britse en Franse vaartuigen schoten erop te hulp. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. Het zou een van de grootste reddingsoperaties in jaren zijn. Er is nog veel onduidelijk over de verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum in Limburg. Volgens L1 zou het mogelijk om een bommelding gaan, maar dat wil de politie nog niet bevestigen. Wel is de weg richting de hoofdingang afgezet en een explosieve verkenner is aan een onderzoek begonnen. En de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt voor het delen van informatie met menstruatie-apps. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt zo'n app om de menstruatiecyclus bij te houden. Volgens de privacywaakhond is het vaak onduidelijk wat die app doet met de gegevens die worden gedeeld. In die apps vullen vrouwen bijvoorbeeld in wanneer ze ongesteld zijn, seks hebben en of ze wel of niet zwanger willen worden. De AP houdt de apps in de gaten, maar is nog geen formeel onderzoek gestart. En dan nog het weer van Weerplaza. Droog en zonnig met 28 tot 34 graden. En later vanmiddag kans op een onweersbui.
4: Dankjewel, Fieke. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Ouddijk en de Duitse grens kom je in 3 kilometer, 14 minuten. Controles op de A2 Maastricht-Echt staan ze bij 236,2. De A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,2. De A18 Varsseveld-Didam bij 208,0. De A58 Breda-Tilburg bij 57,4. En de A58 Goesberg op Zoom opletten bij 146,8.
7: Music. Bas van Nijmegen.

Bob, die heeft er vertrouwen in, zoals je hoort. Ja, dat is op zich niet zo gek. Dinsdag is de dag van de week waarop we het meest productief zijn, hè, met z'n allen. Doen we het meest, las ik in een onderzoek. Zijn we goed uitgerust van het weekend? Dan heb je een goede werkplanning gemaakt voor de rest van de week. Je mailbox is goed bijgewerkt. Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik zit net heel even naar mijn mailbox te kijken. Nog 13.686 ongelezen mails. Ik heb nog even te gaan. Ik open eigenlijk altijd alleen de mails die belangrijk zijn. En verder, ja, hoopt dat zich steeds verder op. Verder ben ik heel geordend, dat hoor je aan alles. Hey, maar productieve dinsdag. Dat is ook een perfecte dag om mee te doen aan het slimste bedrijf van Nederland natuurlijk. Moet wel een snelle tijd gaan worden, dat kan niet anders. Nou, wie weet zet je dadelijk samen met je collega's de snelste tijd van het maandklassement neer. Aanmelden doe je zo door het goede antwoord te sturen op de opwarmvraag. Die krijg je over een paar minuten. Eerst een andere nummer 1. De firma Shakira en Burn.

another drink. Even goed advies deze warme dagen natuurlijk. Goed drinken. Hydrateren kan je leren. Ik zit trouwens te denken. Die Marshmallow die heeft natuurlijk nou, echt zo'n enorme helm op zijn hoofd. Zo'n witte emmer. Dat moet natuurlijk echt bloedheet zijn deze dagen. Deze zomer als hij op het podium staat. Eigenlijk een, ja, gewoon een hele grote helm. Past letterlijk over zijn hoofd heen. Waardoor hij nou, volledig nou, incognito is, zeg maar. Hij heeft wel goed bekeken, want het schijnt dus dat daar een kleine airco in die helm zit. Het schijnt echt een ding te zijn van nou, $55.000, niet normaal. En daardoor komt er dus continu koude lucht gewoon heerlijk in die helm. Dan tip je om vandaag gewoon op te zetten, denk ik. Of fijn, ik zag dat hij deze week nog optreedt in Roemenië. Daar is het nog een tikkie warmer. 37.

0: Major Lazer over 2,5 weken in de Alpha Tent, hè? Eén van de namen van Lowlands dit jaar. Je hoort hem met Justin Bieber, Cold Water bij Q. Het slimste bedrijf. Nou, kun jij straks zeggen dat jij bij het slimste bedrijf van Nederland werkt? Kan je bewijzen door samen met je collega's zometeen zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden binnen 1 minuut. Dus ja, roep iedereen nog even bij elkaar. Meld jezelf alvast aan in de Q-Music app. Doe je door het goede antwoord te sturen op de volgende vraag. Het nieuws van de dag is toch wel de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Tot nu toe gaat het om een gebied van zo'n 100 hectare. Hoeveel vierkante meter is 1 hectare?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller-milk, the moo you can't resist.
3: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?

0: maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
7: Het is 1:30. Goedemiddag, Q Music weer. Zomerse dinsdag, veel zon, 30 tot 33 graden. Later vanmiddag, dan wel kans op onweer. Morgen is het iets koeler. Q-verkeer van Flitsmeis met één file langer dan 10 minuten... op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens... kom je in 3 kilometer. 14 minuten is je vertraging.
8: Bas van Nimwegen.
7: Yes. Q Music. Met Britney Spears zometeen. En dit is Martin K.

je goed luistert, dan hoor je het misschien nog. Dit geluid. Goor geluid eigenlijk dit, hè? Het rommelen van de maag van Britney Spears. Uit 1999, dit liedje. 16 jaar was het pas. En dit was haar eerste hit. Ja, en toen ze dit liedje opnamen in de studio, wisten ze nog niet zo goed wat haar stijl eigenlijk moest worden. Dus ja, ze probeerde gewoon eigenlijk heel veel verschillende versies op te nemen van het nummer. En iedere keer zei Britney, ah, we kunnen nog wel even door. Dat gaat nog wel. Op een gegeven moment waren ze 8 uur bezig. Geen grap. En toen zeiden ze op een gegeven moment, wacht even, wat horen we daar nou? Bleek dus dat ze de maag hoorde rommelen van Britney via de microfoon in de studio. Dus mocht je denken, hé, wat hoorde ik nou net? Dat was de maag van Britney. Pak nog even wat krachtvoer voor het slimste bedrijf van Nederland ook, hè. Je zometeen honger, krijg je een hongerklop. Slimste bedrijf spelen we zo. Right.

0: Sio, Little Mix, de Reggaeton Lento bij Q-Music. Ja, nieuws van de dag, toch wel de natuurbrand in Noord-Limburg. Tot nu toe gaat het om een gebied van zo'n 100 hectare. Dat is verwoest, zo'n 140 voetbalvelden. Hoeveel vierkante meter is 1 hectare? Eline?
1: 10.000.
0: Inderdaad, 100 bij 100 meter, hè? Ben jullie alles rustig? Of waar zit je in Nederland?
1: Wij zitten in Akrum, in Friesland, op een vakantiepark tussen Knemarre. Oh. Ah, ja. En het is hier lekker rustig, maar ook wel heel warm.
0: Ah, dat kan wel.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Hey, maar wel een gezellig sfeertje dan op een vakantiepark nu.
1: Ja, zeker. Het is lekker weer. Dus we zitten helemaal vol. Mensen gaan lekker het water in, want er zit aardig meer. Dus
0: heerlijk.
1: Het is altijd gezellig.
0: Hey, waar zijn jullie zelf druk mee?
1: Nou ja, de zon schijnt, dus wij brengen de parasols vooral rond vandaag.
0: Verkoeling brengen waar nodig.
1: Inderdaad, ja.
0: En zijn er dan wel wat collega's in de buurt of lopen die door het hele park rond?
1: Nou, we liepen door het hele park, maar we hebben elkaar even opgesprokkeld. Dus de technische dienst, schoonmakers zijn allemaal aanwezig nu met z'n vijven.
0: Kijk, opgesloten in een klein hokje, geen medewerking meer te bereiken. Wie weet gaan jullie zometeen de snelste tijd neerzetten in het maandklassement. Kan het nog wel eens heel gezellig worden op het recreatiepark. Want dan krijgen jullie een karaoke party speak aangeboden door Tempo Team.
1: Nou, dat klinkt goed.
0: Maar dan moeten we natuurlijk wel die snelste tijd neer gaan zetten. Tot nu toe is dat 42 seconden over van die minuut. 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft gaat die plek bepalen. Zijn jullie er klaar voor, Eline?
1: Helemaal.
0: Ga ik de klok starten? Hier komt vraag 1. Wat is de hoofdstad van Schotland?
3: Edinburgh.
0: Welke kleur heeft de Italiaanse vlag naast wit en rood?
3: Groen.
0: Tegen welke Europese club speelt NEC vanavond?
3: Olympiakos.
0: Hoe heet de voorverpakte ijshoorntje met roomijs en chocola?
3: Bretto.
0: Hoeveel is 15 keer 5?
3: 75.
0: En dat waren er 5 achter elkaar.
1: Best snel.
0: Was het iemand van de technische diensten die ik veel hoorde?
1: Ja, ik ben blij dat hij die hebben opgesprokkeld. Dat was niet spannend.
0: Nou, dit ging goed hoor. Edinburgh, inderdaad, is de hoofdstad van Schotland. Italiaanse vlag naast rood en wit is inderdaad groen. Hebben jullie nog Italianen op het recreatiepark of niet?
1: Nee, op dit moment niet.
0: Niet, rustig. NEC speelt inderdaad vanavond voor de eerste keer in 18 jaar Europees voetbal tegen Olympiakos. En roomijs, een ijshoorntje met roomijs en chocola is inderdaad een cornetto. 15 keer 5 is 75. Jullie hebben over van die minuut 41 seconden. Dat is een tweede plek in het klassement. Het was close, maar het is wat het is. Maar jullie komen erbij te staan op Q-music.nl en de Q-app. Voor nu ook gewoon een podiumplaats, recreatiepark tussen de Maren uit Akrum. En het slimste bedrijf kaartspel sturen we naar jullie op.
1: Geweldig.

0: 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM-bannen. Nu al zin in morgen.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

retour. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting... Als

0: je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
3: Het is 2:00. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Fieke Amers.
4: Goedemiddag. De komende uren zijn heel belangrijk bij het blussen van de grote natuurbrand in Vendrij, Limburg. Volgens de hulpdiensten komt dat door de wind. De wind draait continu van richting en het gaat ook harder waaien. Er wordt in ieder geval met man en macht gewerkt om het vuur te blussen, zegt de veiligheidsregio bij L1.
5: We hebben natuurlijk zo'n 350 personen in het gebied zitten, blusvoertuigen. En we hebben Chinooks vliegen van Defensie die daar heel veel water op de brand gooien.
4: De brandgeur is tot in Friesland te ruiken. Een sportschool in het Limburgse Echt is op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens. De fitnessclub discrimineert namelijk bewoners van een AZC. Die mogen daar geen lid worden na incidenten met lokale jongeren en AZC-bewoners. Dan maak je dus onderscheid op basis van ras en nationaliteit, zegt het College voor de Rechten van de Mens. De uitspraak is overigens niet bindend. Onder de tienduizenden mensen die vorige week het Spaanse Ceuta binnendrongen, waren ook mensen die eerder door Spanje het land zijn uitgezet, meldt een Spaanse nieuwssite. Er zouden ook zeker 10 mensen bij zitten die eerder zijn veroordeeld in een terrorismeonderzoek. Antiterreureenheden onderzoeken nu camerabeelden van de instroom. De overgrote meerderheid heeft Spanje na enkele uren weer verlaten. En op de A15 bij Rotterdam is een automobilist geflitst die 246 kilometer per uur reed. Je mag daar 100. Bestuurder bleek ook nog onder invloed te zijn van drank en drugs. Zowel het rijbewijs als de auto zijn in beslag genomen. Wat voor straf die krijgt wordt bepaald door de officier van justitie of een rechter. Dan nog het weer van Weerplaza. Droog en zonnig met 28 tot 34 graden. Later vanmiddag kans op een onweersbui.
3: Dankjewel Fieke. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files die langer zijn dan 15 minuten. Op de A2 Eindhoven Den Bosch tussen Best-West en Bokstol kom je in 5 kilometer 34 minuten. En de A29 Berg-op-Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. 3 kilometer half uur is daar je vertraging. Controles op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,2. De A28 Amersfoort-Utrecht bij 13,8. A28 Amersfoort-Utrecht ook bij 16,6. En de A50 nog Arnhem-Apeldoorn opletten bij 195,2.

0: Dreams bij Q. Ja, als het überhaupt al lukt om te slapen, dat zou wel fijn zijn natuurlijk. Misschien ben je afgelopen nacht ook weer je bed uitgedreven. Dat je toen dacht van nou...
1: Het wordt alleen maar warmer buiten. Ik hoop dat het een keer kouder gaat worden.
2: Ik ga even in de schaduw. Klopje warmte. Kutje warmte. Oh. Ik wil niet in een mediterraan klimaat leven.
0: Nee, daar lijkt het omrand wel een beetje op, hè. Ik zat heel even te kijken, mocht je de hitte beu zijn... nog precies 50 dagen tot de herfst begint vanaf vandaag. Dus aftellen is voor jou dan begonnen. Nou ja, ik moet wel zeggen, ik sliep vannacht met het raam echt wagenwijd open. En deze dagen hoor je dan steeds het geluid van die krekels. Ah, ja, ik vind dat zo'n lekker geluid. Weet je, alsof je ergens in Frankrijk of Italië op de camping staat, weet je wel. Ik kan er wel aan wennen. Misha Frenke zit ook in een lekker zomers klimaat. Stuurt dan weer een foto vanuit Spanje, een ijskoud biertje. Zit op Mayu Beach in Salau. Heerlijk. Jeroen van de Wiel is er ook bij. Wij luisteren lekker mee met Q op de camping. Ook lekker in het buitenland. Nou, genieten van daar. Ja, dit blijft toch wel een van de zomerhits die je altijd kan blijven horen. Iedere zomer weer. Enrique Iglesias.

0: scoort de belangrijkste track bij Q deze week. De alarmschijf. Houston, Texas. Ontstaan dankzij een kangeroe trouwens, hè? Ja, dat is echt waar. Die zat op schrijverskamp, was Ella Langley, met wat vrienden. En een van haar vrienden die vertelde een verhaal over dat ze werd aangehouden door een politieagent met haar kangeroe op de bijrijdersstoel. Huh? Ja, die heeft dus een kangeroe als huisdier. Luister maar.
1: She had a kangaroo in her passenger seat. And she got pulled over and the cop was like, oh, you have Texas plates. And I went, well, she's from Texas, I can tell. And literally just from that phrase, the she's from Texas, I can tell, by the way.
0: Grappig, hè? Dat ene zinnetje, dat werd dus uiteindelijk de inspiratie voor dit liedje. Houston, Texas. Heerlijk, dat plat Amerikaanse accent ook erbij. Is er trouwens iemand die ook wel eens een kangaroo de bijrijdersstoel heeft gehad, of niet? Of überhaupt met een kangaroo als huisdier? Zou het knap.

0: Q-Music. Q sounds better with you.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Snelle en laat het licht aan bij Q-Music. Zometeen pakken we even de trein naar Boston. Stella Lefty komt eraan en... ook Hugo on Topic. I adore you. Zometeen.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Plus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.

0: Op doneer. Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25% gratis.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Welkom bij
5: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
17: It's funny, because it's true.
16: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
18: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis.

0: Music weer. Het is heet. 30 tot 33 graden. Later vanmiddag wel kans op onweer. Morgen wordt het ietsjes koeler. Dank je verkeer van Flitsmeister met één file langer dan een kwartier op de A2 Eindhoven Den Bosch. Tussen Best West en Bokstel kom je in 6 kilometer. Vertraging is daar 42 minuten.
1: Bas van Nimwegen.
0: Klassiekertje. Van Tattoo hoor je zometeen. En

0: gasten bij Q Music. Zometeen mag jij weer gaan bepalen wat er op Q Music te horen is. Hey, dat is lekker, hè? Wel één voorwaarde weer. Ja, dan moet het liedje aan voldoen. Als ik hem zometeen draai, moet iedereen gelijk dit roepen.
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Ja, ik ben op zoek naar een nieuw vergeet me liedje. Extra leuk als het ook nog eens een lekker zomers liedje is natuurlijk. Kan zijn dat je zo'n nummer weer herontdekt hebt door een tv-programma. B&B voor Liefde bijvoorbeeld is ook wel een goeie. Daar hoorde ik zelf deze ineens weer voorbij komen. Toen dacht ik ook, oh ja, deze. Big Mountain. Baby, I Love Your Way. Terwijl je de beelden ziet van B&B in Bonaire, van Fred, die met zijn voetdruk de koninklijke kiptukkie op pad gaat. Ja, vond ik best wel goed vergeten, niet? Nou, heb jij er ook een? Stuur hem vooral even deze kant op via een berichtje met de Q Music app.

0: en Fever Dream. Het is bijna 3:15 op dinsdagmiddag. Vince, vergeet mijn liedje. Ja, mocht je een vergeten liedje hebben, stuur hem vooral even door. Heel simpel via de Q-Music app. Hey Britt, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Als je dadelijk terugkomt, staat er een hele lange rij.
1: Ja, ik ben bang van wel.
0: Je bent gewoon keihard aan het werk?
1: Ja, in een concept store. Dus we hebben daar sieraden en kleding en van allerlei dingetjes.
0: Hey, maar dat is ook wel fijn voor de klanten, want die ga je dan ook een OEM-momentje bezorgen op de radio natuurlijk.
1: Ja, precies, daarom.
0: Een vergeten liedje uit 2016. Hoe ben je deze weer tegengekomen, Britt?
1: Nou, die staat dus in een afspeellijst nog van mij, van vroeger. Ik heb ooit op dat liedje een dansje gemaakt, op de middelbare school nog.
0: Okay.
1: En ik had die afspeellijst dus van de week aanstaan. Toen dacht ik, dit is heel oud, dit hoor je nooit meer, maar dit is echt een goed nummer.
0: Nou, inderdaad, ik zag dit liedje, ik moest het in eerste instantie even opzoeken. Maar toen ik hem net aanzette, dacht ik echt, dit is echt een perfect vergeven liedje.
1: Ja, dit is toen echt grijs gedraaid en nu hoor je het nooit meer.
0: Hey, en ken je het dansje trouwens nog?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, echt met geen mogelijkheid.
0: Oké. Okay.
1: Dat was 4 weken leuk en toen was het ook alweer klaar.
0: Ah ja, precies. Mooi. Wat is je vergeet mijn liedje, Britt?
1: Het vergeet mijn liedje is Solo Dance.
0: Van?
1: Ja, Martin Jensen.
0: Ja, hartstikke goed inderdaad.
1: Helemaal goed.
0: We gaan hem draaien. Fijne dinsdag.
1: Dankjewel, hetzelfde.

pas nog 4 keer in de arena, hè? Je hoorde hem zojuist met I Just Might. Wie ook naar Nederland zou komen is Loreen. Ja, in oktober zou ze in Paradiso staan. Wat denk je? Ga niet door. Nee. Ze heeft haar hele tour uitgesteld naar het voorjaar van 2027. Nou, ze zit er een beetje doorheen, dus ze moet nog even opladen voordat ze alles gaat geven. Maar het wordt dus uitgesteld. Ze komt dus nog wel.

0: Loreen bij Q & Tattoo. Het is bijna 3 uur. Het laatste nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Ja, maar straks het laatste nieuws uit Limburg. Want daar was ook een verdachte situatie eerder vandaag bij NAVO-hoofdkwartier. En hoe daar ervoor staat, hoor je zo.
0: En ik heb hier weer een heel klein stukje van een liedje dat je zo meteen gaat horen. Ik ben benieuwd of je het al gelijk herkent aan dit. Welke hit is dit? Nou, makkie toch?
1: Moet kunnen.
0: Moet kunnen. Moet kunnen.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, tof jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
8: bestrikt. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we ook alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Q-Music The Party vind je dinsdag bij de wielerronde in Steenwijk bij Theater de Meente. Woensdag bij de Feest en Buitenpost. Vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg. En bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noodorpse Feestweekend met Edwin Orlander. En bij Noordzee Zomerkatwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
14: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
15: Q-Music. De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
16: craving. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
18: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
17: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
20: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
21: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
22: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent. Fans van
23: voordeel. Aldi, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed. Fans

0: Van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Exact 3 uur. Goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie van Zuylenkom.
4: Goedemiddag. Nog eens 14 gemeenten moeten bij asielminister Van den Brink op het matje verschijnen. Zouden zich niet aan de spreidingswet, meldt de NOS. Het gaat onder andere om Aalsmeer, Oldenzaal en Vlaardingen. Vorige maand werden al 10 gemeenten onder toezicht geplaatst. De minister wil weten waarom deze gemeenten nog geen opvang hebben geregeld. Loos alarm in Brunsum in Limburg. Daar was eerder vandaag een verdachte situatie bij het NAVO-hoofdkwartier. Er werd onderzoek gedaan bij een rood busje met buitenlands kenteken. Volgens L1 lag er een mogelijk explosief in. Maar in het busje lagen alleen een paar dozen en na onderzoek bleek alles veilig te zijn. Dan naar Zuid-Korea. De dodelijke hittegolf daar is uitgeroepen tot een nationale ramp. De premier van het land denkt nu aan meer maatregelen om mensen te helpen tegen de warmte. Afgelopen weekend werd het in Zuid-Korea 42,5 graad. De hoogste temperatuur ooit daar. Tot nu toe zijn zeker 19 mensen omgekomen, vooral ouderen. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven en genoeg water te drinken. En dan sport, veel reacties op social media over de nieuwe keeper van Ajax. De Duits international Marc-André ter Stegen komt over van de Spaanse topclub Barcelona. Ja, en veel Ajax-fans zijn doordollen. Toch moet sportverslaggever Riepke Bakker het allemaal nog maar zien.
5: Marc-André ter Stegen behoorde jarenlang tot de beste keepers ter wereld. Maar de vraag is, hoe goed en vooral hoe fit is hij nog? De afgelopen 2 seizoenen speelde hij mede door blessureleed in totaal namelijk maar 10 competitiewedstrijden voor Barcelona en Girona.
4: Ja, de Duitser wordt voor 1 jaar gehuurd. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Veel zon, zomers warm, 28 tot 34 graden. Morgen een mix van zon en wolken, wel minder warm, 22 tot 28 graden.
3: Dankjewel Nathalie, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met files langer dan 10 minuten op de A2 Eindhoven Den Bosch. Tussen Best-West en Bokstel kom je in 12 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen. Daar wegwerkzaamheden 12 minuten. A76 nog Geleen-Keulen tussen Kunnenbergen en de Duitse grens. Daar een grenscontrole, 12 minuten daar. Dan flitsers gemeld op de A6 Muidenberg-Lelystad. Staan ze bij 69,2. Ook op de A28 Amersfoort-Zwolle bij 60,0. A50 nog, Arnhem-Apeldoorn opletten bij 195,2. En de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Daar opletten bij 18,0. Ja, ik ben benieuwd of je enig idee hebt. Welke hit is dit? Nou, wie het weet mag het zeggen.
6: Q-Music. Bas van Nimwegen.
3: Welke het is, hoor je zometeen. Net als Somber, My Body Isn't Ready. Lekker liedje hoor je na Ed Sheeran.

0: bij Q Music en My Body Isn't Ready. Ik liet je net een klein stukje horen van een liedje dat ik ga draaien. Hij is moeilijk vandaag, dat blijkt. Ja, heb je enig idee wat je hier hoort? Ik denk als je dit hoort, dat het gelijk duidelijker wordt. En er zaten wel een aantal goede antwoorden. Tenminste, antwoorden in de richting, laat ik het zo zeggen. Onder andere van Floris.
1: Hoete, papa, hoete. Hoete, papa, hoete. Hoete, hoete.
2: Papa, hoete van Stromae of zo. Ja, Stromae.
0: Dat is niet goed.
3: Lauren Dans.
0: Inderdaad, Lauren Dans. Hoor maar. Dit hoor je in dit stukje. Als je het combineert... Dan hoor je inderdaad in één keer... Hey, wacht even, dit is Stromae met Alors on danse. Applausje voor jezelf als je het... Zijn er niet veel vandaag.

0: bij Q Music. Een paar jaar geleden stond hij nog op de blauwe stippen bij American Idol. Deze Cameron. Toen kreeg hij na zijn auditie dit te horen van Lionel Richie. Moet je voor.
1: I think it's a no for now, but work on it.
2: Okay. Thank you.
0: Ja, Lionel zat in de jury en die had zoiets van... misschien kan je beter gewoon nog even gaan oefenen. En kom over een paar jaar maar weer terug. Nou ja, inmiddels zijn we 4 jaar verder. En heeft Cameron 2 top 40 hits op zijn naam staan. Toch lekker, je hoorde 1 daarvan net. Kingdom of Fear bij Q. De man die je nu gaat horen, die gaan we over een paar maanden trouwens zien. In de jury dan weer. Van een talentenjacht, namelijk The Voice of Holland. Fleming, hij is een van de juryleden in het nieuwe seizoen van The Voice Kids. Leuk. Dus die drukt dan op die rode knop. En dan draait die stoel natuurlijk om. En dan zegt hij...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10%.

0: Deals Bijbel.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
7: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we af alweer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Half 4 geweest, goedemiddag. Nu nog warm, 30 tot 33 graden straks. En krijgen we vanuit het zuidwesten onweersbuien. Blijft wel warm, vannacht zo'n 20 graden, wordt een lekkere plaknacht. En morgen dan iets koeler. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 1 file langer dan 5 minuten op de A4. Rustige middagspits tegemoet hopelijk. A4 Den Haag Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Defect voertuig daar gezorgd voor 3 kilometer. De vertraging is 8 minuten.
19: Bas van Nimwegen.
18: Yes. met Meteor en Hanna mee zometeen.

0: Van mij, Meteor en Hanna mee bij Q. Zo, Kendra, is bij jou de Spaanse grens al in zicht?
1: Ja, al lang. We zijn er bijna. Nog 3,3 kilometer.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: En hoe zitten jullie er dadelijk bij?
1: Nou, ik hoop heel goed. We gaan voor het eerst in een bungalow tent, want onze caravan moest thuis blijven dit jaar. Dus dat is even spannend.
0: Moest thuis blijven?
1: Ja, wij kregen 4 weken geleden te horen dat onze camping niet meer bestond, omdat de eigenaar met de Noorderzon was vertrokken.
0: Niet.
1: En die dan nog maar eens wat te boeken, net voor de bouwvak.
0: Dat is pech, camping weg.
1: Ja, zeg dat. En ja. De caravan thuis. Zo diep luis.
0: En nu voor het eerst in een bungalow tent.
1: Ja, in een bungalow tent, ja.
0: Ja, dat is even anders, hè?
1: Ja, dat is even afzien, zeg maar.
0: Gewoon lekker met wc-rolletje onder de arm de camping over.
1: Ja, en normaal hoeft dat niet, want het zit allemaal in de caravan.
0: Ja.
1: En de airco ook, en dat hebben we nu ook niet.
0: Luxe poes, Kendra.
1: Nou, nu even niet, nee. Maar goed, we zeuren niet. Beter dan thuis zitten.
0: Zo is het ook. Jij zit lekker daar in Spanje. En ja, ik zag je wel voor de laatste kilometers nog iets horen.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn, even wat Spaanstaligs. We zijn er bijna.
0: Kijk, gewoon een lekker Spaanstalig liedje.
1: Ja, heerlijk. Kunnen we alvast een beetje in het ritme komen, hè?
0: Nou, Carol G, Siantes de Hubiera Conocido. Misschien moet jij hem even aankondigen.
1: Ja, nou, dat is een moeilijke titel. Goeie grutte.
0: Siantes de Hubiera Conocido.
1: Ja,

0: wanna be with you. Ruben Hille bij Key Music in 20 seconds. Het is 3:50. Tom van der Weert, goedemiddag.
1: Hey Bas, hallo.
0: Doe jij dadelijk de middagshow alleen? Of,
1: ik weet niet waar mijn compagnon is. Misschien de boekhouding aan het doen of zo. Het is altijd weer een verrassing met die vent. Hè?
0: Ja, de belastingaangifte is al geweest. Hè? Dat was vorige week.
1: Dat zal het zijn dat die factuur aan het sturen is.
0: Ja, dat moet wel dan. Ja, er zijn er zoveel, hè.
2: Bram!
0: Misschien nog even de honden aan het uitlaten. Zou
1: ik heb hem net nog gezien. Dus okay. Ik weet niet wat... Ah, daar is die. Wat?
3: Waarom roep je me niet vooraf?
1: Er werd net een keer geroepen.
3: Ja, maar jij gaat stilletjes, vertrek jij dan uit zo'n studio?
1: Nee,
3: je zegt niet, kom, we gaan naar Bas.
0: Oei. Hier. Nou, stopen dat er zo meteen nog een middagshow is.
3: Ja, ik ben er ingeluisterd. Hij ziet dat ik gewoon lekker eventjes aan het wegdommelen ben. En dan
1: Er kwam iemand langs. Je gooit mij voor de... Er kwam iemand langs, een lieve iemand van de productie. Die zei, nog 1,5 minuut, jongens.
3: Die heb ik niet gehoord.
1: Dus toen ben ik naar Bas gegaan.
0: Ja. Ja, zomaar.
3: Nou, dan is dat een baardeloze producer.
0: Hoe lang passen jullie nog op de middagshow van Domien?
3: Twee weken.
1: Ja.
0: Oké, wordt een hele lange 2 weken.
1: Als we het volhouden, hoor.
0: Ja, precies. Ja. Ik zie nog een appje van Sanne trouwens.
4: Nog een uurtje gedeeld en dan hopelijk weer de cash call. Heel veel zin in, even wachten nog.
0: En die gaat ook niet door, denk ik.
1: Jawel, gaan we wel door, hoor. €200 in de pot, dus wil je meedoen? Stuur even cash call in de Q-Music app.
0: Veel plezier met de middagshow met Dank je wel.
1: Sterkte.
3: Dank.

0: genieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is Dia van Jumbo.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow,
1: kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
6: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja, goed.
10: Dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
9: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
17: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
19: Hoppa.
18: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3 sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog €1, slechts 95 cent.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Ook dat ene schroefje, dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
20: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: 4 uur, goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
3: Goedemiddag, het zijn spannende uren in Limburg. In Vendraai is de brandweer nog steeds druk om de natuurbrand onder controle te krijgen. Maar dat gaat lastig omdat de wind steeds van richting verandert. De veiligheidsregio vertelt bij L1 het laatste nieuws.
4: De situatie is dat we de brand nog steeds niet onder controle hebben. We zijn nog met man en macht en proberen dit in goede banen te leiden.
3: Inmiddels geldt in Vendraai een noodverordening. Houdt in dat mensen aanwijzingen van de hulpdiensten moeten opvolgen. En ook mag je niet met drones vliegen in het afgesloten gebied. Er komt een eind aan het Nationaal Hitteplan. In ieder geval voor nu. Morgenochtend om 8 uur loopt hij af, meldt het RIVM. De waarschuwing voor extreme hitte gold al bijna een week voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. En sinds gisteren voor heel het land. Vooral kwetsbare groepen krijgen dan het advies goed te drinken. Onder de tienduizenden mensen die vorige week het Spaanse Ceuta binnendrongen, waren ook mensen die eerder door Spanje het land zijn uitgezet, melden lokale media. Er zouden ook zeker 10 mensen bij zitten die eerder zijn veroordeeld in terrorismeonderzoek. Vorige week bestormden zo'n 50.000 migranten het stukje Spanje bij Marokko. Het overgrote deel was na een paar uur weer vertrokken. En een bijzondere dag voor fans van NEC. De voetbalclub speelt vandaag voor het eerst in 18 jaar weer eens Europees voetbal. Nijmegenaren gaan naar Griekenland. In de voorronde van de Champions League is Olympiakos de tegenstander. Nu hoort sportverslaggever Stan Wachman over die club.
5: Op papier is Olympiakos de favoriet. Het is de nummer 2 van Griekenland van afgelopen seizoen. En ze speelden vorig seizoen ook in de Champions League. Maar in de voorbereiding op dit seizoen verloor Olympiakos van Ajax en van AZ. Dus de Grieken zijn ook kwetsbaar.
3: Om 8 uur vanavond, dan speelt NEC tegen Olympiakos.
1: Ja, ik ben voor NEC vandaag, hoor.
6: Ja, natuurlijk.
1: Superman.
6: Het zou een geweldige stuk
1: zijn. Ja, ja, ja.
3: Het weer van Weerplaza, veel zon. Maar vanuit het zuiden is er kans op wat onweer. En het is zo'n 32 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan zo'n 25 graden.
1: Flitsmeister meldt 1 file op de A8 Amsterdam richting Zaandam. Bij Zaandam staat 3 kilometer, vertraging kwartiertje.
6: Ja, en de flitsmarathon is begonnen, hoor. Om te beginnen op de A1 richting Deventer bij 97.0. Op de A6 richting Lelystad staan ze bij 69.2. Dan op de A28 richting Assen bij 153.6. En tot slot op de A67 richting de grens met België bij 18.0.
0: Music. Tom en Bram.
1: De bloedhete middagshow van dinsdag.
6: Het is weer snikkelheet.
1: We starten met Damiano David, Born with a Broken Heart. Q.

0: Damiano David, Born With A Broken Heart bij Q-Music.
1: Tom en Bram en de Q-Middagshow.
0: Maakt het 7 minuutjes over 4. Welkom, welkom. Het is dinsdag. Het is 4 augustus 2026. Domien en Anton op vakantie. En dus daar Bram Krikke.
2: En daar Tom van der Weert.
0: Zijn er tot 7 uur vanavond.
2: Nou, inderdaad, ja. Hoe was je dag?
0: Ah, ja, het is een beetje ongezellig bij ons thuis.
2: Oh, jij hebt natuurlijk een vriendin die nachtdiensten draait.
0: Ja, mijn vriendin is arts in het ziekenhuis in Groningen. Die heeft nu nachtdiensten. Dus dan ben ik, hoe laat ben ik thuis? 8 uur 's avonds. En dan gaat zij de deur uit.
2: Juist.
0: En dan komt zij vanochtend om 9:30 thuis. Moet dan naar bed. Ja, dan ga ik lekker de dag in met Isa en met de hond. En ja, blijkt dus dat ze niet in slaap kwam.
2: Ah, dat is
0: ja, dat is natuurlijk vervelend. Nou, toen zaten wij hier vanmiddag lekker op kantoor aan de koffie. En toen kreeg ik een melding van de app, van de rookmelders. Terwijl Helene dus op bed lag, wat al moeilijk ging. Dat de rookmelders even een soundcheck zouden gaan doen.
2: En kan je dat niet annuleren?
0: Dat kan ik niet annuleren. En dat doen die stomme dingen echt letterlijk 1 keer per maand even een paar tellen.
2: Dus je hebt een vriendin die niet in slaap komt. Nou, waarschijnlijk net in slaap is gevallen na een nacht lang mensen.
0: Ik had al hier een bericht gekregen van joh, kom niet in slaap, gedoe, gedoe, gedoe.
2: Maar wat hoor je dan?
0: Ik heb het even opgenomen voor je. Wat er dus in huis te horen was vanmiddag, dat is dit. En dat gaat dan 6 keer.
2: Oh,
0: het gaat van de voordeur naar de woonkamer, naar de hal boven, naar de zolder.
2: Ja, en jij bent brandweer, dus jouw hele huis hangt natuurlijk vol.
0: Ja, op iedere vierkante meter hangt zo'n ding. Dus,
2: die arme Helene.
0: Lieve schat. Ja,
2: je hebt wat goed te maken, hoor ik al.
0: Dat denk ik ook, ja.
2: Nou.
0: Hoe was het bij jou?
2: Ja, een dikke prima. Dikke prima, Tom.
0: Nou, mooi, dan gaan we door. Niks gedaan, gewoon lekker rustig aan.
2: Gewoon lekker rustig aan.
0: Nou, prima dinsdag dus voor jou.
2: Heerlijk.

0: Nog twee weken.
1: Nog twee weekjes.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou, we gaan er nog wel een leuke twee weken van maken natuurlijk. En hey, leuk als jij meedoet vandaag met de Q-middagshow. Pak de Q-app erbij en stuur een fotootje waar je zit op dit moment. Of een spraakbericht. Doe mee, vinden we leuk. Hoor je nu Bibi Rexha en Faithless New Religion.

0: Future Music, Katy Perry, Hot and Cold. Voornamelijk hot. En ook bij Sanne uit Schonebeek, die stuurt via de Q-app bijvoorbeeld, overleven met de ventilator op werk.
1: Ik vind het hier ook benauwd, ik vind het hier ook drukkend.
0: Ja.
1: Deze studio is natuurlijk een soort box in een box, vanwege alle isolatie en dat soort dingen, dat het allemaal goed moet klinken. Ik vind het benauwd.
0: Ja, nou, dat is inderdaad op zijn zacht gezegd.
1: Nathan, die trotseert de warmte gewoon, want die is vliegtuig aan het spot. Hij stuurt een foto vanaf Schiphol zal het zijn. Hè?
0: Kijk, wat leuk. Iels uit Venlo die zegt op weg naar huis. De vakantie is begonnen, morgen naar de camping.
1: Lekker.
0: Veel plezier.
1: José is erbij. Deze berg was op aan het vouwen met dit weer. Helaas moet ook gebeuren.
0: Sifra zegt nog, heet op een Bram. Ik ben met dit zweet in je bilspleet. Hete weer de oude lijn. Laag van de trap aan het afbikken schrapen. Laat die energieke muziek maar komen. Dat is al een goed begin.
1: Zou dat ook zweten?
0: Zo zeg. Dan heb je ook nog even zo'n heatertje erop. Zo heet zo'n ding?
1: Ja, zo'n soort föhn. Zo'n hele...
0: Ja, zo'n soort lijmföhn, inderdaad.
1: Dit is Sanne.
2: Hey Tom en Bram. Het valt mij wel op dat Bram elke keer te laat is bij het begin van jullie programma. En dan zou het natuurlijk logisch zijn als ik Bram hier van de schuld geef. Ja. Van jongen, let nou toch eens op. Maar ik ben zo fan van Bram dat ik eigenlijk vind om dat jij hem gewoon de volgende keer even moet roepen.
0: Ja. Nou.
1: Ja, het is goed, Sanne.
0: Nou, inderdaad, zeg.
1: Nou.
0: Inderdaad, dat is toch een kleine moeite. En allemaal mensen maar naar mij wijzen.
1: Ja, nou, je bent oud en wijs genoeg.
0: Nou, Sanne, dat vind ik super lief. Maar inderdaad, Tom, help je vriend eens eventjes een keer. Ik kan ook zeggen, jongen, hé, hier, loop mee.
1: Ik zal het overwegen morgen.
0: Ik zal gewoon even een goed horloge kopen. Misschien helpt dat ook.
1: Hey, dansje doen. Laten we dat doen.
0: Ja. Wat een lekker nummer is dit.
1: Skimusic, Jugal en

0: Watermelon Sugar. Harry Styles bij Q-Music, Watermelon Sugar. Bijna 4:30. Zometeen de headlines van nu.nl met Nathalie van Zuylenkom.
1: Nou, goedemiddag. Spaar je koopzegels bij de Albert Heijn. Ja. Bereid je dan voor op een flinke verandering.
0: Dat meen je niet. Voordelig of nadelig?
1: Oh, dat mag je zelf beoordelen.
0: Oh, ik hou mijn hart vast. Summer Jam hoor je ook zometeen bij Q-Music.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
9: Voor wie zijn we het alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Goedemiddag, bijna 4:30. Flitsmeister meldt file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen. Dat komt door werkzaamheden, 7 kilometer en een kwartier vertraging. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 2 kilometer, 10 minuutjes.
7: Ja, en dan flitsers op de A1 richting Deventer bij 97.0. Op de A6 richting Lelystad bij 69.2. En op de A28 richting Assen bij 153.6.
6: Valt wel mee, hè, die flitsmarathon?
7: Ja, nu valt het wel weer mee, ja. Maar ze zeggen volgens mij vooral vanaf woensdag, hè, dat het losgaat.
6: Okay.
7: Ja, nou goed. In ieder geval het weer van Weerplaza. Ja, veel zon, maar vanuit het zuiden is er kans op een onweersbui. Het is zo'n 32 graden. Morgen een mix van zon en wolken. En dan gaan we toch een beetje weer koelen. 25 graden.
6: Headlines van nu.nl. Nathalie van Suilekom.
7: Dat is eigenlijk perfect. Hè?
6: 25 stop.
7: Dat is echt top. Oh ja, Nathalie, sorry. Ja, kom er maar in.
8: Goedemiddag, begin in Limburg. Al de hele dag probeert de brandweer met man en macht daar de grote natuurbrand te blussen bij Venray. Het vuur woedt in het natuurgebied en het is nog altijd niet onder controle. Daarom worden er ook speciale blushelikopters van het leger ingezet om te helpen blussen. Hoor je van de luchtmacht bij de NOS.
9: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen. En in het Chinook, 7500 liter water is veel water om in één keer te kunnen droppen.
8: Inmiddels geldt er ook een noodverordening rond het gebied. Dat betekent dat mensen aanwijzingen van de hulpdiensten moeten opvolgen. Deze mensen op het terras in een dorp in de buurt maken zich in ieder geval niet zo zorgen, ziet de Telegraaf.
10: Ja, kijk, het is een rustig dorpje, dus het heeft ook wel wat dat er eindelijk weer een keer iets gebeurt. Maar het valt allemaal reuze mee.
11: Ja, je ziet wel af en toe wat ramptoeristen.
12: En jullie zitten nu gewoon even rustig eventjes aan het bier en de ijs die hier op het terras?
10: Ja, ja, lekker. Ik heb al vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Sowieso staat de wind ook gelukkig een beetje de andere kant op.
6: Wacht even wat die eerste gast zegt. Ja, het heeft ook wel iets dat er weer wat gebeurt. Het halve natuurgebied, half Limburg brandt af. Zonde, man.
7: Ja, super zonde.
6: Ja.
7: Maar goed, ja, hoe werkt het trouwens? Want ik hoor ook de hele tijd allemaal mensen over stoplijnen spreken.
6: Nou ja, dat zijn brandweertermen.
7: Ja, nou, help ons even. Jij bent brandweerman.
6: Kijk, zo'n natuurbosbrand, dat gaat natuurlijk als een malle door de wind en doordat alles kurk droog is. En dan gaan ze bepaalde stoplijnen maken ze dan. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan dat alle planten en dat soort dingen worden weggehaald om een droge stoplijn te maken. Dat daar gewoon niks te branden valt.
7: Een soort gracht.
6: Of je hebt ook natte stoplijnen. Dat zijn gewoon een soort watergordijnen die worden opgezet. Dat is een stoplijn.
7: Oh ja. Ja, wel slim. Dat is denk ik eigenlijk de enige manier, toch, momenteel?
6: Ja, maar ja, inderdaad, zo'n wind draait regelmatig. Dus dat verspreidt letterlijk als een lopend vuurtje. Daar is natuurlijk geen begin aan.
7: Maar ja, goed, wellicht dat het onweer van vanavond daar een beetje verandering in gaat brengen.
6: Ja, al las ik daar ook weer over, dan kunnen bijvoorbeeld die helikopters weer lastiger de lucht in. Het is echt wel een serieus iets, dit, hoor.
7: De ideale cocktail voor vuur.
6: Ja.
8: Ja, momenteel is het trouwens wel zo, ondanks dat het vuur nog niet onder controle is, breidt de brand zich momenteel ook niet uit.
6: Oké, nou dat is dan beter niet.
7: Dat is mooi.
6: Ja.
8: Ander nieuws dan. Nog eens 14 gemeenten moeten bij asielminister Van den Brink op het matje verschijnen. Zouden zich namelijk niet aan de spreidingswet, meldt de NOS. Vorige maand werden ook al 10 gemeenten onder toezicht geplaatst. De minister wil weten waarom deze gemeenten nog geen opvang hebben geregeld. En dan nog een extreme hardrijden op de A15 bij Rotterdam. Je mag daar 100, maar een automobilist werd geflitst die 246 km per uur reed. Dat was niet alles, want de bestuurder bleek ook onder invloed te zijn. Zowel het rijbewijs als de auto zijn in beslag genomen. En hoe hoog de boete wordt, dat is nog niet bekend.
7: Ja, het wordt tijd dat Domien weer gewoon lekker hier de middagshow gaat doen.
8: Ja, en dan slecht nieuws voor iedereen die koopzegels spaart.
6: Slecht
8: bij de
6: nieuws?
8: Albert Heijn, ja, toch, ja, slecht nieuws. Ja,
6: nou,
8: ja,
6: vertel.
8: Ja. Ja, het gaat nog langer duren om je boekje vol te krijgen. Want vanaf volgende maand krijg je pas een zegel per 2 euro aan boodschappen in plaats van de gebruikelijke 1 euro. Dus voor een vol boekje heb je 490 zegels nodig, oftewel 49 euro.
6: Ja.
8: Dat levert door de rente dan zo'n 52 euro op.
7: Waarom ben jij zo invested?
6: Ik doe dit al jaren.
7: Voor een gratis pan.
6: Nee, dat is wat anders. Nee, dat is wat anders. Dat zijn de spaarzegels.
7: Koopzegel. Dus
6: toch, ja, je hebt koopzegels en je hebt spaarzegels. Spaarzegels inderdaad voor de pannenset of voor een dagje dierentuin of Efteling. En dan heb je de koopzegels. Dat is dus dat je voor ieder euro een koopzegel kan krijgen. Vroeger was dat dat je een fysieke koopzegel kreeg.
7: Dat kan je
6: kon je dan in boekjes plakken.
7: Ik hoorde het voor het eerst.
6: En dan kon je dat boekje aan het eind van de rit, als je hem vol had, kon je hem inleveren. En dan kreeg je gewoon cash geld voor. Tegenwoordig kan het natuurlijk gewoon allemaal in de app van iedere supermarkt.
7: Oh.
6: En dan krijg je dus een zegeltje voor iedere euro. Die kun je erbij kopen. En daar zit, daar zit meer rente op dan de spaarrekening tegenwoordig.
8: Klopt.
6: Ik doe dat al jaren. Ik vind het leuk.
7: Ja,
6: ik vind het sport. En dan doe ik het zo lang opsparen dat ik op een gegeven moment 300-400 euro in de verschillende supermarkt-apps heb.
7: Nou, ik ben,
6: in één keer doe ik het uitbetalen.
7: Ik ben bijna 32. Ik hoor dit voor het eerst.
6: Echt waar?
7: Ik denk dat is gewoon voor een of andere pallenset.
6: Even kijken hoor. Ik zit nu.
7: Maar moet je dan ook zeggen, ik wil koopzegels?
6: Nee, dat gaat automatisch op je pasding.
7: Maar als ik nu gewoon boodschappen doe, dan...
6: Ja, je moet het wel aan, je moet het wel activeren.
7: Met je bonuskaart.
6: Juist. Oh. Dat kan bij Jumbo, heb ik het ook hier. Ik heb in de Albert Heijn app heb ik nu 118 euro. En in de Jumbo, even kijken hoor. Daar heb ik nu, nou ja...
8: 1,5 miljoen mensen doen dit, hè?
6: 89 euro in
7: dat
6: de...
7: Dat had mij heel veel bespaard.
6: Ja.
7: Nou, lekker dan. Ik denk, joh, wat kan mij die pannenset schelen? Maar het is gewoon keiharde cash.
6: Ja, maar het gaat dus allemaal een keer zo langzaam.
7: Ja, ja. Nou, lekker kloten om dan nu in te stappen.
6: Je hebt de boot gemist.
7: Ja, dat blijkt. Wat wou je nog zeggen, Naad?
8: Nee hoor,
6: dat was hem.
7: Oh, dat was het.
6: Toch al je geld in de bitcoin.

0: Underdog Project bij Q-Music Summer Jam.
1: Ja. Tom, toch nog eventjes over die koopzegels. Ik ben dus bijna 32.
0: Ja.
1: Ik had er nog nooit van gehoord. Ik dacht dat dat voor een pannenset was. Maar je blijft er geld mee.
0: Ja, daar kun je gewoon dikke euro's mee verdienen, hoor.
1: Nou goed, die koopzegels die worden in ieder geval twee keer zo...
0: Het gaat dus twee keer zo langzaam. Dat
1: twee keer zo langzaam.
0: Ja, dat is waar het op neerkomt.
1: Ja, nou goed, Patty zegt... Ja, koopzegels doen wij al jaren bij Jumbo. Gebruiken dit vaak voor vakanties.
0: Nou ja.
1: We hebben nu dik €500 staan voor onze vakantie in september straks.
0: Ja, dat doen heel veel mensen. Die laten dan inderdaad gewoon in de zomer uitcashen en dan lekker op vakantie.
1: Oh ja, moet je dat wel één keer per jaar dan uitcashen of zo?
0: Dit kan ieder moment, wanneer je wil.
1: Kan je ook jaren erover doen?
0: Ja hoor.
1: Oh, oké. Okay. Pauline zegt, wij sparen de koopzegels een jaar op en gebruiken het als een extraatje. En ik zie ook Tineke die zegt, Team Bram, ik ben 50 en nu hoor nu voor het eerst dat dit mogelijk is.
0: Oh, wat grappig,
1: ja. Ja, ik wist dat ook echt niet.
0: Ja, mijn moeder deed het altijd al, dus ik ben ook een soort van mee opgegroeid. En toen ik zelf
1: lekker dan
0: doen, ben ik het ook gaan doen.
1: Dan zeg je dat niet even.
0: Ja.
1: Kom op.
0: En wie is nou Mr. Albert Heijn? Dat ben jij toch?
1: Ja, ja. Ja, ik weet toch niet van iedere koopzegel af.
0: Hmm. Nou, in ieder geval, dat gaat dus allemaal een stuk langzamer. Dat geld verdienen bij de supermarkt, geld verdienen bij de cash call, dat kan best wel snel. €200 in de pot. We moeten alleen even jouw 06-nummer hebben, dus stuur het woordje in. Cash call via de Q-Music app. Dan hebben we je telefoonnummer en dan kunnen we je zo meteen bellen.
1: Inderdaad. En bellen we je en neem je direct op, dan pak je dus €200. Zit je te treuzelen, dan gaat er €20 voor iedere keystone af. Dus voor iedere tuut gaat er €20 af.
0: Ja, dan was daar gisteren Arjan, heet hij. Die gingen we bellen. Dat ging mis.
1: Ja, die had zich aangemeld.
0: Ja.
1: Wij hem bellen, nam niet op.
0: Hij stuurde net een spraakberichtje in de Q-Music app.
1: Wat zegt hij?
2: Nou, dat heb ik weer hoor. Ik dacht gisteren, want ik doe even mee mijn cash call. Ik denk, nou, helemaal leuk. Ik kan het wel gebruiken deze maand een extraatje. Maar dan ben je het laden aan het lossen en dan kom je terug. En dan heb ik het gemist. Dus misschien een goede tip aan alle luisteraars. Als je meedoet, hou je telefoon bij de hand. Want die loopt het zo mis. En dat zou echt zonde zijn. Nou, ik wens je in ieder geval een hele fijne dag. En werk ze allemaal.
1: Ach, die arme Arjan.
0: Ja, zuur.
1: Dat is wel zuur. Kunnen we niet even een prijzenpakketje naar Arjan?
0: Gaan we regelen.
1: Als troost. Ja.
0: Maar goed, wel een goede tip. Ja.

0: Leuk voor de mannen. Plekje 35 staan ze in de top 40.
1: Ik snap er helemaal niks meer van.
0: Door het oog van de nacht.
1: Ga mij in de tussentijd bij over die koopzegels. Ik snap er werkelijk helemaal geen drol. Jij zegt net...
0: We hebben het al een kwartier over die stomme koopzegels.
1: Stel, ik geef 20 euro uit. Ja? En dan zeggen ze dus, wil je 20 euro aan koopzegels? Dan zeg ik ja. En dan zeg jij, dat kost geld. Ja. Hoe bedoel je, kost dat geld? Nou, zeg het dan. Nou,
0: je krijgt dus een koopzegel, die kun je erbij kopen bij iedere euro aan boodschappen.
1: Dat kost dus dan moet ik 40 euro betalen in plaats van 20 euro.
0: Kost je dan een paar eurocent, dan krijg je die koopzegels in je app. Die kun je later weer terugverkopen aan de supermarkt. En dan krijg je de rente ook.
1: Het wordt steeds ingewikkelder.
0: Het levert ze gewoon weer in.
1: Ik snap er echt geen hol van.
0: Jochie.
1: Het zijn gewoon over het paard gedeelde pannenzegels. En het kost nog geld ook. Ik snap er helemaal niks van. Laten we iets doen waar ik wel alles van weet. En dat is de cashcard.
0: Koop een zegel van 10 eurocent bij iedere euro aan boodschappen. Krijg 6% rente. Dus heb je je boekje vol, 490 zegels, 49 euro.
1: Ja, hou maar
0: krijg
1: op.
0: Je,
1: ik snap het niet.
0: Krijg je 52 euro.
1: Ik snap er geen hol van.
0: Cashcall, ik word soms zo ongelooflijk moe van jou, weet je dat?
1: Ik sla nu voor de tweede keer een brug. Kom op. Cashcall.
2: Cashcall.
1: 200 euro in de pot. Mensen, kinderen.
0: En jij vraagt me er toch naar, dan leg je het je uit.
1: Ik heb het geduld er ook niet voor.
0: Nee.
1: Ik stap er geen hol van.
0: Ik zal je de actievoorwaarden sturen, dan mag je het allemaal doorlezen. Lekker vanavond op je gemak.
1: Doe dat maar.
0: Als je bij mij weg bent.
1: Goed.
0: Ik kan niet wachten.
1: Goed, heel veel mensen hebben het woordje cashcall ingestuurd. En een van die mensen gaan we nu blij maken. Ja, word je gebeld, neem dus direct op. Want voor iedere tuut gaat er 20 euro af. Laten we een willekeurig nummer terugbellen die het woordje koopzegels hebben gestuurd. Nee, cashcall.
0: Cashcall.
1: Oh, hè.
0: Ik heb er warm van.
1: Ik ook.
0: Ja, dat is een cadeautje.
1: Dat is een cadeautje. Ja.
3: Hallo, met Angela.
1: Ja, Angela!
0: Angela!
1: Hoppakee.
3: Hallo?
1: Een voltreffer. Hallo, met Tom en Rampje Music.
3: Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Hallo,
1: Angela.
3: Ben
1: je
3: ja?
1: Er? Ja. Hoor je ons?
3: Ja, ik hoor jullie.
1: Oh, oké, nou.
0: Je bent in de uitzending. 200 euro heb je gewonnen. Van harte.
3: Nou, dankjewel.
1: Ja, dat betekent dat je nu koopzegels kan kopen. Dan ben je 46 cent kwijt per zegel. Dat wordt dan een rente. Dat kan je dan uiteindelijk na een paar jaar uitbetalen.
0: Ja.
1: Nee hoor, je krijgt gewoon lekker 200 euro. Wat ga je ermee doen?
3: Ja, Ajax, geen flauw idee. Een weekendje lekker een terrasje pakken.
1: Je hebt groot gelijk.
0: Oh, groot gelijk. Ga ervan genieten en een hele fijne avond.
3: Dankjewel, jullie ook.
1: Doei.
3: Doei.
0: Ga even een koffietje halen.
1: Ik ook.
4: Ai.

0: Calvin Harris, Blessings. Bij Q Music. Zometeen na vijven natuurlijk even lekker napraten over Shake Up Your Day.
1: Ja, want wat is er veel gebeurd?
0: Ja. We gaan het niet meer over de koopzegels hebben. Dat is klaar nu.
1: Dat is geweest. We hebben de dood in de ogen gekeken, hebben we ook gehad. Nee, dat wordt maar wat. Wat ook wat wordt, het nieuws met Nathalie.
2: Ja, we hebben het net gehad over de koopzegels natuurlijk.
0: Nee, daar gaan we het niet meer over hebben.
2: Nee, daar gaan we het zeker niet over hebben. Maar er is wel iets anders waar we in de supermarkt waarschijnlijk meer voor gaan betalen.

0: anders doet.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
7: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: vrolijk retour.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Het is 5:00. Goedemiddag. Een hele goede middag. Q-musicnieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
8: Goedemiddag. Het blussen van de natuurbrand in het Limburgse Venray is extreem moeilijk, dat zegt de burgemeester. De brand woedt in een gebied dat lastig te bereiken is en het is natuurlijk kurkdroog. Komende uren wordt het weer ook in de gaten gehouden, zegt de burgemeester bij de NOS.
9: Het gaat stormen waarschijnlijk en ook onweren. Dat kan een kans zijn als het gaat regenen. Dat kan iedereen wel aanvoelen. We hebben gisteren pech gehad dat de regen net aan de verkeerde kant voorbij trok. Maar dat betekent ook weer iets voor de inzet van de Chinooks. En u kunt zich voorstellen dat dan onweer en bliksem ook weer een risico is voor brand. Dus ook daar is eventjes een extra bestuurlijke uitdaging.
8: Nou, momenteel breidt de brand niet uit. Wel is er opnieuw een NL-alert verstuurd. En het advies is om dus ver uit de

0: buurt van de rook te blijven. Er is een vierde verdachte opgepakt in een terrorismeonderzoek. Het is een jongen van 18 uit Kesteren in Gelderland. Ook wordt hij verdacht van het plannen van een aanslag. Een week geleden werden bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar al 3 tieners opgepakt. Een van hen zou een IS-aanhanger zijn. Dan naar Zuid-Korea. De dodelijke hittegolf daar is uitgeroepen tot een nationale ramp. De premier van dat land denkt nu aan meer maatregelen om mensen te helpen tegen de warmte. Afgelopen weekend werd het in Zuid-Korea 42,5 graad, de hoogste temperatuur ooit daar. Tot nu toe zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen, vooral ouderen. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven en genoeg water te drinken. Ja, en het lijkt erop dat je flink meer gaat betalen voor olijfolie. Komt door de extreme hitte, droogte en natuurbranden in Zuid-Europa. Daardoor groeien er minder olijven en neemt de kwaliteit ook nog eens af. Producenten verwachten daarom dat je later dit jaar meer geld kwijt bent voor een fles olijfolie. En nog het weer van Weerplaza. Veel zon, maar vanuit het zuiden is er dus kans op een onweersbui. En het is zo'n 32 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan een graad of 25.
1: Flitswijs er dan 2 wat langere files. Eentje op de A9, Amstelveen-Alkmaar bij Velsen. Het komt door werkzaamheden, 7 kilometer met een half uur vertraging. En op de A22, Beverwijk naar Velsen. Bij Beverwijk, oprit is dicht, 2 kilometer en een kwartiertje.
2: En flitsers op de A1 richting Deventer bij 97.0. Op de A6 richting Lelystad bij 69.2. En op de A28 richting Assen bij 153.6.
3: Music. Tom en Bram.
1: Afgelopen zaterdag waren we met 10 Q-luisteraars het land in voor allerlei leuke activiteiten. Zometeen gaan we weer eens eventjes terug.

0: Dit is Q-Music, je hoorde Turn the Lights Off. 6 minuutjes over 5, Q-middagshow, Tom en Bram hier. Shake up your day. Op de plek van Domien en Anton, over een kleine 2 weken zijn de mannen terug. Ja, en wij hebben eens eventjes een gezellig dagje uitgeorganiseerd met 10 Q-luisteraars. Dat was afgelopen zaterdag. Morgen wordt bekend wie van ons beiden de beste activiteit heeft verzorgd. Maar niet voordat we deze dagen natuurlijk nog even terugblikken op wat er nou eigenlijk precies allemaal gebeurd is.
1: Ja, gisteren hebben we al zo'n terugblik gehad van het eerste deel van de activiteiten. Waaronder dat met de auto te water van jou. Mm. Doodeng.
0: En jouw huis.
1: Saar-Peterhuis.
0: Saar-Peterhuis.
1: Super vet was dat. Goed, in ieder geval, de beelden staan trouwens ook op de socials.
0: Yes.
1: Maar de dag stopte niet, want we hadden nog een tweede activiteit.
2: Jullie zouden het misschien
0: Sorry, wilde je nog wat zeggen?
1: Nou ja, ik wou zeggen, en we begonnen met die van mij.
2: Jullie zouden het misschien al zeggen.
3: Wij gaan lekker slopen.
4: Ja, dat vind ik wel leuk.
3: Welkom in de Rage Room. Eigenlijk alles wat je ziet kan en mag kapot. En dan kan je zo bijvoorbeeld deze dikke klootzak kan je dan zo. Hey, ha, zo. Ka. Ik zou zeggen, heel veel plezier.
5: Alles naar de kloten.
3: Nou, tot zover deze tweede activiteit. Hoe vonden we het?
6: Geweldig.
0: Ik heb het warm.
3: Lucht op, toch?
6: Ja.
1: Ja, dit was echt een hele leuke activiteit.
0: Ik heb echt genoten.
1: Ja.
0: Ja, ineens ging de knop om en ik was even al mijn woede en alles ging eruit. Ik vond vooral die kastjes gooien. Zeg maar, van die nachtkastjes stonden er, of televisiekasten. En dan hop, dan tilde je ze op en dan hop, zo tegen die muur aan.
1: Ik vond het vooral lekker om met die borden gewoon zo lekker tegen de muur te smijten.
0: Nee. Ja, het is echt een dikke aanrader, hoor. Gewoon lekker een rage room boeken. En dan mag alles wat je ziet, dat kan je gewoon lekker kapot gooien.
1: Ik zag trouwens ook dat je dan in zo'n winkel kan je dan bijvoorbeeld een piano kopen. Een tweedehands piano, om kapot te maken.
0: Dat is mooi, hè?
1: Ja, dat is grappig. En dan kan je die gewoon bij je in de kamer laten zetten. Nou, super, super leuk.
0: Ik ben ook nog gewond geraakt tijdens het slopen. Ik had ineens een snee in mijn vinger.
1: Ja, wat was dat?
0: Ja, iemand gooide een fles wijn kapot of zo. En het glas vloog rond. En mijn handschoen was blijkbaar kapot. Dus het glas kwam in die handschoen. En dat ging over mijn vinger wrijven. Ja. Ik bloeide helemaal dood.
1: Ja, het was ook wel echt piep, piep, piep hoor, met jou.
0: Ja.
1: Het was niet best. In ieder geval, ik heb het gevoel dat alle luisteraars dit echt een dikke 10 vonden. Maar ze hebben inmiddels ook een recensie achtergelaten. Dus laten we die zo eens even lekker doornemen.
0: Gaan we doen. Ook komt de alarmschijf eraan, die van Ella Langley. En dit

0: Daarom schrijft deze week Choose in Texas bij Q Music. Ik had gekeken, Texas is het ook behoorlijk warm op dit moment. 32 graden ook.
1: Oh ja, maar nee, het wordt nog 36 graden, zie ik zelfs.
0: Oh ja.
1: Maar goed. In ieder geval, shake up your day. Afgelopen zaterdag waren we met 10 Q-luisteraars een dagje op pad. We hadden allebei activiteiten geregeld. Nou ja, net hebben we de tweede activiteit van mij gehoord. Trouwens ook te zien op qmusic.nl en de socials van Q.
0: De Rage Room.
1: Ja, we gingen naar een Rage Room. Dus dan kan je dus lekker alles kapot gooien, smijten. Ja, het lucht heerlijk op.
0: Dat was echt heerlijk.
1: Jij vond het ook leuk, hè?
0: Ik vond het echt leuk, ja. Ik vond het jammer dat we daar weg moesten.
1: Ja, je had graag nog even de dingen willen smijten.
0: Lekker alle agressie eruit. Beelden dus te zien inderdaad op de socials. En de recensies die zijn ingevuld door de Team Q-luisteraars. Nou, bijvoorbeeld deze van Monika. Dit stond hoog op mijn lijstje en in mijn voorspellingen van de activiteiten van Bram. Echt top, gewoon rammen, gooien en slopen. Moest even loskomen, maar dat voelde wel echt heerlijk aan. En die cut-out van Tom, fantastisch.
1: Ja, we hadden een pop laten uitbrengen van die dikke Tom. En die hadden we in iedere rage room gezet. Dus daar kon je lekker met borden opsmijten en kasten tegenaan gooien. Nou, dat was heerlijk.
0: Jij hebt me ook een paar keer doodgestoken met een glas.
1: Ja, dat was toch geweldig. Het klinkt echt als een vieze psychopaat nu, maar het
0: lucht er wel op. Ja, hoor. Daphne zegt trouwens nog, heerlijk om even al die agressie en opgekropte woede eruit te smijten. En scherven brengen ook nog eens geluk. Dus wie weet helpt het Bram aan de winst, want dat gaan we natuurlijk morgen horen.
1: Ik denk dat dit inderdaad wel misschien wel een van de leukste activiteiten was.
0: Hey Thijs, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij was ook mee zaterdag. Hoe is het nu? Ben je een beetje bijgekomen?
2: Ja, ik heb wel even een dagje bij moeten tanken, maar ik ben er nu alweer bovenop.
1: Ja, die zondag, hè? Volledig lang uit op de bank.
2: Oh ja, jongens, elk momentje rust wat compact heb ik gepakt.
1: Ja, dat snap ik, Thijs. Nou ja, jij was natuurlijk ook aanwezig en dus ook in die rage room. Wat vond je ervan?
2: Ja, ik vond het echt een geweldige activiteit. Op het moment dat we daar even aankwamen rijden, was het nog even aftasten van waar gaan we naartoe. Want het was op het terrein van een oude zeepfabriek, dus dat kan natuurlijk alle kanten op gaan. Maar toen we wisten dat het een racegroen was, ja, dat vond ik wel echt gaaf.
1: Ah, wat goed om te horen. Zeg, kijk, dit doet me deugd. En ik heb ook gehoord zelfs, Thijs, dat jij zelf ook inspiratie hebt opgedaan.
2: Ja, ik wil dit nog wel een keer als een personeelshoudje doen.
1: Kijk, wat leuk.
2: Ik bedoel, we doen een pot van de leidinggevende erbij, wat jij met Tom hebt gedaan. En losgaan met die allemaal.
1: Ja, nou, en ik heb die poppen, ik heb er ongeveer 100 staan hoor, in een magazijn.
0: Je dus kunt mij ook nog meenemen als je wil.
1: Poppen nodig hebt van Tom om dingen tegenaan te smijten, dan regel ik dat. Nee, maar wat superleuk, Thijs. Ben je morgen ook aanwezig?
2: Ja, zeker ben ik morgen aanwezig.
0: Dan zien we jou morgen hier in de studio bij de grote uitslag.
1: Ja, wie is de beste reisleider? Daar komen we dan achter. Thijs, in ieder geval heel erg bedankt. En dan zien we je morgen. Gezellig.
2: Tot morgen.

0: Guetta en Sia, Beautiful People bij Q-Music. Bijna 17:30, headlines van nu.nl komen eraan met Nathalie.
1: Goedemiddag, 50.000 euro boete als je je auto hebt gewassen. Je hoort zo in welk land je die boete kan krijgen.
0: En muziek, de nummer 1 uit de top 40.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
5: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Deze week in de bonus, alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
17: Oh, weer een muis.
16: En samen spelen.
17: Kom maar. Ja.
16: Au. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
18: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
8: Zo dus.
11: Wauw.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
19: Goedemiddag, het is 5:30. Q-verkeer van Flitsmeister. Viel op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Dat is bij Velsen 6 kilometer, 10 minuutjes vertraging. A27, Utrecht-Almere bij Eemnes. Daar is de verbindingsweg dicht, 4 kilometer en 10 minuten. En op de A28, Utrecht-Zwolle bij Amersfoort, ligt rotzooi op de weg. 2 kilometer, 20 minuten.
20: Ja, en flitsers op de A1 richting Deventer bij 97.0. Op de A6 richting Lelystad bij 69.2. En op de A28 richting Assen bij 153.6. Ja, en dan ook nog het weer van Weerplaza. Veel zon, maar vanuit het zuiden is er kans op een onweersbui. Het is 32 graden, sterker nog. Ik kijk nu hier in Amsterdam naar buiten, daar giet het momenteel ook.
19: Ja, er is een behoorlijke piek op dit moment.
20: Ja, hè? Ja. Nou goed, morgen ook weer een mix van zon en wolken. En dan is het zo'n 25 graden.
19: Headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
21: Goedemiddag, er is een vierde verdachte opgepakt in een terrorismeonderzoek. Het is een jongen van 18 uit Gelderland. Ook hij wordt verdacht van het plannen van een aanslag van een week geleden. Er werden bij de invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar al 3 tieners opgepakt. Een van hen zou een IS-aanhanger zijn.
20: Zo, die pakken wel even lekker door, hè?
19: Ja, gaat mooi.
20: Die zitten er bovenop, dat is mooi.
21: Dan FIFA-baas Gianni Infantino. Steeds meer landen nemen afstand van hem. En nu hoeft hij ook niet meer op ons land te rekenen bij de volgende FIFA-voorzittersverkiezingen. Ook de KNVB zegt namelijk niet meer op hem te stemmen. Volgens het AD hebben Wales, Zweden en Servië ook al gezegd dat ze Infantino niet meer willen. Hij hoopt zelf volgend jaar herkozen te worden. Maar na zijn omstreden investeringsplan voor het WK lijkt dat erg moeilijk te worden.
19: Ja, die vliegt eruit toch?
20: Nou ja, hij is wel echt machtiger dan ooit. Hè? Hij heeft wel eigenlijk alle checks en balances heeft hij wel een beetje weggehaald de afgelopen jaren. Dus hij zit natuurlijk gewoon heel erg stevig in het zadel. Hij is supermachtig. Hij is ook nog eens goed bevriend met Trump. Ik denk dat het nog best wel een taaie kluif is hoor, om hem eruit te werken. Maar goed, in ieder geval, het ziet er in die zin positief uit. Want er is wel zoveel kritiek nu op hem. Dus je zou toch zeggen dat er wel een barsje in die pilaar zit nu.
21: Vanaf vandaag kan je naast pizza's en sushi ook iets heel anders bestellen via Thuisbezorgd. Bloemen. Die komen van bloemisten door heel het land. Thuisbezorgd begon ooit met maaltijden. Maar inmiddels kun je er ook allemaal andere dingen krijgen, zoals drogisterijspullen en nu ook bloemen dus. Buiten ons land zijn bloemen en cadeaus via bezorgapps al langer normaal. Maar Thuisbezorgd is de eerste die dat ook in Nederland gaat doen.
20: Ja, ik denk dat Fleurop en dat soort consorten zijn daar niet blij mee.
19: Ja, maar ja, Thuisbezorgd zal wel mee moeten gaan in deze hele meute. Want je kan natuurlijk bij de flitsbezorg-apps zoals... wat heb je tegenwoordig in Nederland allemaal?
20: Flink.
19: Flink. Dan kun je ook allerlei bloemetjes en kleinigheidjes halen naast je eten of je drinken.
20: Ja, nee, dat is waar.
19: Dus in die zin gaan ze gewoon mee met de tijd.
20: Je moet wat.
19: Ja.
21: Ja, en dan de droogte. Ja, je kan bijna zeggen, wie heeft hier geen last van momenteel? Door de hitte en amper regen is een groot deel van Europa kurkdroog. En daarom worden bijvoorbeeld in Duitsland extreme maatregelen genomen om water te besparen. Bijvoorbeeld in München. Ze worden in München al gezegd, ga overdag niet in bad, maar neem een douche. En laat het water niet lopen terwijl je je tanden poetst. Maar sinds kort is daar nog iets bijgekomen. Je mag namelijk niet meer je auto thuis wassen op de oprit.
19: Want anders?
21: Doe je dat wel, dan loop je het risico om een boete te krijgen van €50.000.
20: Nou, dat kan toch niet? Dat is toch helemaal niet een verhouding? Je kan toch niet €50.000 boete krijgen voor je auto wassen?
19: Ja, dat is gewoon bangmakerij natuurlijk.
20: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat die wordt uitgedeeld. Maar er zijn natuurlijk... Ja, er zijn
19: nou zoveel... ja, als je de boa's bij ons in Kampen, die schrijven hem hoor. Als je dan je... Ja.
20: Hoe is die relatie met jou en die boa?
19: Kom je hem nog wel eens tegen?
20: Zeker. Toeteren. Ja, jij mot hem niet.
19: Nee.

0: Music, X1 and Grosso, and Sun is Shining. Shake up your day. In de Q-middagshow, Tom en Bram hier. Ja, dit weekend hebben we een lekker dagje weg georganiseerd. Samen met 10 Q-luisteraars gingen we het land in. En we zijn nu even aan het terugblikken op afgelopen zaterdag. We hebben inmiddels bijna alle activiteiten besproken.
1: Ja, alleen nog die van jou. Ja. Jouw laatste activiteit. Ja. Ja, met mijn activiteit gingen we naar een rage room. Dat was hartstikke vet. Alles kunnen slopen. Ja, maar voordat we dat gaan doen, Tom, ik zie ook nog een bericht van Tineke binnenkomen.
0: Wat zegt Tineke?
1: Tineke zegt, Bram staat denk ik met 2-1 voor. Sorry, Tom.
0: Oh.
1: En ik denk het ook, Tineke. En sterker nog, dat wordt uiteindelijk een klinkende overwinning voor mij natuurlijk.
0: Ja, maar het komt natuurlijk ook omdat ik mijn laatste activiteit nog niet heb verteld. Nou, net inderdaad de Rage Room uitgebreid besproken. De laatste activiteit was dan in mijn handen. Even erbij vermelden dat we richting die laatste activiteit gingen per limousine. En toen, we gaan nog een ander vervoersmiddel erbij pakken, namelijk een boot. En dan gaan we naar een eiland. Hebben we een beetje honger? Ik steek de barbecue vast aan, ja?
2: Ja!
1: Je bent wel lekker uit de comfortzone gestapt, hè?
2: Die guy heeft
1: barbecue.
0: Is lekker, toch?
1: Ja, maar dit is wel wat je altijd doet.
0: Ja, maar ik vind dit lekker. Ik wil gewoon lekker voor mensen kokkerellen, lekker grillen. Nou, en valt het tegen?
1: Nou, ik heb hem nog niet gegeten. Hé, jongens, willen jullie alvast even wat brood?
2: Ja, nou, lekker.
1: Want het duurt zo lang met die barbecue.
0: Zo lang, zeg, Pietje.
1: Wat een lul.
0: Nee, hoor.
1: Ik sta eigenlijk 5 minuten achter
0: die barbecue. Nee, maar extra. Hoezo ging jij ook brood uitdelen?
1: Ja, omdat het gewoon heel erg lang duurde.
0: Nou, lekkere burgertjes waren dat, hè?
1: En ik dacht ook, misschien kan ik een beetje saboteren. Want dan zit iedereen vol brood en dan willen ze niet meer aan jouw vlees beginnen.
0: Ja, er moest natuurlijk ook nog even gedanst worden met alle calorieën die naar binnen gingen. Dus bleef het niet alleen bij de barbecue.
1: Ah, je hebt het gezien, er staat een DJ-set. Dus er moet een DJ komen, toch?
0: Zien jullie het?
1: Ja, kijk, hij gaat nu staan.
0: Ik zie het al, ja. Ja.
1: Het is natuurlijk... DJ Show!

0: Ik denk dat zelfs Bram 5 sterren voor mij geeft. Ja, dit is de top.
1: Ik zal het je sterker vertellen, Tom. 1 ster.
2: DJ Jean krijgt nog 5 sterren.
1: Nee, oké, DJ Jean krijgt 5 sterren. Dat was vet. Maar ja, die barbecue, man, dat is toch geen activiteit?
2: Op een eiland bij Loosdrecht, met een bootje er naartoe.
1: Boring. Boring, een barbecue. Sterker nog, ik heb 1 burger gegeten. Er was niet eens genoeg vlees. Nou, en we zijn met een limousine. Nou, sinds wanneer is een limousine vet? Ja, als je inderdaad naar je eindexamengala gaat, dan rij je in een limousine.
2: We gaan zo direct eens eventjes wat recenties erbij pakken.
1: Laten we dat doen, want ik denk dat we al weten wie...

0: Taylor Swift. Op je music.
1: Ik weet niet wat ik lees.
0: Wat is er?
1: Nou, ik zit net helemaal hoog van de toren te roepen van... joh, die barbecue, ik sta voor, sowieso. Shake up your day, hebben we het over.
0: Ja, ja.
1: Met de activiteiten regelen voor luisteraars. Jij kwam met een barbecue in een limousine. Nou goed, ik zie hier alleen maar lovende recensies van die luisteraars.
0: Fijn, fijn.
1: Ik zie Rick. Ja, dit was de kers op de taart. Limousine, boottochtje, barbecue. En dan komt de one and only DJ Sean het ook nog even afmaken. Ja, dat was vet. DJ Sean was fantastisch. Nanda, de reis in de limousine was geweldig. Wat een feest met elkaar. Het overtochtje was supermooi. Het eiland was prachtig. Heerlijk alles verzorgd op een prachtige locatie. Hoe tof is dat? Het eten was top geregeld.
0: Ja.
1: Nick, in één woord, fantastisch.
0: Ai, hier heb ik punten gescoord, zeg.
1: Lekker. Het lijkt wel alsof ik in een alternatief universum heb geleefd. Het was helemaal geen toffe barbecue. DJ Jam was vet. Ik heb één burger gegeten die jij hebt laten aanbranden.
0: Die was niet aangebrand.
1: Ja, zeker wel.
0: Ben je ziek geworden?
1: Nee, maar dat zal op de lange termijn. Zal ik daar wel de vruchten van plukken van jouw zwart geblakerde hamburgertje?
0: Zwart vent.
1: Maar goed, er is nog hoop. Roy, hallo Roy.
2: Goedemiddag.
1: Hey. Ja, Roy, hallo. Ja, jij was een van die luisteraars die met ons op pad ging voor Shake Up Your Day. De hele dag in de watten gelegd. Ben je al een beetje bijgekomen, Roy?
2: Nou, ik moet zeggen, ik lag er 's avonds aardig vanaf. Ik had nog plannen, maar ik heb het mooi even gecanceld.
1: Ja. Jij ging toch om met vrienden wat doen of zo? Wat ging je doen?
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb het de dag daarna goed ingehaald hoor. Met een biertje, iets te veel. Maar ik ben lekker naar mijn nest gegaan.
1: Nou, je hebt groot gelijk. Ja, en nog nagenieten van de dag. Hoe vond je Toms activiteit?
2: Ja, ik moet zeggen, het was echt fantastisch, mannen. Ik heb ontzettend genoten. En om hem af te sluiten met die barbecue, nou, daar heb je me sowieso eigenlijk al mee.
1: Ja.
2: En dan ook nog eens DJ Sean.
1: Lekker, hè? Op een eilandje. Ja, wie vindt het? Ja, ik.
2: Ja, heerlijk.
1: Ja, maar Roy, jij staat ook wel bekend als snel tevreden, hè? Dat is natuurlijk ook wel zo.
2: Nou...
1: Nee, ja, kijk, DJ Jean was natuurlijk wel echt uniek. Dat was wel echt fantastisch. Maar het komt op die barbecue. Heb je nou echt lekker gegeten met die barbecue?
2: Ja, ik heb wel heerlijk gegeten. Ik heb ook nog een schipper gezien die te water ging. Dat is fantastisch.
1: Een schipper die ons naar dat eiland ging brengen. Ja, die viel in het water. Volgens mij haalt dat zometeen ook de video die online komt.
0: Ja, ja, die brak bijna zijn rug.
1: Ja, die arme man.
0: Ja, dit is goed afgelopen.
1: Ja.
0: Hé, maar Roy, thanks voor je recensie voor nu. Morgenmiddag ben je hier ook, toch, in de studio?
2: Ja, morgenmiddag ben ik er zeker bij.
1: Gezellig, man. Ja,
0: ja dan, leuk.
1: En denk nog even goed na, hè, over dat eindcijfer.
2: Ja, het zit dichtbij. Elkaar, hoor.
1: Oké, dat is mooi. Dat is goed om te weten. Goed, Roy. Fijne dag.
2: Is goed. Tot morgen.
1: En kijk, dit heb je wel fantastisch gedaan. DJ Jean, die daar even kon draaien.
0: Deze heeft hij ook nog gedraaid.
1: Ja, dat was vet. Maar ik ben benieuwd, Tom, wat de eindstand gaat zijn.
0: Morgenmiddag rond deze tijd de uitslag van Shake Up Your Day.
1: Flut Barbecue.
0: Nu, the legend himself. DJ Jean en The Launch bij Q Music.

0: Alex Warren op je music en Ordinary. Nieuws van 6 uur komt eraan. Nathalie, vertel.
1: Goedemiddag. In Nijmegen tellen NEC-fans nu echt af. Je hoort zo meer.
0: En muziek, Sommieu komt eraan.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden af.

0: Doneer. Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro.

0: Happy Earth, Happy You.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: 6 uur, goedenavond.
12: Een hele goede avond.
11: Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
13: Goedenavond. Het blussen van de natuurbrand in het Limburgse Venray is extreem moeilijk, dat zegt de burgemeester. De brand woedt in een gebied dat lastig te bereiken is en het is natuurlijk kurkdroog. De veiligheidsregio vertelt meer bij de NOS.
14: We hebben natuurlijk te maken met een groot gebied. We hebben ook te maken met wind. Wind komt uit het zuiden, maar is ook wel wat onvoorspelbaar. Het draait af en toe, waardoor we moeilijk in de gaten kunnen houden van waar gaat nou die brand heen. Dus we moeten wat meer coördinatie hebben en we hebben ook meer handjes nodig om in het gebied het vuur te kunnen bedwingen.
13: In de omgeving geldt een noodverordening en ook is er opnieuw een NL-alert verstuurd. Advies is om ver uit de buurt van de rook te blijven en die rook wordt zelfs tot in Friesland

0: Duitsland geroken. Er komt een eind aan het Nationaal Hitteplan. Morgenochtend om 8 uur loopt hij af, meldt het RIVM. De waarschuwing voor extreme hitte gold al bijna een week voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel en sinds gisteren voor heel wat land. Vooral kwetsbare groepen krijgen dan het advies goed te drinken. In Ceuta waren nog meer migranten aangekomen dan gedacht. Het Spaanse gebied bij Marokko telde eerder vorige week 72.000, zei de Spaanse buitenlandminister. Toen bleek dat asielaanvragen zinloos was, zijn de meeste migranten weer uit Ceuta vertrokken. Er zijn nog zo'n 2.000 achtergebleven. En dan sport, het is echt aftellen voor fans van NEC. Voor het eerst in 18 jaar speelt de club uit Nijmegen weer Europese voetbalwedstrijd. Doen ze in de derde voorronde van de Champions League tegen de Griekse topclub Olympiakos. Sportverslaggever Stan Wachman.
1: NEC-coach Dick Schreuder zei gisteren al, we gaan laten zien wat we kunnen. En dat is bij NEC aanvallend voetballen. NEC neemt heel veel risico in het spel, maar als het goed gaat levert het vaak wel heel veel goals en spectaculaire wedstrijden op.
0: Om 8 uur vanavond, over 2 uurtjes dus, begint de wedstrijd in Athene. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond is er kans op een bui, maar op de meeste plekken blijft het droog en koelt het af naar een graad of 20. Morgen is er veel zon bij 23 tot 27 graden.
2: Flitsmeister dan, file gemeld op de A9, Amstelveen richting Alkmaar bij Velsen. Het komt door werkzaamheden, 7 kilometer, vertraging 10 minuutjes. En de A28, Utrecht-Zwolle, bij Amersfoort, dat komt door een defect voertuig, 5 kilometer en bijna een uur.
3: En flitsers op de A1 richting Deventer bij 97.0 en op de A6 richting Lelystad bij 69.2.
2: We zijn er nog een klein uurtje met de Q-middagshow. Goed dat je erbij bent. We hebben nu muziek van Somieu, Dark Before the Dawn.

0: Som je bij Q Music, Dark Before the Dawn. Het is 6:08. Een hele goede avond. Het is de Q-middagshow op dinsdag. Domien en Anton lekker op vakantie en dus daar Bram.
1: En daar Tom.
0: En Marjolein in de Q-app. Gezellig jullie weer op de radio, mannen.
1: Nou,
0: inmiddels is het wel weer gezellig. We hebben vanmiddag ook wel eens een kleine ruzie gehad.
1: Ja, maar je weet hoe dat gaat. Hè?
0: Dat is zand erover. Hè?
1: Bij hoe lang maken we? We maken al bijna 10 jaar radio.
0: Is dit niet het 9e jaar?
1: Ja, dat zeg ik. Bijna 10.
0: Goh, jongen, tijd voor een breuk.
1: Nou, inderdaad. Er is toch menig duo al eerder gesneuveld.
0: Ja.
1: Dus wat dat er gaat, dat hoort er ook bij. Hè? Af en toe een beetje katten op elkaar.
0: Zeker weten.
1: Ja. Maar heb je eigenlijk avondplannen of niet?
0: Nou, eigenlijk niet veel. Helene gaat vanavond weer de nachtdienst in. Dus ik ga gewoon zo meteen om 7:00 plankgas naar huis. Een hapje eten en dan vertrekt zij weer.
1: Oh.
0: Dus dan zit ik thuis. Ja. NEC ga kijken natuurlijk.
1: Oh ja, NEC Olympiacos.
0: Hoe vet zou dat zijn, hé? Als zij doorgaan in de Champions League.
1: Ja,
0: dat dan clubs als Real Madrid naar Nijmegen komen.
1: Ja, dat zou wel vet. En die gaan toch een A-11-tal opstellen. Toch het zeker voor het onzeker.
0: Ja, want het is Champions League.
1: Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat zou fantastisch zijn natuurlijk. Maar goed, denk je dat ze kans maken?
0: Tegen Olympiakos in Griekenland ook echt.
1: Ja, een beetje een heksenketel.
0: Ja. Ja, en toch, ik vind dat NEC, als je kijkt naar afgelopen seizoen... Sorry hoor, nu wordt het heel erg voetbalpraat dit natuurlijk. Maar daar zijn we gek van. Dus wat dat betreft, NEC vond ik afgelopen seizoen echt leuk voetballen.
1: Nee, zeker.
0: Toch? Lekker aanvallend.
1: Volgens mij die middenvelder nu kwijt aan PSV. Zag ik in het nieuws.
0: Ja, maar ze hebben nu wel Tadic erbij.
1: Dat is waar.
0: Ajaxiet.
1: Daar heb jij dan wel
0: je ervaren voetballer.
1: Nou, laten we het in ieder geval hopen. Voor het Nederlands voetbal en voor Nimwee.
0: Nimwee.
1: Toch?
0: Jij plannen?
1: Nou, nee.
0: Ga je niet kijken?
1: Nou, misschien een behangetje, maar een behangetje. Maar ik heb ook bezoek. Dus ik moet ook door.
0: Ah, daar kan een voetbal wel aan, joh.
1: Hé. Hey. Goed aan die mannen.
0: Ja, Alejandro, ja. Die uit de escape room.
1: Juist, daar heb je hem weer.
0: Ook Magnetic komt eraan van de bouw samen, maar eerst dus Lady Gaga bij Q.

0: Music Magnetic.
1: Ik zie trouwens een leuk berichtje binnenkomen van Patty.
0: Patty?
1: Die zegt, vanaf een bewolkt Bonita Springs, Florida, naar jullie aan het luisteren in de auto.
0: Vet.
1: Gezellig. Kijk aan.
2: Bonita Springs?
1: Wij staan nu aan in Bonita Springs. Oh. Nou, daar zal het in ieder geval lekker zijn, denk ik.
0: Ook een graad of 30 op dit moment.
1: Zo, ja, wat heerlijk zeg.
0: Wel vet.
1: Nou, geniet ervan.
0: Ja,
1: Patty.
0: Wij fixen de muziek daarvoor in Bonita Springs. Bruno Mars komt eraan. Nu Dua Lipa. Dit is Training Season bij Q Music.

0: Bruno Mars, Make Your Music, Risk It All. Headlines van 6:30 komen eraan. Aangeschoven is Nathalie. Goedenavond.
1: Goedenavond. Wacht nog even met tanken tot morgen. En leg zo uit waarom.
0: En zometeen de top 40 update. Daarin toch wel een verrassing, want er komt muziek aan van Ariana Grande.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
8: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
7: Win je, dan krijg je je McDonald's bestelling gratis.
8: Dat is goed, je wint jouw bonnetje.
7: De Drive-Thru Quiz. 'S avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-Music app.
9: Q sounds better with you.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
11: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
12: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
15: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
0: Goedenavond, bijna 18:30. Q-music verkeer van Flitsmeister. 1 file op de A28 Utrecht-Zwolle bij Leusden. Het komt door een defect voertuig. 3 kilometer, vertraging kleine 10 minuten.
20: En flitsers op de A1 richting Deventer bij 97.0. Op de A6 richting Lelystad bij 69.2. En op de A28 richting Zwolle bij 59.8. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is er een kans op een bui, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt af naar 20 graden, dat is lekker. Morgen veel zon met 23 tot 27 graden.
0: Dikke prima. Het is 18:30 dus. Headlines van nu.nl met Nathalie van Zuylenkom.
21: Goedenavond. Voorzichtig positieve geluiden uit Limburg. De brandweer heeft de grote natuurbrand in Venray onder controle, meldt de NOS. Het vuur is vanmiddag niet verspreid, doordat alles binnen die stoplijnen is gebleven. Daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad. Er wordt alles aan gedaan dat zo te houden. De brand is zeker nog niet geblust, dat gaat nog door. Een speciale defensiehelikopters helpen hierbij. Er is al ruim 900.000 liter water gedropt in het gebied.
0: Ja, ik heb het gisteren ook al een keer gedaan. Ik wil toch nog een keer dit podium gebruiken om mijn lieve collega's daar van de brandweer in Limburg een diepe buiging te doen. Ja. Niet normaal, toch? En ook met deze temperaturen, die gaan kapot daar, hoor.
20: Moet jij niet helpen?
0: Eigenlijk wel.
20: Pak die
0: emmer. Wat doe ik hier nog?
20: Pak die slang.
0: Ja.
20: Ga helpen.
0: Wegwezen.
21: Tanken wordt morgen een stukje goedkoper. Vooral in België. De prijs voor een liter benzine zakt met ruim 9 cent naar €1,86 per liter. Bij ons gaat de prijs ook naar beneden, maar wel een klein beetje, maar 2 cent. En daardoor is de adviesprijs morgen bij ons bijna €2,60. De prijzen zakken doordat het iets rustiger lijkt te zijn rond de straat van Hormuz.
0: Nou, niet als je een elektrische auto hebt.
20: Nee, ik
0: kom er maar in. Doe maar.
20: Nou, ik ben jaren word ik uitgelachen met mijn elektrische auto. Ik kan je vertellen, het rijdt verdomd lekker deze dagen. En die 2 cent, ja, ben je daar blij om?
0: Ja, dat merk je toch ook niet op de bank? Ja, nee. Sorry.
20: Nee. Ben je koopzegels?
0: Nee, dat merk je niet. Daarmee win ik het weer terug. Sorry.
21: En winkeliers in Helmond hebben het gehad met scheurende fatbikers in de straat. En daarom hebben ze op eigen houtje maatregelen genomen. Volgens Omroep-Brabant hebben ze hun straat veranderd in een hindernisparcours van reclameborden. En fatbikers moeten daardoor slalommend eromheen. Winkeliers hopen dat de gemeente met een definitieve oplossing komt.
20: Wat zit je mij aan te kijken?
0: Niks.
20: Wat is er?
0: Ik dacht dat je wilde beginnen over de slalommend.
20: Slalommend? Ja, dat is
0: maar dit,
21: maar dat doen we niet, want we doen niet zo kinderachtig.
0: Nee, zo zijn we niet.
21: Iets anders dan, een onderzoekje. Kinderen die al jong op social media zitten halen slechtere cijfers op school, blijkt uit Italiaans onderzoek. Ze keken naar kinderen die in groep 8 hun eerste social media account openden en vergeleken hun schoolresultaten met kinderen die dat pas rond de tweede klas van de middelbare school doen. En de vroege social media gebruikers haalden duidelijk lagere cijfers, zowel bij taal als bij wiskunde. In Nederland is er ook eerder een soort onderzoek gedaan naar social media gebruik bij schoolkinderen. En daaruit bleek onder andere dat dat ook gevolgen heeft voor concentratieproblemen.
20: Ja, eigenlijk niks nieuws.
0: Geen verrassing toch? Nee,
20: het is natuurlijk eigenlijk gewoon vergif. Dat hele social media. Het is wel hartstikke leuk.
0: Grote Bram Krikke zegt social media. Juist,
20: grote Bram Krikke.
0: Vergif?
20: Ja, natuurlijk is dat vergif.
21: Ja, je hebt ooit een Nokia-telefoon gehad omdat je minder wilde.
0: Ja, hoe is daarmee?
20: Nou, dat lukt dus niet. Je bent gewoon dusdanig verslaafd. Mm. En alles is zo verweven met je telefoon. Echt mail, bank, inlogcodes, met de overheid in contact komen. Alles is online. Dus ja, ik heb wel eens de ambitie gehad van ik wil minder op mijn telefoon. Dus dan neem ik zo'n Nokiaatje. Nou, en echt binnen 20 minuten liep ik al tegen de eerste hindernis aan.
0: Ja.
20: Het is eigenlijk niet te doen. We zijn al te laat, jongens. We zijn al te laat.
0: We zijn allemaal al verpest.
20: Ja, maar je hebt wel van die apps, hè? Dat je wat minder op je telefoon gaat zitten en zo.
0: Dat die dan zo om de zoveel minuten blokkeert of zo?
20: Ja, dat je een bepaald aantal minuten hebt en dan blokkeert. Of je hebt volgens mij ook een fysiek kastje die je kan kopen. Dan hou je je telefoon tegenaan en dan blokkeert hij alle social media.
0: Mm.
20: Allemaal dat soort trucjes. Ja, daar moeten we het toch maar van gaan hebben, want we zijn verslaafd.
0: We zijn hartstikke verslaafd.
22: De Top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
23: De vier belangrijkste Top 40 hits van vandaag.
2: Dit is de Top 40 Update.
20: Van dinsdag 4 augustus 2026. Zometeen ga je op 1 horen Ariana Grande. Want er is vandaag groot nieuws rondom haar. Op 2 het huidige bronzen in de top 40. En op 3 de snelste stijger in de lijst van Temper City. Eerst de samenwerking van Topic en Becky G. Het is een top 40 hit die al een maand lang aan het stijgen is in de lijst. Sorry Papi, vanavond in de update.

Nowhere van Temper City in de top 40 update op 3. Dat is niet voor niks, want het steeg van plek 37 naar 31 en is daarmee de snelste stijger in de lijst. Top 40 update. Gaan we naar de nummer 2 en die is voor een hit die na dik 4 maanden eindelijk het erepodium op is geklommen. En dat is hartstikke knap, want het is voor deze man ook nog eens een debuut in de lijst. Ik heb het over Talk To You, de samenwerking van Another en 54 Ultra. Het is dus nu het huidige brons in de lijst, maar vanavond in de update zelfs het zilver.

0: huidige nummer 3 in de Nederlandse top 40. En vanavond het zilver dus in de top 40 update. Another 54 Ultra en Talk to You. Top 40 update. En zo gaat de update van 4 juli... Nee, het is helemaal niet... Het is 4 augustus.
1: Ja, 4 augustus.
0: Als volgt de archieven in 4 Topic en Sorry Papi. 3 Temper City Self-Aware. En 2 Another Talk to You. Gaan we naar de nummer 1 en die is voor Ariana Grande. Ja, kleine verrassing toch wel. Het is niet om een hele leuke reden, want de zangeres heeft namelijk nieuws naar buiten gebracht dat ze een stapje terug gaat nemen. Op dit moment is ze bezig aan een tour. Op 1 september is de laatste show in Londen. En daarna neemt ze een pauze van haar werk en optredens. En ja, dat heeft alles te maken met de kritiek die de hele tijd is op vooral haar lichaam.
1: Ja, ja, op TikTok zie ik ook heel veel filmpjes. Ja, ook fans die schrikken een beetje van hoe ze er momenteel bij staat. Moet ik dat heel voorzichtig zeggen.
0: Omdat ze heel dun is of...
1: Dun oogt.
0: Ja,
1: ja, je weet natuurlijk niet wat daar aan de hand is.
0: Nee, precies.
1: Maar goed, in ieder geval, ze neemt een stapje terug.
0: Ja, dat is verdrietig nieuws. Voor hoe lang ze zich terugtrekt is niet bekend. Maar ja, wel groot nieuws. Dat betekent dat haar muziek ineens ook weer heel erg veel gestreamd wordt. En daarom vanavond bovenaan in de top 40 update. Ariana Grande, One Last Time. Nummer 1.

0: Tot zover.
1: Tot hier en niet verder. Het was weer een show met een lach en een traan.
0: Nou, zeg dat.
1: Een ruzietje hier en daar.
0: Een drempeltje hier en daar. Maar we hebben het weer overleefd en we zijn nog steeds samen. Wie niet samen is, is Joost
1: met... Zwinkels.
2: Nou, ik wil mij eigenlijk bij jou vroegen, Bram.
0: Wat?
2: Ik snap ook geen zak van die koopzegel.
1: Nee. Ach, niet die koopzegels.
2: Ik begrijp er ook helemaal geen zak van. Ja, kom hier. Geef me een knuffel.
1: Juist, we zijn de enige.
2: Maar ik begrijp hier ook nooit iets van. Mijn broer doet dit ook. En ik denk iedere keer, waar zit je nou toch te sparen? En wil je koopzegels erbij? Nee, ik hoef helemaal geen koopzegels.
1: Ja, dat is fantastisch.
2: Ja, maar wat, dan krijg je dus rente en de koopzegel
1: weer terug.
2: Ja,
1: dan krijg je
0: euro krijg je 10 cent. Die moet je dan kopen.
2: Ja.
0: Dus je koopt dan een zegel. En dan krijg je dat later met rente terug.
1: Juist.
2: Maar ben ik
0: snap het nog steeds.
2: Maar ben ik nou een dief van mijn eigen portemonnee als ik het niet doe?
1: Zeker.
2: Of stink ik erin?
1: Zeker.
2: Want je moet anders rijk
1: kopen. Kijk, op de spaarrekening tegenwoordig, wat krijg je? 1%? Dat is niks. Nou, bij de supermarkt krijg je gewoon 6%.
2: Hey. Ja, maar de... Ja.
0: Nou, als je weer boodschappen voor 100 euro,
1: jongens.
0: Dan kost dat 110 euro met spaarzegels.
2: Ja, en daar vind ik dan denk ik altijd, maar waarom zijn dat een tientje dan voor? Snap je?
1: En dus, die, ja, dat leg je dan in. En die krijg je dan later met rente weer terug.
2: En wanneer krijg je dat terug dan? Wanneer krijg je dat terug?
1: Ik koop over 3 jaar koop ik een Ferrari voor mijn koopzegeltjes.
2: Ach, hou het toch op, dat is sowieso een Alfa Romeo. Hij zal nooit overstappen naar Ferrari. We weten dat het niet zo is.
0: Nee, gelukkig maar. Nou goed, wij gaan ons nog even inlezen.
2: Ik wil heel even terug naar die statuten. Maar doe je dat in een app dan? Of waar is het soort Bitcoin kind of...
1: Ja, het kan gewoon in iedere supermarkt hebben. Ja,
2: het is gewoon een NFT. Het blaast straks weer helemaal op. Ja. Is allemaal
1: nou, muziek is afgelopen. Vertel, wat gaat er gebeuren?
0: Knok tegen de klok.
2: Knok tegen de klok.
1: En Alex Warren.
0: Lekker.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Deals bij Bol.
1: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen.
2: Welkom bij de Verfzaak.
1: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
0: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50 keer 50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Welkom bij de Verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
6: De nieuwe Toyota.

0: Vermaak je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Q-Music The Party vind je dinsdag bij de wielerronde in Steenwijk bij het Theater de Meente. Woensdag bij de Feest en Buitenpost. Vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg. En bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noodorpse Feestweekend met Edwin Orlander. En bij Noordzee Zomerkatwijk met Menno Barreveld en Lars Boelen.
5: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
6: Q-Music. Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Bij Eurojackpot maak je...

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: 1 minuut over 7, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
3: Goedenavond. De natuurbrand in Limburg lijkt niet groter te worden. De brandweer kan het vuur op dit moment binnen de stoplijnen houden, maar het is wel nog een flinke klus, dat vertelt de veiligheidsregio bij de NOS.
4: In het gebied zelf zijn wel een aantal brandhaarden die weer oplaaien, ook door de straffe wind die er staat. En die proberen met mannenmacht de kop in te drukken en dat lukt volgens nog.
3: Plushelikopters van Defensie zijn inmiddels al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen om het vuur te bestrijden. Ga je naar het strand van Katwijk, let dan even op voor zeehonden. Daar waarschuwt de reddingsbrigade voor bij Hart van Nederland. De dieren komen daar veel voor, maar ze kunnen hard bijten als ze zich bedreigd voelen. Daarom wordt er opgeroepen om de zeehonden met rust te laten. Blijf minimaal op 30 meter afstand. In Frankrijk zijn deze zomer al meer dan 400 mensen opgepakt die natuurbranden zouden hebben veroorzaakt. Sommige verdachten zitten nog altijd vast, dat zegt de Franse binnenlandminister. Dit jaar is in heel Frankrijk al duizenden keren een natuurbrand uitgebroken. Bij 1 op de 3 gevallen is het vuur aangestoken. En slecht nieuws voor iedereen die koopzegels spaart bij de Albert Heijn, want het gaat voortaan een stuk langer duren om je boekje vol te krijgen. Nu krijg je bij elke euro aan boodschappen een zegel, maar die krijg je straks pas bij elke 2 euro. Die regel gaat vanaf volgende maand in. Met een vol boekje maak je 3 euro winst en daarmee ligt de rente een stuk hoger dan bij de gemiddelde bank. Veel Nederlanders gebruiken de koopzegels dan ook als manier om geld te sparen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kans op een bui, maar het blijft wel warm rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon bij een graad of 25.
2: En Flitsmeister die meldt een vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland, 1 kilometer, 5 minuten. De stem van dit programma begrijpt niets van koopzegels. Daar gaat hij dan, de avondshow voor dinsdagavond. Gezellig als je erbij bent. Meld je vooral via de Q Music App. Staat wagenwijd open. Dit is Alex Warren.

0: The Red Hot Chili Peppers bij Kim Music en Snow Hey Yo. Maakt het 10 minuten over 7. Joost hier. Hebben het allemaal een klein beetje overleefd vandaag, die hitte. Het zweet gutste echt over mijn voorhoofd vandaag. Niet te doen. Nu doen ze daar in Wenen vandaag nog een schepje bovenop. 41 graden. Als je denkt, nou, ik zoek echt mijn toevlucht in Oostenrijk in de bergen. Nou, echt uitpuffen al daar. Patty is erbij in de Q Music Gap. Regen in Bonita Springs in Florida. Cas stuurt de groeten vanaf Center Parks. En Yvette zegt net de tent weer afgebroken in Italië. Nu onderweg naar München voor een overnachting. Morgen de laatste kilometers en dan thuis lekker de was doen. Ach, niet zo fijn dan thuiskomen. Niet zo fijn dan thuiskomen met die volle wasmand. En dan alles er doorheen jagen. Ben ik al benieuwd, welk persoon ben je dan? Hè? Ben je dan de persoon die eigenlijk de koffer nog even laat staan? Of meteen alles in de was doet? Ik doe alles direct in de was. Meteen die koffer uitpakken, alles in de was en dan doorgaan. Hey, jij laat het, Thomas, jij laat het, mijn rechterhand van dit programma. Die...
1: Ik laat hem wel staan. Zeg maar. Ik ben naar Wildenburg geweest 3 weken terug. Die koffer ligt nog, hoor.
0: Oh ja?
1: Ja, de kleren lopen bijna zelf uit de koffer. Maar het ligt er nog, hoor. Ja, hoor. Ja, erg eigenlijk.
0: Ik wil het vanavond heel even gaan hebben over het belangrijkste misschien wel in je leven. De gebeurtenis in je leven die je wel eens bent vergeten. Zo'n een waarvan je eigenlijk heel attent had moeten zijn naar een vriend of een familielid. Dat je iemand had moeten feliciteren of succes had moeten wensen. Maar wat je gewoon compleet vergeten bent. Als je een duit in het zakje zou willen doen. Van waar ben je nou echt helemaal niet attent geweest? Waar ben je echt iets totaal vergeten? De Q Music App die staat vanavond wagenwijd voor je open. Ik ben ook deze week iets heel belangrijks. Zo meer daarover.

En goud bij Q. Aanmeldingen voor Knok tegen de Klok die gaan zo meteen open. Eerst wil ik je graag even voorstellen aan het wereldrestaurant onder de beentjes. Want god, wat zitten er toch een hoop nationaliteiten in Cat's Eye. Namelijk 3 dames uit de VS, 1 uit de Filipijnen, 1 uit Zwitserland en ook nog 1 uit Zuid-Korea. Is niet per se toeval, was ook daadwerkelijk wel de bedoeling. Zij zijn namelijk voortgekomen uit het programma Dream Academy. Uiteindelijk kwamen ze dus bij deze 6 dames. En die naam is dan weer een variatie op een edelsteen genaamd kattenoog. Nou, het idee daarachter is dat die steen vanuit elke hoek een andere kleur heeft. Een soort glans laat zien. En precies zoals die 6 meiden allemaal hun eigen unieke cultuur en persoonlijkheid meebrengen. Maar samen 1 sprankelend en stralend geheel vormen. En dat vind ik nou nog eens een mooi bedachte PR-tekst die wij dan weer hier doorvertalen op de radio. En zo is het niet anders. Cat's Eye, nieuw muziek bij Q, Animal.

0: Afrojack en Helloway Black en In My World.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ja, luister even mee naar het volgende als je wil. En neem dan ook even de tijd om te voelen wat er gebeurt als je dit hoort.
2: 106 euro.
0: Oh, Eva.
3: Shit.
0: Ja, Eva deed gisteren mee met Knok tegen de klok. Misschien denk je nu, oh, jammer voor Eva, ik had het er zo gegund. Ik denk dat de kans, en dan ga ik een klein beetje in je hoofd kruipen, misschien nog wel veel groter was van, ha, oké. Misschien toch een klein beetje van genoten. Zo gaat dat dan ook soms wel eens in het hoofd. Dat we liever soms iemand zien falen. Nou, dan wil ik je nu graag uitdagen om je te melden via de Q-Music app. Mag je het woord klok sturen deze kant op? Mag je zometeen zelf aantreden in de arena die Knok tegen de klok hoort? Als je dan zelf de klok weet te temmen, dan krijg je dus misschien wel het laatst volledig uitgesproken bedrag. Dat kan 106 euro zijn, dat kan meer zijn, dat kan ook veel minder zijn. De klok, ja, daar weet je het eigenlijk nooit mee. Als je mee wil doen met Knok tegen de klok, stuur dan dus nu het woord klok via de Q-Music app. Ziet zo, of je nou finaal afgaat of niet. Je hebt er in ieder geval plezier van. Zo is het ook. En American Girls komt eruit.

0: Simpeler. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit. Dus

0: abonneer. Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
1: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
9: Joost Winkels.
10: Hallo. Nieuwe ronde, knok tegen de klok zometeen. Eerst Harry Styles, American Girl.

Ultimate Chaos by Q en Casanova. Als je nog mee wil doen met Knok tegen Klok. De aanmeldingen zijn echt nog maar een paar minuten geopend. Jouw kans op een paar honderd euro. Binnen handbereik stuur nog snel Klok via de Q Music app. Coldplay zometeen een Sky Full of Stars. Ook Olivia Rodrigo.

0: could ever say. Olivia Rodrigo bij Q, een stupid song.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Dag Leon, goedavond.
2: Goedenavond Joost.
0: Je wil graag meedoen met Knok tegen de klok. Je kan het geld goed gebruiken. Je gaat op vakantie. Waar gaat de vakantie heen?
2: Wij gaan lekker naar de Zeeuwse kust, naar Zoutelanden.
0: Nou, fantastisch. Dat geeft mij een warm gevoel, Leon. Ik ben 21 jaar op vakantie geweest in Zoutelanden.
2: Kijk, dus jij weet precies hoe lekker het is.
0: Ja, ben je er vaker geweest al of niet?
2: Ja, we zijn daar nu de afgelopen 3 jaartjes heen geweest.
0: Nou, wat goed. En welke camping of huisje of waar sta je? Wat doe je?
2: Ja, wij zitten in de caravan bij Minicamping de Bogaard.
0: Minicamping de Bogaard, wie kent het niet?
2: Zeker.
0: Ja, ik zou zeggen, ga een ijsje halen bij Strand in Neptunus. Dan zit je altijd goed.
2: Ja, die ken ik. Dat komt goed. Daar gaan we voor. Absoluut.
0: Hey, zo'n vakantie, dat is ook niet meer gratis, hè, in Nederland. Dat kost gewoon flink knaken, Leon.
2: Ja, zeker. Zeker.
0: We gaan,
2: dat klopt. Het is...
0: Nee, ja, vertel.
2: Ja, nee, dus het is wat verdeliger als het buitenland. Maar het kost nog steeds knaken, absoluut.
0: Ja, we gaan de klok starten. Jouw de taak om de klok te stoppen, zo simpel is het. Lukt dat? Nou, dan zit jij misschien wel met jouw gezin heerlijk aan een pannetje mosselen straks.
2: Top, we gaan ervoor.
0: Oké, komt hij aan in 3, 2, 1.
3: 51 euro. 72 euro. 148 euro. 171 euro.
2: Stop.
0: Ja! Godzijdank, godzijdank.
2: Yes.
0: Paul, Leon, ik had een goede hoop dat je zou stoppen.
2: Ja, zeker. Ja, ik twijfelde. Ik dacht ik zou voor 150, maar toen dacht ik, ja, dit is het moment.
0: Kijk, ik weet natuurlijk niet wat er in de klok zit, maar ik dacht wel, nou, ik ben benieuwd hoe lang hij nog doorgaat. En 171 euro is toch ook een mooi bedrag.
2: Zeker, absoluut.
0: De vraag is, hoe ver had jij door kunnen spelen? Luister mee. Leon, applaus!
2: Oh, fantastisch. Super blij.
0: Leon, het onderste uit de kan gehaald. Ongelooflijk goed gedaan.
2: Ja, super blij mee, man. Hartstikke bedankt.
0: 171 euro gaan we naar jou overmaken. Heel veel plezier in de Zoutelanden en doen ze de hartelijke groeten daar.
2: Yes, ga ik doen. Dankjewel. Jullie fijne uitzending nog. Fijne avond.
0: Vanavond om 11:15 bij Joey, nieuwe ronde Knok tegen de klok. Shakira, ga je horen naar Coldplay. Skyfall of Stars.

0: Dave Guetta met je muziek en She Wolf Falling into Pieces. Hey, denk even na wanneer je een hele belangrijke gebeurtenis bent vergeten. Zo een waar je eigenlijk super attent had moeten zijn. Waar je bijvoorbeeld even een bericht had moeten sturen naar iemand met gefeliciteerd of ik denk aan je. Waarbij dat dan helemaal niet is gebeurd. Als je verzuimd hebt dat te doen een keer, dan mag je jezelf even melden via de Q-Music app. Ga zo meteen zelf ook een duit in het zakje doen. Ik ben op zoek naar prachtige verhalen waarbij ik me kan aansluiten. Ik ben iets belangrijks vergeten deze week voor een van mijn beste vrienden. Dat is gek als ik dat nu uitspreek, maar het is wel echt zo. Dus kom door via de Q-Music app. Ik ben op zoek naar bijzondere verhalen waarbij je wel eens een keer bent vergeten om heel attent te zijn, verzuimd voor iets belangrijks. Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb, hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beef Burgers 2 stuks, 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.

0: plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we al van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso. Omdat elke rit telt.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: 1 minuut over 8, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
12: Goedenavond. Ook de komende weken blijft het warm en droog. Dat ziet het KNMI terug in de voorspellingen voor de komende tijd. En dat betekent onder andere dat de waterstanden extreem laag blijven. Rijkswaterstaat heeft het over een uitzonderlijke situatie. In de tweede helft van augustus is er weer iets meer kans op regen, maar veel gaat dat niet zijn. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand in Limburg. Het vuur blijft op dit moment binnen de stoplijnen. Toch gaat het waarschijnlijk nog lang duren voordat de brand echt onder controle is. Er zijn nog altijd plekken waar het vuur af en toe oplaait en dus is de brandweer nog druk bezig, vertelt de veiligheidsregio bij de NOS.
13: We staan met 5 pelotons in het bosgebied. Die hebben elk zijn 10.000 liter water bij zich. En die rijden af en aan. En 2 blushelikopters die blussen de branden van bovenaf.
12: Die blushelikopters zijn inmiddels zo meer dan 100 keer heen en weer gevlogen om het vuur te bestrijden. In de Franse Pyreneeën zijn 2 Belgen getroffen door de bliksem. Ze waren hoog in de bergen aan het wandelen toen het ineens begon te onweren. Beide mannen zijn gewond geraakt. Een jongen van 14 kreeg een hartstilstand. Een man van 21 liep ernstige brandwonden op. Ze liggen nu allebei in kritieke toestand in het ziekenhuis. En de spanning stijgt bij fans van NEC, want rond deze tijd trapt hun clubpie voor het eerst in 18 jaar tijd weer af in het Europees voetbal. Ze spelen de derde voorronde van de Champions League tegen het Griekse Olympiakos. En onze sportverslaggever Stan Wachtman vertelt wat je van die wedstrijd kan verwachten.
14: NEC-coach Dick Schreuder zei gisteren al, we gaan laten zien wat we kunnen. En dat is bij NEC aanvallend voetballen. NEC neemt heel veel risico in het spel, maar als het goed gaat levert het vaak wel heel veel goals en spectaculaire wedstrijden op.
12: Ja, maar Olympiakos is best een sterke tegenstander. Ze spelen vrijwel altijd mee in de Champions League. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kans op een bui, maar het blijft wel warm rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon bij een graad of 25.
11: Vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. Ja, welke belangrijke gebeurtenis in jouw omgeving ben je wel eens vergeten? Een bruiloft, een verjaardag. Laat dat even weten via de Q-app.

0: Langley bij Q Music en Choosing Taxes. Maakt het 10 minuten over 8, Joost hier. Ik schaamde me gisteren echt. Ik ben vanavond op zoek naar verhalen waar jij wel eens een keer iets belangrijks bent vergeten. Een trouwdag of een verjaardag of iets waar je eigenlijk heel attent had moeten zijn, waarbij je eigenlijk verzuimd hebt dat te doen. Ik ging echt door het stof gisteren. Ik dacht, ik zal me meteen even aftrappen. Ik ging door het stof bij mijn beste vriend. En dat rijmt misschien niet helemaal met het verhaal wat ik nu ga vertellen. Maar hij was jarig. En hij was niet gisteren jarig, maar hij was vorige week dinsdag jarig. En nu zat ik een beetje te loeren in mijn gezondheidsapp afgelopen weekend. En bij de stappenteller zag ik ineens een piek op dinsdag. Dus ik ging in mijn agenda terugkijken op dinsdag. Wat had ik nou eigenlijk gedaan? En ik zie daar echt met koeienletter staan. Jorn jarig, nu echt. En ik denk alleen maar, shit, dit is niet goed. Ik had hem vorig jaar 2 dagen daarvoor gefeliciteerd. Dus ik had dat nu duidelijk in mijn agenda gezet met een reminder. Ja, hoe goed is het dan een vriend, zou je bijna willen zeggen. Maar ik dacht, dit jaar ga ik het niet vergeten. En nu zie ik ineens staan Jornjarig en ik ben gewoon die verjaardag vergeten. Het was ook nog eens een 30ste verjaardag, weet je. Het is ook nog een leuke verjaardag om even gewoon attent te zijn. Dus ik bel hem op. Ik zeg, jongen, sorry. Ik ben het gewoon helemaal vergeten. Een week later heb ik pas gebeld ongeveer. Nu zei hij, nou, troost hem met de gedachte. Hij zegt, ken je Kevin en Robert nog? Ik zeg, natuurlijk ken ik Kevin en Robert. De 2 jongens met wie we altijd op wintersport gaan. Hij zegt, nou, die zijn het ook vergeten. Van je vrienden moet je het hebben, zei ik tegen hem. Daar kon hij dan gelukkig nog wel om lachen. De grote vraag is, wat voor belangrijks ben jij wel een keer vergeten waar je heel attent had moeten zijn? Monique, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nou, je wil een duit in het zakje doen. Kom maar door. Wat belangrijks ben jij vergeten?
1: Ik ben afgelopen jaar helaas mijn huwelijksdag vergeten.
0: Ach, je trouwdag. Ja, waarom zou je die ook vergeten ook natuurlijk? Wat is er gebeurd, Monique? Vertel.
1: Nou, mijn man begon afgelopen jaar de dag met dat hij me die raden heeft gegeven. Ik dacht, nou, ze is die goed in, gewoon in een goede stemming. Maar later op de dag begon hij ook avondeten te koken. En ik dacht, nou, dat moet iets zijn. Die kookt nooit avondeten. Ik keek op mijn mobiel en zag 8 uur. En ik dacht, shit, dat is ongelijkste. Dus ik ben nog heel snel naar de hemel gegaan en heb een foto laten printen van ons allebei en hem dat als huwelijkscadeau gegeven.
0: Oh, Monique, maar hoe lang ben je al getrouwd?
1: 4 jaar.
0: Monique, kijk, als je nou 40 jaar getrouwd bent, dan snap ik dat je er misschien overheen kijkt. Maar 4 jaar vind ik nog best wel vers eigenlijk voor een huwelijk.
1: Is het ook. Ik moet beschamen, ja.
0: Oh, dus je krijgt juwelen, je man gaat koken en dan gaat er nog steeds eigenlijk geen belletje rinkelen van, goh, wat is het eigenlijk voor dag van vandaag? Hey Monique, wanneer is de scheidingsdatum, weet je dat ook al inmiddels? Of...
1: Ik hoop het nog niet.
0: Maar als je een duit in het zakje doet, wat we voor belangrijks mee wel eens een keer vergeten. Kom maar door via de Q Music app.

0: Castle. 18 minuten over 8. Ik ben op zoek naar verhalen die te maken hebben met iets belangrijks dat jij misschien wel eens een keer bent vergeten. Een belangrijke dag, een belangrijke gebeurtenis, een verjaardag. Ik noem maar eens wat. Een huwelijksdatum zou natuurlijk ook kunnen. Monique, die ik zojuist sprak, die even haar trouwdatum was vergeten. Hey Casper, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, ja, Casper. Ja, ik hoor al een kleine zucht in jouw stem.
1: Zeker.
0: Casper, wat voor belangrijks ben jij wel een keer vergeten?
1: Eigenlijk elk jaar bijna weer. De sterfdag van de vader van mijn vrouw.
0: Goh, en je zegt erbij bijna elk jaar weer. Casper, hoe kan dat dan? Hoe kan je dat dan ieder jaar weer vergeten?
1: Ik krijg die datum echt niet in mijn systeem. Het is echt schandalig.
0: Ja.
1: Zelfs zo erg dat ik dacht op een gegeven moment, ik moet hier iets mee. Dus ik zet een reminder in mijn agenda.
0: Ja.
1: Maar ik heb dus die hele week dat die datum was, heb ik niet in mijn agenda gekeken. En dus zo miste ik hem als weer.
0: Oh, kast.
1: Dit is gewoon super schandalig. En ik hoop ook dat ze luistert.
0: dus is eigenlijk een soort coming out even op de radio. Wil je excuses aanbieden voor de afgelopen jaren dan?
1: Nou, daar is het al te laat voor, denk ik. Ja. Maar ik heb er een oplossing voor bedacht. Ja. Om er ook nog een melding bij te maken. Zodat ik ook nog hoor, zeg maar, wanneer het niet goed gaat.
0: Oh ja.
1: Dus volgend jaar gaat het me lukken.
0: Welke datum is het, Casper?
1: 9 juli.
0: 9 juli. Oké, onthoud hem. Casper, laat hem tatoeëren.
1: Als je mij dan even belt op de 8e, dan gaat het helemaal goed komen.
0: Nou, we kunnen dat even noteren. En wellicht dat we er volgend jaar zelf ook nog aan denken dat we jou dan even bellen. Is dat goed? Zullen we dat afspreken?
1: Ja, ik denk dat het gaat lukken.
0: Oké, Casper, tot later. Dankjewel voor je verhaal. Hey Leroy, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Welke belangrijke gebeurtenis ben jij wel een keer vergeten?
2: De verjaardag van een vriend van mij. Ik was de hele dag met hem samen op Tomorrowland.
0: Nee.
2: Ja, dat was echt heel erg. Ik was samen met mijn vriendin een heel weekend in Tomorrowland. En hij was daar aan het werk. En hij zegt, joh, moet je sowieso even meeten dat weekend? Ik zei, oh ja, dat is een goed idee.
0: Oh.
2: Dus ja, we waren daar. Wij heel de dag met z'n drietjes lekker op dag. Oh, alle shows bekeken.
0: Oh.
2: Ja, en toen een maand later pas, kwam ik erachter dat hij jarig was.
0: Oh, Leo. Ja. Maar hoe heb je het opgelost? Want kijk, ik vind het dan ook. Ja, ik denk dan op een gegeven moment, als mensen niet doorhebben of zo, ik wil het dan ook nog wel zeggen. Gewoon van, hé, het is mijn verjaardag vandaag.
2: Nou, dat zei ik dus ook. Ik zeg, gast, waarom zeg je dan hier?
0: Ja, exact. Ik waarom zeg je niks?
2: Ja. Ik zei, we hebben gezegd, je hebt hier een biertje van me. Hij zei, als jij het niet weet, ja, boeien je dan.
0: Ja.
2: Oké, prima. Maar zijn vriendin, oh, die was boos. Oh, die was zo boos.
0: Heb je het uiteindelijk nog goed gemaakt met hem, of niet?
2: Ja, sindsdien feliciteer ik hem elk jaar netjes op zijn verjaardag. En dan geef ik hem nog een biertje als ik hem zie.
0: Ja, heel goed. Oké, dat is een goede goedmaker. Oh, en welke datum is dit, Leroy?
2: 21

0: Sugar Babes Back You en Push the Button. Nieuwe ronde hoger, lager ga ik zo meteen spelen. Met vandaag de vraag, wie is er ouder? Stel, we starten bijvoorbeeld met Max Verstappen, daarna Taylor Swift. Dan is aan jou de vraag, is Taylor Swift ouder of jonger dan Max Verstappen? Nou, zo spelen we uiteindelijk door tot de 10. Zoveel krijg je er namelijk voor je kiezen. En aan jou eigenlijk de schone taak om die 10e binnen te tikken. Als je mee wilt doen, heel simpel, hoger, lager mag je nu sturen via de Q-Music app. En die Taylor Swift, die hoor je zo meteen. En Opalight.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
9: Ja, laatste kans.
8: Nog één keer brullende motoren.
9: Ja,
8: dit mag je niet missen.
9: Oh.
8: Daar moet je bij zijn.
9: Daar binnen.
8: Denk, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
9: Ja.
8: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Joost Winkels.
3: Nieuwe ronde, hoger, lager. Zometeen ook sneller komt eraan na Taylor Swift Opel Light.

0: sneller bij Q en laat het licht aan. Een nieuw rondje hoger, lager ga ik spelen met vandaag de vraag... wie is er ouder? Mandy, goedenavond.
1: Hi.
0: Hoe oud ben je?
1: 33.
0: 33, dan is Taylor Swift, wat denk jij?
1: Ouder.
0: Ouder, zeg jij? Dat is hartstikke goed. Taylor Swift is namelijk 36. Met jou gaan we beginnen met hoger, lager. Wie is er ouder, is vandaag de vraag. Het leuke is, terwijl we dit spel spelen... kun je nog de volgende kandidaat zijn. Als je denkt, oké, ik hoor dit en ik wil de reeks afmaken... want ja, ik heb niet zo heel veel vertrouwen in Mandy. 09099596. Dan mag je bellen. Kijk, Mandy, ik heb alle vertrouwen in jou dat je hem af gaat maken. Maar er zitten er ook wel een paar in jouw nek te hijgen. Dus dat wil ik vast gezegd hebben.
1: Nou, kijk.
0: Mandy, we beginnen rustig bij Taylor Swift, 36 jaar. Dan gaan we naar Virgil van Dijk. De grote vraag is, Virgil van Dijk, jonger of ouder?
1: Jonger.
0: Jonger, zeg jij, dat is goed. Dan gaan we naar Adele. Jonger of ouder dan Virgil van Dijk?
1: Die is ouder.
0: Ouder is goed, inderdaad. Dan gaan we naar Matty Valk. Is die ouder of jonger?
1: Dan?
0: Adele.
1: Ouder.
0: Ouder, zeg jij. Dat is goed. Dan gaan we naar Marieke Elsinga. Ouder of jonger dan Matty Valk?
1: Jonger.
0: Dat is goed. Gaan we naar Gordon. Ouder of jonger dan Marieke Elsinga?
1: Ouder.
0: Dat is natuurlijk goed. Hey, je gaat als een speer, Mandy. Er zit wel gewoon iemand in jouw nek te hijgen. Is Helene, goedavond.
2: Hoi.
0: Ja, je luistert natuurlijk lekker mee. Je ziet Mandy lekker gaan. Maar je hoopt natuurlijk dat het misgaat. Dat snap ik goed. Maar we zijn bij Gordon. Dan gaan wij naar Wilfred Gené. Ouder of jonger? Zeg het maar.
1: Jonger.
0: Jonger. Dat is niet goed.
1: Oh, jammer.
0: Ja, had ik ook niet per se gedacht. Wilfred Gené is ouder. We gaan met jou verder, Helene. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Koningin Maxima. Ouder of jonger?
3: Oeh, jonger.
0: Jonger? Twijfelgevalletje?
3: Ja, twijfelgevalletje. Het lijkt een beetje op dezelfde leeftijd volgens mij, maar ik denk jonger.
0: Dat klopt inderdaad, jonger. We gaan naar Treintje Oosterhuis. Jonger of ouder dan koningin Maxima?
3: Ouder.
0: Wat zei je?
3: Ouder.
0: Ouder?
3: Dus hoger, ja.
0: Kijk, als je het fout hebt, zit er iemand in je nek te hijgen. Dat is... Ashley, goedenavond. Even kijken, Ashley, daar ben jij. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, als het fout is komen bij jou.
4: Ja, spannend.
0: Ja. Ashley?
4: Ja?
0: We gaan met jou verder spelen, want het is niet goed. Het is niet goed. Ashley, de laatste voor jou.
4: Ja.
0: Treintje Oosterhuis. We gaan naar David Guetta. De grote vraag is... is David Guetta ouder of jonger dan Treintje Oosterhuis?
4: Ik denk jonger.
0: Jij denkt jonger?
4: Ja.
0: Dat is niet het juiste antwoord. Dat is niet het juiste antwoord, helaas. Daarmee komt het Q-Music prijspakket vrij. Als je mee wil doen... Oh nee, we hebben Tamara op de... We hebben Tamara.
5: Ja, ik ben er nog.
0: Tamara, je bent er nog. Nou, Tamara... Zeker. Dan mag ik jou feliciteren met het Q-Music prijspakket.
5: Ja, super, dankjewel.
0: Jij hing ook nog in de nek te hijgen, ik hoor het al.
5: Ja, zeker. Ik was er nog. Ik was braaf aan het wachten.

0: Bibi Rexha, Fatal is a New Religion. We speelden zojuist een nieuwe onder hoger lager. Wie is er ouder, was de vraag. Weet je wat echt mijn verbazing schetst? Dat Wilfred Gené gewoon ouder is dan Gordon.
1: Ja.
0: Dat is fascinerend, hè?
1: Bizar, hè?
0: Je hoort de redactielid Thomas.
1: Ja, sorry.
0: Dat Wilfred Gené gewoon ouder is dan Gordon. En dat koningin Maxima pas 55 is.
1: Vind je dat jong?
0: Ja, ik vind dat jong. Zij was, ik bedoel, een koningin. Een koningin,
1: ja,
0: is gewoon, weet
1: is
0: je wel.
1: Waar, ja.
0: Misschien heb ik ook een soort Queen Elizabeth. Ik weet dat ze niet zo oud is, maar zeg maar, dat heb ik dan in mijn hoofd.
1: Ja, nee, we hebben haar. Ja.
0: Hartstikke jonge koningin.
1: Ja hoor.
0: Dat vind ik dus echt fascinerend. Mijn moeder had gewoon koningin kunnen zijn.
1: Ja,
0: op die leeftijd.
1: Weet je. Och, zeker, ja.
0: En dat Treintje Oosterhuis dan ook weer jonger is dan Gordon. Nou goed, fascinerend. Dit is Teddy Swims.

0: Lady Gaga bij Q. En Abracadabra. Zometeen ga je een track horen die op een gegeven moment in het nieuws werd bestempeld als zieldodend en geestvertrappend. Of oh, het gaat voor je zometeen. Dat doet me vooral denken aan MTV Cribs, My Sweet 16, Life of Ryan, Room Raiders, zo meer.
1: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker.

0: Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: 1 minuut over 9, Joost hier. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg van Rebecca.
7: Goedenavond. De overheid moet meer geld vrijmaken voor het bestrijden van natuurbranden. Dat vindt de voorzitter van de veiligheidsregio in Brabant bij de NOS. Want door de klimaatverandering is het risico op natuurbranden steeds groter. Daarvoor zijn er bijvoorbeeld ook meer terreinauto's nodig in plaats van de typische brandweerwagens. En hulpverleners moeten er ook een andere opleiding voor krijgen. Ook de komende weken blijft het warm en droog. Dat ziet het KNMI terug in de voorspellingen voor de komende tijd. En dat betekent onder andere dat de waterstanden extreem laag blijven. Rijkswaterstaat heeft het over een uitzonderlijke situatie. In de tweede helft van augustus is er weer iets meer kans op regen, maar veel gaat dat niet zijn. In de zee bij Callantsoog zijn vandaag meerdere mensen in de problemen gekomen. Zeker één iemand is daarbij om het leven gekomen en een andere persoon wordt nog vermist. De reddingsbrigade is bezig met een zoekactie om hem of haar terug te vinden. Verder zijn er ook nog twee mensen uit het water gered, waaronder een kind. Die zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. En een emotionele rollercoaster dan nog voor een vrouw uit Italië. Zij bleek de loterij te hebben gewonnen. Maar liefst 1 miljoen euro sleepte ze binnen. Alleen het lot werd per ongeluk weggegooid. Toen ze haar prijs ontdekte, heeft ze gauw het vuilnisbedrijf gebeld. En die hebben meer dan een dag gezocht. Maar met succes, het winnende lot werd teruggevonden. En de vrouw heeft beloofd om alle kosten te vergoeden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond kans op een bui, maar het blijft wel warm rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon bij een graad of 25.
6: Vertraging heb je op de A20, Hoek van Holland, Gouda, tussen Krooswijk en Terbrechtseplein, 1 kilometer 5 minuten.
8: Music. Joost Swinkels.
6: The Rasmus in the Shadow. Zometeen ook Just a Jack Style. Turn the Lights Off komt eraan. The Topic Fireboy DML. Dit is Buddy.

Alex Warren met Q en Passenger. 8:08, Joost hier. Ik moet zeggen dat er best wel een tijd is soms dat ik gewoon MTV een beetje mis, zoals het vroeger werd uitgezonden. Met de programma's als MTV Cribs, dat je dan bij die bekende mensen binnen ging kijken, wat later allemaal gewoon gehuurde huizen bleken te zijn. My Sweet 16, zo'n waanzinnig programma met van die rijke kinderen die dan zo'n auto kregen met zo'n strik erop voor hun 16e verjaardag. Je had ook nog Life of Ryan, ik weet niet of je dat nog kent, dat ging over Ryan Sheckler, dat was ooit een skateboardjongen, die had zijn eigen real life soap. Room Raiders had je ook nog, dat was een televisieprogramma waarin dan iemand werd ontvoerd, in een busje werd gestopt en dan gingen ze in die kamer inbreken en dan zag die jongen dan dat die drie meiden in die kamer zaten. Ja, dat was een beetje een maf programma. Maar er was natuurlijk ook gewoon een tijd dat tussen al die onzin tv door er gewoon muziekclips werden uitgezonden. En er is een track in 2003, die werd zo ongenadig vaak veel uitgezonden op MTV dat het werd bestempeld als zieldodend en geestvertrappend. Ja, ik zou zeggen, oordeel daar zelf over. Ik vind het niet per se zieldodend en geestvertrappend. Sterker nog, in 2026 kan dit nog steeds. The Rasmus, dit is In the Shadows.

Justin Jackstown, Turn the Lights Off by Q. Als ik tegen jou zeg, ik heb ergens uiterst lang of uitzonderlijk lang aan gewerkt, dan zou je denken aan weken, toch? Maanden. Weken, maanden. Als er een collega naar je toe komt, ik zeg, ik heb echt uitzonderlijk lang aan dit voorstel gewerkt. Nou, dan denk jij, nou, dit is echt nachtwerk. Ik heb minimaal 3 nachten doorgehaald om dit plan op te leveren. Misschien wel weken. Dat heeft Ed Sheeran ook gedaan met Shiver. En dan zou je denken, nou, uitzonderlijk lang, weet je, dat is echt een liedje dat heeft jaren op de plank gelegen. Hoor je ook wel eens, hè? Liedje in de zeros geschreven, is in de tens niet uitgekomen, nu in de twenties ziet het dan ineens het levenslicht. Nou, is bij Ed Sheeran niet helemaal het geval. Wat hij vaak doet, als hij muziek wil schrijven, dan huurt hij een boerderij op het Engelse platteland. Daar gaat hij zich dan opsluiten en daar gaat hij dan muziek zitten schrijven. En zodoende heeft hij ook Shivers geschreven. Nou, heeft hij dus uitzonderlijk lang aangewerkt. 3 hele dagen. Hij heeft drie hele dagen gedaan op dit liedje. Ik denk dat ik in 3 dagen niet eens een ABC'tje voor een huwelijk in elkaar krijg. Laat staan, gewoon een wereldhit. 3 dagen en dan krijg je dit. Uitzonderlijk lang voor Ed Sheeran. Dit is Shivers by Q.

0: Morgan Wallen bij Q. En Love Somebody. Zometeen is ze weer hier. De allerleukste seksoloog van Nederland.
1: Seks met Eveline.
0: Eveline Stallaert, we gaan het hebben over seks. Dat doen we aan de hand van jouw vraag. Dus mocht je nou een vraag hebben voor Eveline met betrekking tot liefde, relaties, seks, loop je ergens tegenaan, wil je graag antwoord van een seksoloog, deel dat dan vooral via de Q-Music app. Kan geheel anoniem, hè? Neem je vraag door zonder je naam te noemen. Dus stuur hem vooral in. En ook die die hoor je zo, Shakira.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar 4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
4: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: retour.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar, ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Joost Winkels.
5: Hallo. Ja, zometeen is hier de leukste seksuoloog van Nederland, Eveline Stallaert. En we gaan het hebben over seks. Mocht je nou nog een vraag hebben voor Eveline, deel die dan anoniem via de Q Music app. Bespreek

0: zone.
1: Lucas Graham bij Q Music in 7 years.
2: Seks met Eveline.
1: Dinsdag bij mij in de studio natuurlijk de allerleukste seksuoloog van Nederland. Eveline Stallard, goedavond.
3: Hi Joost.
1: Eveline, we moeten het hebben over koosnaampjes.
3: Ja.
1: Lieve, schattige koosnaampjes. En of die nou goed zijn voor je relatie.
3: Ja, nou het grappige is dat die dus heel goed zijn voor je relatie. En
1: ja?
3: Dat had ik nooit gedacht. Maar er is zelfs onderzoek naar gedaan. Want 87% van de mensen gebruikt een koosnaampje voor hun partner.
1: Ah, oké, dus voor hun partner. Ja, dat is weer van, oké, wij als duo heten de puntje. Maar jij bent het beertje.
3: Ja, of... schatje, duifje, ja. Dopje, scheetje. Alle die namen, die zijn goed. En 87% van Nederland gebruikt dus een koosnaampje. En 79% van die mensen die zegt ook echt een sterkere relatie daardoor te hebben. En dan zou je denken, ja, maar hoe dan?
1: Ja.
3: Nou, het geeft een bepaalde exclusiviteit. Een bepaalde verbinding die je hebt met alleen die persoon. Wat maakt dat je echt samen ook gewoon meer verbonden voelt.
1: Ja,
3: en dat is gewoon wel echt, dat werkt voor heel veel mensen heel goed. En we zitten in Nederland wel veel in de dieren en in de uitwerpselen, om het zo maar te zeggen.
1: Hey poepje.
3: Ja, qua dat soort naamjes, scheetje en dat soort dingen zitten we heel erg in. Maar ja, echt een sterkere band is echt daar wel een gevolg van. Nou ja, ook speels taalgebruik, hè, dat hebben we ook wel eens gezien bij B&B voor Liefde volgens mij. Houdt een relatie gewoon fris en levendig. Ja. Dus je zou het niet denken, sommige mensen gaan de haren recht van overeind staan. Maar het helpt conflicten verzachten en spanningen verminderen. Dus ja, hoe gekker, hoe beter is eigenlijk best aan de hand. En hoe dieper de connectie dan is. Omdat je echt gewoon voelt uniek te zijn. Maar als je natuurlijk een naam hebt. Want heb jij een koosnaampje gehad?
1: Nee, ja, ik had een tijdje Cookie. Zo noemde ik mijn vriendinnetje toen.
3: Ja,
1: Cookie.
3: Die is leuk.
1: Engel de Pengel heb ik ook nog wel eens een tijdje gehad. Kikkertje.
3: Ah, leuk.
1: Maar iemand leek een beetje mijn kikkertje. Ah. maar Cookie vond ik wel. Dat was wel een soort van heel erg. Daar moest ik dan heel erg aan haar denken.
3: Ja, wat
1: dat
3: leuk.
1: Dat gebruikten we voor elkaar heel erg. Ja.
3: Wat leuk. Ik ben ook ooit een Cookie geweest.
1: Een Cookie.
3: Ja, een
1: maar dat begon een beetje. Dat ontstond een beetje uit een tough Cookie.
3: Oh ja.
1: Zeg maar.
3: Oh, ja.
1: En uiteindelijk werd dat een easy Cookie.
3: Oh, maar wel leuk.
1: Dat was wat Cookie.
3: Ja. Maar dat is toch wel speciaal.
1: Ja.
3: Het kan zijn dat je wel een naam hebt. Ik heb bijvoorbeeld een aantal jaar ben ik door het leven gegaan als Snolly.
1: Snolly.
3: En dat was echt consequent toegepast. Ik denk echt een paar jaar.
1: Oh,
3: en het was heel lief bedoeld.
1: Ja.
3: Maar het kwam soms een beetje rottig uit de verf.
1: Ja.
3: En ik weet nog wel toen ik in een plaatselijke winkel stond. Dat diegene riep Snolly. En toen dacht ik, is het tijd om er iets mee te doen.
1: Ja, ja.
3: En toen heb ik wel aangegeven, alsjeblieft, kan je iets anders bedenken.
1: Snolly is ook een beetje de bijnaam van snollebolletjes nu, hè?
3: Oh ja?
1: Ja, die heeft een beetje snolly.
3: Nou, dat is het goed dat die weg is voor mij. Ja. Maar dat klinkt wel minder erg dan andere associaties die ik er maar meemaak. Dus is het een mismatch, die naam? Dan heb het erover met je partner. Ja. Want dat kan natuurlijk ook in bed ook echt enorme afbreuk doen. Dus, maar ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Ja.
1: Als je vragen hebt voor Eveline, mag je uiteraard doorsturen via de Q-Music app. We kregen een vraag binnen. Hoe kan het zijn dat ik niet nat word, maar wel super opgewonden ben? Heb je daar zo meteen een antwoord op?
3: Jazeker.

0: Nou, Bob en Mo, en nog even blijven.
1: Seks met Eveline.
0: Bij mij in de studio de allerleukste seksuoloog van Nederland, Eveline Stallard. Goedenavond.
2: Hi Joost.
0: Eveline, we kregen een vraag binnen via de Q-Music app. Hoe kan het zijn dat ik niet nat word, maar wel super opgewonden ben?
2: Ja.
0: Heb je daar een antwoord op?
2: Ja, zeker. Er zijn heel veel vrouwen die deze vraag hebben.
0: Ja, en, alsof het soort niet helemaal rijmt.
2: Ja, ja dat je denkt, hé, hoezo, help me even. Ja. Nou goed, ik zal even een klein beetje inzicht geven. Als er opwinding is, dan wordt er natuurlijk bloed naar de genitaliën gepompt.
0: Ja.
2: Daardoor zwellen de clitoris en de vulva op. Nou, dit zorgt ervoor dat er vocht vrijkomt, een natuurlijk glijmiddel. En dat wordt door de klieren van Bartholini... En wordt dat uitgescheiden?
0: Wie kent ze niet?
2: Scheden, hoe zeggen we dat? Ja. Wie kent ze niet juist? En nou ja, dat is heel mooi. Dat is een heel mooi principe. En in principe gebeurt dat. Tenzij er een aantal dingen aan de hand zijn. En dat zal ik even langslopen. Nou, allereerst, als je heel veel sekst. Dus heb je net een relatie en nou, je doet het als konijnen. Dan kan het gewoon op zijn. Dan is het gewoon letterlijk op. En dan is het belangrijk om even te pauzeren. Of om even de kunstmatige glijmiddel eraan te pas te laten komen. Nou, dan is er nog, als je medicijnen slikt. Bijvoorbeeld een antidepressivum is een heel bekend medicijn... wat ervoor kan zorgen dat je echt droger bent. Nou, daarnaast speelt leeftijd toch ook wel een rol... En vrouwen die in de overgang zitten, daar is 55% heeft last van vaginale droogte. Nou ja, dan heb je nog het punt, je kan niet opgewonden genoeg zijn. Zij geeft aan, ik ben wel echt opgewonden, maar we kunnen heel hard in ons hoofd denken... ik ben nou toch opgewonden omdat je het heel graag wil.
0: Ja.
2: Maar iets heel graag willen, dan zit je ook in je hoofd. En als je in je hoofd zit, dan ben je aan het denken. En dan blokkeert je opwinding. Dus het is ook belangrijk om te bedenken... zit ik er echt helemaal lekker in? Ben ik ontspannen? Laat ik mezelf los? Ja. Laat ik de controle los? Of zit ik toch in mijn hoofd met zorgen? Of wil ik dit zo graag goed doen? Dan kan het ook zijn dat het echt dat vocht niet komt... of gewoon heel snel verdwijnt. Als ene laatste punt hebben we roken. Want roken verstoort het evenwicht van bacteriën en schimmels in de vagina.
0: Okay.
2: En kan ervoor zorgen dat je droogte ervaart. Maar dat kan dus ook bij wietroken zijn. Dus al het roken is niet handig.
0: Doe het niet.
2: Ja, let op. Nou ja, en als laatste bij stress. Je kan, als je veel stress ervaart, kun je ook droge ogen hebben.
0: Okay.
2: Droge mond. En als je dat ervaart, dan heb je heel vaak ook een droge vagina. Dus te veel stress zorgt dat je dat even bij jezelf een beetje aanpakt of nagaat. En dat je ook tijdens die seks gewoon echt die ontspanning pakt. Dat is hoe dan ook goed. Dus loop dit lijstje even na. Ja. En wie weet kan je er wat aan doen.
0: Als je vragen hebt voor Eveline, mag ze uiteraard doorsturen via de Q-Music app. Eveline, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: Afrojack, Sia, David Guetta en A Week Tonight. Joey van der Velde, goedenavond.
1: Joost Winkels, goedenavond. Leuk je weer te zien.
0: Insgelijk.
1: Nou, dat vind ik lief dat je dat zegt. Ik heb een raadsel.
0: Ja, daar heb ik al heel veel zin in. Ja, ik hou van raadsels.
1: Een DJ die altijd ruzie heeft.
0: Een DJ die altijd ruzie heeft?
1: Ja. Calvin Harris.
0: Leuk, want altijd Harris. Ja, vind ik het goed.
1: Ik ben zelf heel blij met deze grap.
0: Hij valt pas aan de overkant.
1: Ja, Thomas.
2: Nee, ik vind mensen die moeten lachen om hun eigen grap altijd nog grappiger.
1: Ik had
2: dan
1: eigenlijk alles moeten deliveren. Calvin Harris had ik moeten zeggen.
0: Wel Harris.
1: Was iets duidelijker geweest. Ja. Mensen in de auto met ramen open en die denken, dat is de knop de hulp niet. Maar ik heb wel een ander raadsel.
0: Ja.
1: Ik heb namelijk een onderzoek gevonden dat gaat over het volgende. Gemiddeld gaat dit 5 dagen mee in ons leven. Wat is het? Dus ook voor de mensen thuis, als je daar een idee bij hebt, mag je bericht sturen in de app van Q.
0: Gemiddeld gaat het 5 dagen mee.
1: Ja, ik zou het vervelend vinden als je nu het goede antwoord roept. Dan ben ik om
0: Nee, dat snap ik.
1: Moet ik een heel uur muziek draaien.
0: Maar is het zo, gaat het om houdbaar iets? Iets wat houdbaar is?
1: Ik ga nog geen hints geven.
0: Je maakt me wel heel nieuwsgierig, Joey.
1: Ja, nou, dat is ook de bedoeling van dit praatje.
0: Gemiddeld gaat het 5 dagen mee.
1: Gemiddeld gaat het 5 dagen mee.
0: En gaat het dan in de was? Of gaat het dan...
1: Ja, dus ga ik allemaal niet zeggen.
0: Dat zul je er allemaal niet zeggen.
1: Dat zul ik allemaal niet zeggen.
0: Nee, zit er een bravo in jou, Joey van der Wil?
1: Nee, ik weet het niet. Sorry, wat was de vraag? Nee, het heeft niks met de was te maken.
0: Oké, dan weet ik het niet. Ga je het antwoord zo geven?
1: Absoluut. En ik ga dus ook Calvin Harris draaien. En deze ook nog. Nou,
0: en ook nog, Teddy.
1: Als je nu wegzet, dan...
0: Ja, dan ben je echt... die van je eigen interesse. Zo is het ook.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Moulinmilk, the moo you can't resist.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleept jij doorheen.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histo Monodek 25.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Welkom bij
1: de webshop. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo!

0: Sucusto 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, 'cause it's true.
5: Zo de

de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.

0: doneer.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: 1 minuut over 10, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
3: Goedenavond. Kinderen moeten bij de opvang beter beschermd worden tegen de hitte. Dat vindt de GGD. Zij komen met een dringende oproep omdat hete dagen steeds vaker voorkomen. De kinderopvang wil ook graag meer ingrijpen, maar benadrukt bij RTL Nieuws dat ze het niet alleen kunnen.
4: Daar hebben we meer geld voor nodig, maar ook snelheid. Dus we zijn afhankelijk van leveranciers. We zijn ook afhankelijk van stroomcapaciteit. Want even een airco plaatsen, ja, in de regio Utrecht staat het stroomnetwerk onder druk. Dus dat kan niet altijd meteen.
3: En daardoor zijn er nu grote verschillen tussen maatregelen bij de opvanglocaties in het land. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld bij de natuurbrand in Limburg, want mogelijk is er nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig. En dus heeft de brandweer advies gevraagd over wat dit betekent voor hun bluswerkzaamheden. Ondertussen breidt het vuur op dit moment niet verder uit. De brand blijft nog steeds binnen de stoplijnen. Op Curaçao gaat de politie de komende tijd extra controleren op straat. Dat gebeurt vooral in probleemgebieden en op risicovolle locaties. Komt omdat er de laatste tijd steeds meer criminaliteit is op Curaçao. Thailand heeft onder andere last van autodiefstallen en woninginbraken. De komende tijd gaat de politie extra surveilleren en daarbij zoeken ze ook naar onder andere drugs en illegale wapens. En het lijkt erop dat je flink meer gaat betalen voor olijfolie. Dat komt door de extreme hitte, de droogte en de natuurbranden in Zuid-Europa. Daardoor groeien er minder olijven en neemt de kwaliteit ook nog eens af. Producenten verwachten daarom dat je later dit jaar meer geld kwijt gaat zijn voor een fles olijfolie. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht kans op een bui, maar het blijft wel warm, rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon bij een graad of 25.
2: En dan nog even naar de vertragingen kijken. Op de A4 een vertraging tussen Dinteloord en Antwerpen. Tussen Sabina en Dinteloord, daar is een ongeval gebeurd. De vertraging is daar 10 minuten. Dat is ook de enige op dit moment. Wel flitsers nog gezien. Best wel wat op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad. De hoogte van Lelystad staan ze bij 69,2. A28 Amersfoort-Zwolle, de hoogte van Hulshorst staan ze bij 59,8. En de A67, dat is Eindhoven-Belgische grens, de hoogte van Veldhoven bij 18,1.
5: Music. Joey van der Velden.
2: Ja, check even hoeveel notities je hebt in je telefoon. Want ik ken namelijk een artiest.

0: Q and Desire. Zometeen hoor je hier Natasha Bedingfield en Unwritten. Hoeveel notities heb je in je telefoon staan? Ik heb net even bij mezelf gecheckt. 124 notities. Zitten er ook 22 bij waarvan ik echt geen idee meer heb wat ik ermee bedoelde. Artiesten en songwriters die doen ook niet anders dan de hele dag alles opschrijven. Dat is eigenlijk de eerste tip die je krijgt als je liedjes wil maken. Noteer gewoon alles dat je boeit. Van situatie tot prachtige zin. En misschien ga je het ooit nog nodig hebben, dus schrijf het gewoon op. Somber is natuurlijk de grote nieuwe ster in de hitlijsten de laatste tijd. Aan hem werd ook de vraag gesteld. Hey, check jij eens even hoeveel notities je hebt.
1: Should I check?
2: Yes, please check.
1: Now that you say that, I'm actually very curious.
2: Okay, let's go.
3: So you keep them under notes then.
1: Oh, 713.
2: Oh, that was pretty good.
3: No, no way, it's not 713.
2: 713. Come on.
3: Pretty good.
1: That I feel like good. That's kind of weak. I thought it would be like in the thousands.
0: Ja, meer dan 700 notities. Nou, iedereen doordollen. Maar ik snap dat wel, want deze gozer is echt enorm getalenteerd. En heeft dus blijkbaar genoeg inspiratie en heel veel te vertellen. Nou, en als dat allemaal dit soort liedjes worden, dan zitten we de komende tijd wel geramd. It's my

0: En heb ik weer een onmogelijke vraag voor je met maar één goed antwoord. Mocht je nog helemaal fris in de kop zitten, dan nodig ik je uit om keihard na te denken. Ja, en dit heb ik wel eens vaker verteld. Ik hou dus heel erg van Easter eggs. Dat zijn van die kleine grapjes of verwijzingen of hints die verstopt zitten. Kan dus overal zijn. Films, boeken, videoclips, concerten. Ja, en dit vind ik dan echt een te gek verhaal. De vader van Martin Garrix, die heeft dus een veilinghuis dat gespecialiseerd is in munten en postzegels. En Martijn werkt altijd onder zijn eigen label, Stamped Records.
1: My record label is called Stamped Records. Not many people know. Because of my father.
2: It came from father's auction house.
1: Yeah, yes. And the logo is a stamp. So it's like a little shout-out to my father.
0: Ja, dat is toch prachtig. Stamped Records is dus een kleine verwijzing naar zijn vader met een postzegeltje als logo. Ik vind dat mooi. Waar die ook gaat, Martin Garrix, of wat hij ook uitbrengt, zijn vader is altijd bij hem. En dit liedje kwam dus vorige week uit op het label van Martin Garrix. Dit is samen met U2, Fireflies, bij Q Music.

0: Colors bij Q Music en Only Human. Zometeen even iets totaal anders. De Bauza. En Magnetic.
1: De vraag met maar één antwoord.
0: Als je goed bent in puzzelen of je leest af en toe in je vrije tijd voor de lol, lees je een encyclopedie, dan is dit echt helemaal jouw spelletje. Grote kans dat je zometeen het antwoord weet. Ik zeg alvast erbij, iedereen die nu luistert, je bent uitgenodigd om een berichtje te sturen. Typen mag, gewoon met je vingers maar. Je mag ook altijd iets inspreken, dan druk je op het microfoontje, dan brul je het deze kant op. Het werkt als volgt. Ik hou heel erg van onderzoeken met opvallende resultaten. Echt dat je denkt, oh ja, nou hè? Is dit, oké. Nou, zo'n onderzoek heb ik erbij gepakt. En ik heb een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord voor je eruit gekristalliseerd. Ik ben benieuwd wat je het volgende weet. Gemiddeld doe je hier 5 dagen mee. Wat is het? Dus gemiddeld doe je hier 5 dagen mee. Weet je dat antwoord? Stuur even een berichtje in de Q-Music app. Dan spreek ik je zo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
6: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Daar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Q-Music The Party.
17: Q-Music The Party vind je dinsdag bij de wielerronde in Steenwijk bij Theater de Meente. Woensdag bij de Feest en Buitenpost. Vrijdag bij Silent Disco Festival Tilburg. En bij Partycentrum Rendering in Vlagtwedde met Lars Boele en Edwin Orlander. En zaterdag bij Pul Village Festival in Dalen met Tom van der Weert. Het Noodorpse Feestweekend met Edwin Orlander. En bij Noordzee Zomer Katwijk met Menno Barreveld en Lars Boele.
16: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
18: Q-Music. Joey van der Velden. Yeah.

0: Benson Boone bij Q Music.
1: Love the rest in peace.
0: En In the Stars. Zometeen hoor je Pitbull en Christina Aguilera en Feel This Moment. En vergeet Shakespeare met zijn To Be or Not To Be. Ik heb pas een vraag. Een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord. Die vanavond als volgt luidt. Gemiddeld doe je hier 5 dagen mee. Wat is het? Dus gemiddeld doe je er 5 dagen mee. Als je het antwoord weet, mag je een berichtje sturen in de app van Q. Je mag het ook inspreken of je belt met hoge nood 0909-9596. Lenny, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, gemiddeld doe je hier 5 dagen mee. Jij denkt het antwoord te weten ook. Kom maar door.
2: Ik dacht aan een vers brood, zonder dat je deze in de vriezer doet.
0: Oké, maar jij zegt een vers brood. Dat is dus het brood gekocht op de dag dat het ook is gebakken.
2: Ja, klopt. Zoals je hem in de supermarkt koopt. En volgens mij kun je er dan nog 5 dagen mee doen. En daarna komen er een beetje van die groene vlekjes op.
0: Nou, 5 dagen al?
2: Ja, toch? Ja, volgens mij wel.
0: Maar dat is toch als je het zakje niet goed dicht doet. Als je hem echt goed afsluit, kan je toch wel wat langer mee doen, Lenny.
2: Ja, in de vriezer. Maar als je hem echt op het aanrecht legt, dan denk ik dat je er maximaal 5 dagen mee kan doen.
0: Oké. En dan op dag 4 kan je nog eten, maar is het natuurlijk kurk droog.
2: Juist.
0: En dan piep je hem nog op om door eventjes, hoe heet dat apparaat ook weer? Waar je hem dan, het is heel makkelijk, de broodrooster. Waar je hem in het
2: broodrooster. Ja, precies. Ja, dus je vindt broodrooster of tosti-apparaat inderdaad. Ja. Maar daarna zou ik hem niet meer opeten.
0: Man alleen, hè, aan het woord. Man alleen komt nooit in de keuken. Een soort onbekend terrein. Hoe heette al die apparaat? Kan niet op het woord van broodrooster komen. Lenny, het is niet goed. Helaas.
2: Helaas.
0: Helaas, ik wens je nog een fijne avond. Doeg.
2: Jij ook, dank je. Doeg.
0: Ga ik even naar Verona, hallo.
3: Hallo, goedenavond.
0: Gemiddeld doe je hier 5 dagen mee. Wat is het?
3: 5 dagen bloemen.
0: Oh, wanneer is de laatste keer dat jij een bloemetje hebt gekregen, Verona?
3: Niks,
0: want ik ben hooikoorts. Ai. Dat is een onhandig cadeau. Of als iemand het cadeau geeft, dat is heel onhandig.
3: Ja, klopt.
0: Maar kan je dan helemaal geen bloemen op tafel?
3: Jawel hoor. In de winter heb ik het minder.
0: Oké. Bloemen. Gemiddeld doe je hier 5 dagen mee. Jij zegt bloemen en dat is niet goed ook.
3: Oh, jammer.
0: Ja, dat is helaas. Ik wens jou een fijne avond. Fijn dat je erbij was.
3: Zelfde. Fijne uitzending.
0: Dag. Ga ik even naar... Hallo Jorieke.
4: Hi.
0: Hi. Wat denk jij dat het antwoord is dat we zoeken?
4: Ja, ik dacht een pak melk.
0: Waarom dacht je dat?
4: Ja, nou, ik ben het bijna ongeveer gemiddeld 5 dagen een pak melk doen.
0: Omdat het dan op is?
4: Ja.
0: Of omdat het dan over de datum is. Ja, melk gaat toch niet zo heel snel over de datum?
4: Nou, verse melk wel.
0: Echt?
4: Uit de koelkast, ja.
0: Maar wacht even, als melk over de datum is, hè, dus de dag dat het over de datum is, drink je het dan nog?
4: Ja, ik ben altijd wel iemand die dat eigenlijk niet doet.
0: Oké. Ik wou namelijk ook nog de vraag stellen, een dag later, maar dat doe je dan dus ook inderdaad nog niet.
4: Okay. Nee, nou ja, de dag van misschien nog wel, maar een dag later, ja, weet ik niet.
0: Echt niet, oké, je bent heel strikt erin. Gemiddeld doe je hier 5 dagen mee. Beste Jorieke, dat is ook niet goed.
4: Helaas.
0: Is het al tijd voor een hint, denk je? Of zeg je van nou...
4: Ja, dat denk ik wel.
0: Oh ja?
4: Ja, okay, ik vind het wel.
0: Heel lang na zitten denken hierover. Wat nou is een geschikte hint dat we niet te veel weggeven dat het te makkelijk wordt. Maar misschien een beetje cryptisch. We zijn hierbij uitgekomen. Nou, als er een lampje gaat branden, stuur een bericht in de app van Q. Spreek het in of 0909-9596. Jorieke, ik dank jou voor jouw deelname.
4: Ja, graag gedaan.
0: Tot later.

0: Q-Music en Drive Safe. Zo, ik hoop dat wij bij een punt terecht gaan komen. Want volgens mij is die toch al moeilijker dan ik dacht. Waar gaat dit over, dit relaas? Nou, ik heb weer een onmogelijke vraag met maar één goed antwoord. Gemiddeld doe je hier 5 dagen mee. Wat is het? Als je het denkt te weten, stuur vooral even een bericht in de app van Q. Of bel 09099596. Dirk-Jan, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, gemiddeld doen we hier 5 dagen mee. Lenny kwam net met een brood. Niet goed, hè?
1: Nee.
0: Verona zei bloemen, is dat goed?
1: Nee.
0: Jorieke zei een pak melk.
1: Nee, dat wordt hem ook niet.
0: Dirk-Jan, wat zeg jij? Wat denk jij dat het antwoord is? Gemiddeld doe je hier 5 dagen mee en dat is...
1: Een tank benzine, denk ik.
0: En klopt dat voor jou? Ben jij dan gemiddeld met je tank benzine?
1: Nee, ik doe er gemiddeld 2 dagen over.
0: Oké.
1: Okay. Dat maakt het wel anders. Maar ik denk als je een beetje over wil nemen, dan krijg je dat je er 5 dagen zo over doet.
0: Oké. Ik kan dit niet goedkeuren helaas. Terwijl ik wel de redenatie echt... Ik snap het wel, Dirk-Jan.
1: Ja, dan wordt het lastig. Dan wordt het toch iets anders.
0: Je bent helemaal boos ook, hoor ik. Sorry.
1: Nee, ik zit hartstikke rustig.
0: 5 minuten aan de telefoon gehangen, komt hij met de mededeling dat het niet goed is. Ja, ik kan er echt niks van anders van maken. Ik dank jou wel voor je deelname. Fijn dat je erbij was.
1: Geen probleem.
0: Xander, dankjewel. Xander, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Gemiddeld doe je hier 5 dagen mee. Wat denk jij dat het antwoord is?
2: Dat is een handdoek.
0: Een handdoek? Waar je met naar douche mee afdroogt?
2: Ja.
0: Niet sneller wisselen?
2: Nee, joh.
0: Oké. Okay. En niet goed helaas. Sorry. Slecht lijn ook. Simone, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Een wc... sorry. Ik roep je antwoord al. Gemiddeld doe je hier 5 dagen mee. Wat denk je dat het antwoord is?
3: Ja, dat was mijn antwoord inderdaad. Een rol wc-papier.
0: Een rol wc-papier. Ja, ik ben helemaal in de war. Ik wou vragen, hoe kom je eigenlijk bij dit antwoord?
3: Ik hoorde net eigenlijk, denk ik, soort van een eerste hint al toen je het zei. Ik was aan het rijden en toen zei je op een gegeven moment wel eens van ja, want als je een hoge noot hebt, ja, dan kan je het ook inspreken. Ik denk, dan gaat het al die kant een beetje op.
0: Oh.
3: En dan de mail inderdaad erbij, dat ik denk, nou, dan kan het inderdaad ook wel daar, ja, een richting gaan.
0: Heb ik dat gezegd al bij hoge noot? Maar dat was volgens mij, dat was geen hint. Kan iemand het even terugzoeken?
3: Het kan een soort van hint zijn, maar ja, daar zeg ik, zat er zelf wel in eerste instantie al over na te denken.
0: Oh, oké. Okay.
3: Dus ja, het kan ook zijn dat het fout is, hè?
0: Iemand van de techniek heeft het fragment erbij gevangen. Als je het antwoord weet, mag je een berichtje sturen in de app van Q. Je mag het ook inspreken of je belt met hoge noot 09099596. Inderdaad zeg, dat heb ik gezegd. Dat was helemaal niet bewust. Het was geen hint, maar je hebt het als hint opgevat.
3: Ik had zelf een gedachte. Toen had ik het een soort van als hint, ja.
0: Oké, okay. Nou, jij zegt blijf bij wc-rol, dat is jouw antwoord.
3: Ja.
0: Dat is goed. Het is heel knap. Je hebt gewonnen met een hint die geen hint was.
3: Dat is toch... knap, ja.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, het klopt inderdaad. Gemiddeld doe je hier 5 dagen mee. Klopt het bij jou ook?
3: Ongeveer wel, ja.
0: Ja, bij mij ongeveer ook. Ik heb een kat, dus soms doe ik er wat korter mee. Want die gaat soms met die wc-rol aan de loop. Dus dan ben ik hem kwijt.
3: Ja.
0: Nou, je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. En fijn dat je erbij was. Denk dat je meespeelde.
3: Nou, dankjewel. Ask for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: tegen de klok.
1: Het schijnt dus dat als je kauwgom kauwt, dat het echt enorm goed werkt tegen de zenuwen. Dus ik vind het niet heel erg als je zometeen knok tegen de klok met een volle mond speelt. Gisteren speelde ik met Ariana. Nou, het was echt een klein wonder dat ik haar aan de telefoon kreeg, want het ging bij haar echt helemaal mis.
2: Ik had een plant gekocht in een plantenbak. En ik weet van mezelf, ik ben lomp. Dus ik moest die neerzetten op de grond. Dus ik ga heel netjes om me hurken, heel voorzichtig. En op dat moment valt gewoon mijn telefoon uit mijn broekzak.
1: Oh nee.
2: Pakt op de grond.
1: Oh nee.
2: Hele schermstuk.
1: Ja, helemaal stuk. Maar er was ook geluk, want ze won gewoon in enkele seconden een mooi bedrag in knok tegen de klok. Wil je zometeen ook de klok slopen en een mooi geldbedrag winnen? Dan zou ik zeggen, stuur nu klok met een berichtje in de Q-Music app. Dan spreek ik je zo. En ik draai Taylor Swift voor je. I knew it, I knew you.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
7: Welkom bij de Verfzaak.
6: Nu bij 10 liter Histomonodek 25% gratis.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1+1 gratis.

0: beetje. Al 60 jaar.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: 11:02. Goedenavond, dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Rebecca Looijen.
10: Goedenavond. De natuurbrand bij Venray laat een diepe indruk achter bij inwoners. De burgemeester begrijpt dat veel mensen verdrietig zijn over de schade. En buurtbewoners kunnen nog een tijd last gaan hebben van die brand. Dat zegt de burgemeester in een online video.
11: Voor inwoners die in een directe omgeving wonen, begrijp ik dat de rook veel overlast veroorzaakt. Houd er rekening mee dat die overlast dan wel eventjes kan aanhouden. Afhankelijk van de windrichting kan die rookoverlast ook veranderen. Volg altijd de aanwijzingen van de hulpdienst op.
10: De brand breidt op dit moment niet verder uit, maar is ook nog niet onder controle. Kinderen moeten bij de opvang beter beschermd worden tegen de hitte. Dat vindt de GGD. Hete dagen gaan steeds vaker voorkomen en de maatregelen verschillen nu flink per locatie. De kinderopvang ziet zelf ook dat het probleem steeds groter wordt. Dat vertelt deze directeur bij RTL Nieuws.
12: We doen heel veel activiteiten, juist ook buiten. Heel veel met water, heel veel met spelletjes. Dus kinderen zijn heel enthousiast en vinden het heel leuk. Maar we zien ook dat met de extreme hitte kinderen het echt te warm krijgen.
10: Maar ze benadrukken ook dat ze het niet alleen kunnen oplossen. Er is meer geld nodig. Maar ook hulp bij leveranciers en het overvolle stroomnet zorgt ook voor problemen. Op Malta is een Nederlandse man van 20 deze zomer opgepakt. Hij heeft stiekem gefilmd terwijl hij met een vrouw uit Noorwegen naar bed ging. Beelden van haar werden daarna verspreid via verschillende berichten-apps. De vrouw heeft aangifte gedaan en de Nederlander is daarna aangehouden. Hij krijgt van de rechter een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar... en dat betekent dat hij niet de cel in hoeft. En dan nog voetbal, want voor het eerst in 18 jaar speelde NEC vanavond in het Europees voetbal. En daar hebben ze zich staande gehouden. Tegen het Griekse Olympiakos werd er niet gescoord. Het bleef bij een 0-0 gelijkspel. Volgende week dinsdag wordt hier in Nederland de return gespeeld. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht kans op een bui, maar het blijft wel warm rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon bij een graad of 25.
9: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Zonder vertragingen, wel met de flitsers. Op de A28 wordt er geflitst tussen Amersfoort en Zwolle. Het hoogte van Hulshorst, daar staan ze bij 59,8. Aan de A67 Eindhoven, Belgische grens. De hoogte van Veldhoven, staan ze bij 18,1.
13: Music. Joey van der Velden.
9: Als je stop kan roepen, dan kan je over vijf

0: Taylor Swift bij Q Music. I knew it. Zometeen another.
1: Knok tegen de klok.
0: Eerst ben ik een rondje Knok tegen de klok. Dat doe ik met Muriel, 24 jaar. En ze komt uit Bodegraven. Goedenavond en welkom in de show.
2: Hoi.
0: Hi. En op zoek naar een nieuwe auto.
2: Ja, inderdaad.
0: Wat is er mis met die oude?
2: Niks. Alleen ik wil gewoon wat groter zijn, wat nieuwer.
0: Oké. Okay, wat zoek je dan precies?
2: Ja, iets van een SUV. Gewoon wat groter en zo, wat nieuwer. Dus ja.
0: Nou, maar Muriel, een SUV, dat is toch meteen flink ook?
2: Ja, het ligt er een beetje aan. Ja, je hebt wat verschillende groottes, maar ik wil gewoon wat grotere achterbank. En dat mensen gewoon inderdaad achterin kunnen zitten. En wat meer kofferbak.
0: Hoe zuinig ben je op je auto?
2: Nou ja, deze die ik nu heb komt uit 2006. Dus ja, niet heel erg meer. Maar die andere sowieso ga ik er wel zuinig voor mee zijn.
0: Oké, maar dan hebben we het natuurlijk over de binnenkant. Dus je bent wel rommelig aan de binnenkant.
2: Ja, heel erg.
0: Ja?
2: Ja,
0: maar wat ligt er dan in je auto dat er zeg maar misschien niet in hoeft te liggen per se?
2: Ja, alles wat er eigenlijk, wat zakjes mayonaise van de McDonald's bijvoorbeeld, of dat allemaal.
0: op de grond?
2: Ja, dat bijvoorbeeld, of kruimels, of uniformonderdelen van mijn werk, sjaaltjes, zo.
0: Ja, precies, ja. Oké, ja, Muriel, ik lach je niet uit. Hè. Het is eigenlijk meer een lach van herkenning. Want als je mijn auto aan de binnenkant ziet, dan denk je ook, zit voor rijdende gangkast op 4 wielen.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar even, want ik heb ook een hele oude auto. En er zitten heel veel deuken aan de buitenkant. Het is ook lekker. Het is ook lekker, want als je dan wat gebeurt, ja, maak het uit.
2: Ja, dat is wel waar. Maar aan de andere kant, ja.
0: Ja.
2: Je wilt wel gewoon weer wat nieuwers. Ja, dus dat is het eigenlijk.
0: Iets toonbaars natuurlijk. Hoeveel heb je nodig voor een nieuwe auto?
2: Nou, ik moet nog wel eventjes doorsparen, maar alles is meegenomen.
0: Oké, okay, nou, dan zit je hier helemaal aan het goede loket. Welkom bij Knok tegen de klok. Je hoort de reeks geldbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het einde van die reeks gaat de klok af. Truc is om net daarvoor stop te roepen. Roep dat zo duidelijk mogelijk. Dan krijg je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Anders krijg je helemaal niks. Oké, okay, succes, dan ga je.
2: Goed.
3: 1 euro.
0: Zo, vette hap.
3: 36 euro. 122 euro. 170 euro.
2: Stop.
0: Oh, ik was zo benieuwd waar je eruit zou gaan.
2: Ja, ik twijfelde, maar ik heb toch stop gezegd.
0: 170 euro, gefeliciteerd.
2: Woehoe. Dank je.
0: Ja, wat heb je dan? Wat 170 euro bij een auto? Is dat, zet je nieuwe voorbanden? Achterbanden?
2: Ja, zoiets denk ik.
0: Nou, heb je die
2: één wiel.
0: Eén wiel bij een SUV.
2: Ja.
0: Nou, die heb je in ieder geval binnen. We gaan even luisteren. Hoeveel zat er in de klok vanavond?
3: 198 euro.
0: Ja.
2: 50.
0: Ja, lekker hoor. 170 euro gaat er op de grote stapel voor een nieuwe auto. Ik vind het wel even leuk als je dan wat gekocht hebt, dat je hem nog even een berichtje stuurt. Even laten weten.
2: Ja, ga ik doen.
0: Oké, rij voorzichtig hè. En thanks dat je erbij was.
2: Dankjewel.
0: Doeg. Another hoor je zo meteen met Talk to You. Eerst jouw special bij Q Music.

0: Talk to You. Ik ga nu de alarmschijf draaien. Dat is de belangrijkste track van deze week. Tot aan de nieuwe top 40 hoor je hem extra vaak. En het mooie van dit liedje vind ik, het kwam al uit in oktober 2025. Ja, de laatste week is het pas echt een enorme hit. Wat me weer het bewijs is dat goede muziek altijd opduikt. Soms is het gewoon wat langer onderweg, maar het vindt altijd zijn weg omhoog. De schrijver van dit liedje die was ook iets langer onderweg. Ja, de inspiratie kwam tijdens een zinderende studiosessie. Ella Langley, dat is de zangeres, die schreef dit samen met country-legende Miranda Lambert. En die vertelde dus een van haar wilde verhalen. Die vertelde daar in de studio dat ze ooit in Texas is aangehouden door de politie met een kangeroe op haar bijrijdersstoel. Ja, een kangeroe op haar bijrijdersstoel. Ja, ik weet dus niet of dat dit waar is of dat dit niet waar is. Maar als het waar is, dan heeft ze waarschijnlijk een boete gekregen. Want ja, ook een kangeroe die moet gewoon in de 3-punt gordel.
1: De Q-Music Alarmschijf.

0: damage.
1: Changes.
2: Ik wil even wat organiseren. Dit is een soort service van mij naar jou. En dat heeft er allemaal te maken met het feit dat eigenlijk iedereen... iedereen tenminste om mij heen en iedereen die ik vandaag heb gesproken... misschien jij ook wel... iedereen heeft echt brak geslapen door die plaknacht van gisteren. Beroerd geslapen. Ik ook. Ik heb maar 5 uur volgens mij heb ik gemaakt. Nou, en vannacht zal het ook niet cool worden. Dus organiseer ik bij deze op eigen houtje schaapjes tellen. Heel klein spelletje. Klein spelletje met een win-win situatie. Dus als je meespeelt kan het zijn dat je zometeen zo'n blok in slaap bent gevallen. Nou, dat is lekker. Want dan kan je die uurtjes een beetje inhalen. Dan lig je waarschijnlijk heel diep te ronken. Of, kan ook gebeuren, je wint het Q-Music prijzenpakket. Nou, en dat is ook leuk. En dan ben je klaar wakker, maar dan heb je wel wat. Spelletje werkt eigenlijk heel simpel. Je hoort een liedje. En tijdens het liedje hoor je een aantal schapen. En als je dan aan het einde van het liedje weet hoeveel schapen er voorbij zijn gekomen... dan stuur je me gewoon even een bericht met een getal. Ik ga 1 keer de schapen laten horen. Het zijn er 2 vanavond. Eén en die ander. Oké, die 2 moet je dus zo meteen in de gaten houden. En het antwoord sturen in de app van Q. Ga zo meteen beginnen. Welk liedje is dan de klos? Ga Alex Warren prachtige liedjes schrijven. Maar wel vol met schapen zo.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
8: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
9: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Oké, nog even een resume. We gaan dus schaapjes tellen. Ik ga een liedje draaien. Tijdens dat liedje hoor je een aantal schaapjes. De vraag is, hoeveel schaapjes heb je gehoord voordat het andere liedje begint? Het volgende liedje begint. Dus hoeveel schaapjes heb je gehoord? Als je dat weet, hier wat kans maken op een Q-Music prijspakket, stuur me dan gewoon een getal in de app van Q. En als het even onhandig is of wat dan ook, dan spreek je het gewoon in, druk op het microfoontje. Oké, succes!
12: Joey van der Velden.
2: Ja! Yeah.

0: appje van Linda Zomers. Waarom die schapen tussendoor? We liggen hier echt helemaal dubbel. Carine, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, leg jij maar even uit waarom er schapen te horen waren tijdens Alex Warren.
1: Nou ja, mijn man, ik bel eventjes voor mijn man. Die zit achter het stuur, die heeft heel erg opgelet.
0: Oké.
1: Wij komen net terug vanuit Zuid-Frankrijk.
0: Ja.
1: Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik lag te knikkenbollen. Maar hij heeft opgelet. Hij zei, wil je even appen, 6 schaapjes? Dus dat heb ik gedaan.
0: Dus jij schrok wakker. Dus jij hebt ook geen idee waar je nu aan deel hebt genomen?
1: Nee, eigenlijk val ik er een beetje half in. Ja.
0: Nou, dan leg ik het ook voor jou nog even uit. Ik dacht, omdat het zo'n plaknacht was gisteravond. En vannacht word ik ook niet cool. Dacht ik doe even een stukje service richting de mensen. Ik bedoel, we organiseren schaapjes tellen. Dus tijdens Alex Warren hoorde je een aantal schaapjes. Nou, dat is win-win. Of je valt in slaap, of je wint wellicht een Q-Music prijzenpakket. Dus ja, vandaar de schapen tijdens Alex Warren.
1: Kijk, nou alle eer naar mijn man dan, want die heeft heel erg goed opgelet.
0: Nou, en blij dat hij nog wakker is, want hij zit achter het stuur.
1: Hij zit achter het stuur, klopt.
0: Waar komen jullie vandaan?
1: Wij komen uit Zuid-Frankrijk. Ja, vanochtend vertrokken en we rijden nu weer lekker in Nederland.
0: Oké, heel de dag doorgetrokken.
1: Ja, de hele dag door. Ja.
0: Maar over plaknachten gesproken, het zou in Frankrijk ook niet cool geweest zijn.
1: Klopt, wij hadden ook zeker een plaknacht, absoluut, ja.
0: Ja, hoe ga jij de hitte te lijf dan?
1: Nou, wij hebben op onze slaapkamer lekker airco.
0: Ja.
1: Dus, maar vannacht in de tent was het inderdaad heel erg warm. Ja.
0: Hoe warm?
1: Nou, volgens mij was het bij ons overdag 35 graden.
0: Ja.
1: Dus dat zal. Het koelde niet echt af, nee. Dus. Bloedheet. Ja. Heb
0: wel kunnen slapen.
1: Wij hebben uiteindelijk zijn we in slaap gevallen, ja.
0: Oké. Okay. Carine, je hoorde net een aantal schaapjes. Jouw man heeft geteld. Gaat hij het zeggen of ga jij het zeggen?
1: Ik denk dat ik het ga zeggen.
0: Roept u maar.
1: Waren 6 schaapjes.
0: 6 schaapjes?
1: Ja.
0: Dat is helemaal goed. Gefeliciteerd. Yes. Ja, dat is helemaal goed.
1: Nou, super.
0: Leuk. Nou, hartstikke blij. Je krijgt van mij het Q-Music prijspakket. En daar zitten ook de Q-Music strandballen in. Want ja, je bent nu net terug van vakantie. Wanneer is de volgende vakantie? Heb je die al gepland?
1: Nog niet. Nee, nog niet gepland.
0: Oké,
1: nee.
0: Nou, dan heb je de strandballen al binnen. Wat je ook gaat doen. Altijd
1: handig. Superleuk. Hey, hartstikke bedankt.
0: Rij voorzichtig en slaap ze, hè?
1: Hey, dankjewel. Fijne uitzending.

bij Q Music. Zometeen hoor je Hugel. En ook Dean Lewis ga ik draaien. Ik hou wel van lef en originele ideeën. Nou, dan moet je vooral bij Anouk zijn. Die weet wel hoe je een nieuw album in de schijnwerpers kan zetten. Anouk die heeft iets unieks op haar naam staan. Zij was de eerste artiest die het voor elkaar kreeg om een concertje te geven op het Binnenhof. Dus achter de ramen alle grijze pakken. En dan op het plein stond Anouk en band. Ja, dat was in 2011. Haar album To Get Her Together kwam toen uit. En het was toen ook een beetje een verwijzing naar de situatie van het land. Dus ja, waarom dan niet een album uitbrengen op de plek waar ook de beslissingen over het land worden genomen. En tot zover ook meteen de politieke ambities van Anouk. Ja, want ze is daarna gewoon lekker op het podium blijven staan en liedjes schrijven, opnemen en uitbrengen. Want daar is ze goed in. Dit soort liedjes, dit is Girl.

0: love with you.
1: Dean Lewis, back you.
0: Oh, I hate that it's true.
1: I hate that it's true.
0: I'm still in love with you.
1: Even te checken over een, nou wat zal het zijn, kleine 3 minuten is er weer een nieuwe dag aangebroken. Het is woensdag 5 augustus 2026. Tijd voor een goed fout start, zeg ik. Ik heb hier een hele grote computer staan. Dan ga ik even op een paar knoppen drukken. En dan komt er, als het goed is, een genre uit voor de goed fout start. Plus ook 3 liedjes waar je uit kan kiezen. En dan druk ik altijd even deze knop in. Ja. Altijd spannend. Wat komt er dan uit? Wat komt er dan uit? Wat komt er dan uit? Oeh, dit is leuk. Ja, dit is, oh, dit is heel fijn. Kroegknallers. Kroegknallers, die zijn natuurlijk altijd lekker voor een foute start. Want ja, de kroeg is nog ver weg. Het is pas woensdag 5 augustus. Nou, de week is wel door midden natuurlijk. Dat vergeet ik erbij te zeggen. Als je bij de radio werkt, moet je altijd zeggen, de week is door midden. Nou, bij deze, de week is door midden. Oké, daar gaan we.

0: binnen de app van Q. Daar heb ik net een poll gestart. Klik je favoriet maar aan. Wil je René Schuurmans, René Karst of André Hazes? En je hebt ongeveer een kleine 2 minuten om te stemmen.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Wist je dat? Er zit een schilder in iedereen. En de verfzaak sleep jij doorheen?
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Nu bij 10 liter Histor Monodek 25% gratis.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit, tussen de apen.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
8: Ik kan... Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Exact 12 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Oscar van Oorschot.
3: Goedenacht. De brandweer is extra voorzichtig bij het blussen van de bosbrand in Limburg. Er liggen misschien bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om de brandweer te helpen. De blushelikopters van Defensie zijn inmiddels weer terug op hun basis. Die mogen 's nachts niet de lucht in. Een Nederlandse wegpiraat heeft op de autobaan in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. En ook is hij zijn rijbewijs kwijt. Hij reed 235 km per uur, sneed meerdere voertuigen af, haalde rechts in en deed aan bumperkleven. Daarnaast was hij ook nog onder invloed van cannabis. In Guatemala, Midden-Amerika, zijn 1000 mensen geëvacueerd na een zware vulkaanuitbarsting. De vulkaan spuwt al dagen veel as, rook, lava en vuur. 2 dorpen in de buurt zijn ontruimd en scholen zijn dicht. Bij vulkaanuitbarstingen in 2018 werden dorpen verwoest en kwamen honderden mensen om het leven. En onder grote belangstelling is in Italië afscheid genomen van het overleden AC Milan-icoon Franco Baresi. Ook Marco van Basten, Ruud Gullit en Clarence

0: En we zijn weg.
1: Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
2: een fantastische...

beetje voor de sfeer op deze woensdag 5 augustus 2026. Als je op dit moment in de auto zit naast iemand en je zit niet achter het stuur, dan zou ik zeggen, blijf nog heel even wakker, want ik heb zo meteen een kleine opdracht voor je. Ja, ik ga zo meteen een spelletje spelen met alle bijrijders van Nederland.

0: eigenlijk twee redenen dat ik nu kenteken bingo wil spelen. Eén is op veler verzoek. Want gisteren kreeg ik een appje van een Q-luisteraar die zei... ja, ik val er aan het einde in, nu heb ik het gemist. Kan je het niet nog een keer doen? Ik werk gewoon iets later dan gemiddeld. Oké, bij deze. Ik ga voldoen aan dat verzoek. En twee, ik ben zelf eigenlijk ook wel benieuwd hoe ver we gaan komen... zo om 11:15 s'nachts. Want dit spel is een ingewikkelder spelletje s'nachts dan overdag. Dat moet ik wel zeggen. Ik speel het altijd met alle bijrijders van Nederland. Er is een kans dat je onderweg bent, misschien van of naar Schiphol... of kom je van vakantie, of misschien zit je wel met z'n tweeën in de werkbus... of ga je met z'n tweeën klussen ergens naartoe. Kan natuurlijk altijd. En het leuke van het spel is, je mag het ook spelen... als je niet onderweg bent. Misschien ben je wel nog de hond aan het uitlaten. Of rol je uit de kroeg. Of kom je uit... we gaan biljarten. Nou, maakt niet uit. Het spel werkt simpel. We zoeken een kenteken. Daarin moeten twee cijfers zitten. Spot je dat kenteken, stuur dan een foto deze kant op. En maak kans op mooie prijzen. Zo werkt het. Dus twee getallen. Hoe kom ik vannacht aan die getallen? Nou, die krijg ik van... Romy van de redactie!
1: Ja!
0: Ja, Lars is er niet. Jij bent er wel.
1: Ja, zeker. En ik ben even over de redactie gestruind. En toen kwam ik de bingo-molen tegen van Domien en Anton.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, dus ik dacht, zullen we gewoon daar aan draaien en dan een getal kiezen?
0: Ja, is goed. Wat doe jij dan? Jij bent van de getallen. Moeten we dit nog melden eigenlijk? Want ik zag toevallig vandaag een mail binnenkomen van iemand die zei... ja, als je wat leent, schrijf het op. Of doen we dit heimelijk?
1: Ja, maar ik denk mondje dicht.
0: Mondje dicht.
1: Oh, ik ben hem wel kapot aan het maken.
0: Oké.
1: Ja, wacht. Ho, hij zit bijna weer vast.
0: Nee, meen je niet.
1: Nee, hij zit vast. Oké, we kunnen draaien. Daar gaan we.
0: Oké. We zoeken een kenteken met de volgende twee cijfers.
1: Oh, dit kunnen we wel doen. Een 5 en een 4.
0: Een 5 en een 4?
1: Ja.
0: Oké, we zoeken een 5 en een 4 in een kenteken. Een 5 en een 4, spot je die. Maak een foto en stuur hem in de Q-Music app deze kant op. Nou, dan spreek ik je zo naar Kelly Clarkson, hoop ik. En eerst even Rolf.

0: wat bingo's controleren. We doen een rondje kenteken bingo doen wij in de nacht van... Ben ik iemand aan het bellen? Toevallig? Kijk even Romy van de redactie aan. Gaat dit goed? Moet ik dat uitzetten? We spelen kenteken bingo. Twee cijfers zijn we naar op zoek in een kenteken. De 4 en de 5. Weet je die te spotten? Dan zou ik zeggen, maak even een foto. En gooi me in de app van Q. Dan maak je kans op mooie prijzen. Als het goed is, heb ik Eline aan de telefoon. Hallo Eline.
1: Hoi, met Eline.
0: Hey. Er zit een soort rare kiestoon door jouw lijn heen, Eline.
1: Wat zit er dan?
2: Sorry.
0: Ja?
2: Op lijn 2.
0: Oh, ze zit op lijn... Eline? Even kijken. Hallo?
1: Hallo.
0: Ja, daar ben je weer. Ja, we hadden even een technisch foutje. Eline.
1: Ja, ik dacht wel.
0: Goeienacht. Hoe gaat het met je?
1: Ja, het gaat fantastisch met mij.
0: Waar kom je vandaan? Wat heb je gedaan?
1: Wij hadden een spelletje over met de vriendengroep.
0: Nou, wat leuk.
1: Ja,
0: en hoe groot is de vriendengroep?
1: We waren vanavond met 7.
0: En hoe vaak doen jullie dat dan, zo'n spelletjesavond?
1: Nou, we doen wel vaker spelletjesavond in een grotere groep. Hm. En nu was het een tijdje geleden dat we het gedaan hadden. Dus het was heel spontaan en 7 mensen konden vanavond. Dus lekker spelletjes gedaan.
0: Doe even een aantal titels van de spellen die je speelt. Want ik word ook wel eens uitgenodigd voor spelletjesavonden. Ik vind het altijd zo leuk om te ontdekken dat er zoveel spellen zijn die je dan eigenlijk niet kent. Of dat er zoveel dingen worden ontwikkeld. Dat je denkt, ah, oh, dit is dan nieuw of zo. Roep eens wat titels.
1: Nou, we hebben vanavond Archmallows gedaan. Een soort uitbreiding op Beverbende. Fantastisch leuk spel.
0: Oké.
1: Okay. En Temple der Shrekens of zo. Het is een heel vage naam, maar echt als je je vrienden wil uitdagen om ze te geloven of dat ze bluffen, zeg maar, dan moet je echt zo'n spel spelen.
0: Oké, okay, maar het zijn aanraders dus.
1: Ja, zeker weten.
0: Gooi nog even de titels erin voor mensen die mee zitten te schrijven.
1: Archmallows en Temple der Shrekens.
0: Oké, okay, duidelijk. Dat vind jij fantastische spellen. En kenteken bingo, hè? Vind je ook leuk?
1: Ja, vind ik ook leuk.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb even jouw bingo gecontroleerd. Bij deze zeg ik gefeliciteerd. 4 en 5 in de kenteken. Je krijgt van mij een Q-Music prijzenpakket. En er zitten ook de Q-Music strandballen zitten erin.
1: Kijk,
0: dat is leuk. Oké, okay, tot later. Rij voorzichtig.
1: Later.
0: Doeg, doeg. Dan ga ik even naar Karin. Hallo Karin.
3: Hoi,
0: Karin. Hi, wat heb jij gedaan?
3: Ik kom net uit mijn werk vandaan. Ik werk op de tram in Amsterdam.
0: Nou, wat leuk.
3: Ja, het is hartstikke leuk.
0: Wat goed. Dus ik ben heel vaak in Amsterdam. Ik ga ook heel vaak met de tram. Welke lijn heb je?
3: Lijn 2, de mooiste lijn.
0: Maar zit je altijd op lijn 2 dan?
3: Ja, mijn vaste lijn.
0: Oké, okay, maar word je daar niet helemaal gek van dan? Dat weet je het wel, toch?
3: Ja, dat is de mooiste lijn. Juist omdat het zo'n drukke toeristenlijn is. Dat is heerlijk.
0: Oh ja, oké.
3: Okay. Er gebeurt altijd wat. Het is nooit rustig. Het is afwisselend.
0: Wat goed. Want ik ga ook heel vaak met lijn 2. Dat is echt waar. Je denkt, grapje, want lijn 2 loopt van... dan zal ik hem even doen vanuit mijn hoofd, van Amsterdam Centraal Station. Loopt die?
3: Ja.
0: Dan is het, volgens mij is het, ik kom niet uit Amsterdam, maar is het uit mijn hoofd, zeg Nieuwezijds?
3: Ja.
0: Dam?
3: Ja.
0: Paleisstraat?
3: Klopt.
0: Koningsplein?
3: Klopt helemaal.
0: Keizersgracht?
3: Ja, heel goed hoor. Hey.
0: Prinsengracht?
3: Ja.
0: Leidseplein?
3: Ja, die zit hem er niet voor te lezen.
0: Nee, ik zit hem niet voor te lezen. Nee hoor. Nee, Cornelis Schuitstraat. Doe ik allemaal uit mijn hoofd dit.
3: Ja, maar nou ga je wel een heel eind vooruit.
0: Ja, dat is waar inderdaad. Goh, ja, maar jij zit de hele dag op de tram. Je hebt iedereen door natuurlijk. Met al die smoesjes.
3: Ja, ik zeg Prinsengracht, Leidseplein, Museumplein, Cornelis Schuit, et cetera, et cetera.
0: Ja, Valeriusplein. Nou goed. Ik zit even jouw bingo te controleren. Correcte bingo hoor. Ja hoor, prima. Yay, je krijgt een Q-Music prijspakket ook van mij. En je krijgt de belangrijkste vraag van de nacht. Tot dusver. Is het, doen we nog een rondje of kappen ermee?
3: Wat gaan we voor een rondje doen dan?
0: Ja, dan doen we een moeilijker rondje. Doen we.
3: En moet ik dan weer een kenteken zoeken? Want ik ben nu aan het rijden.
0: Nee, je mag ook afhaken. Maar meer van, breiden we het spel uit? Of zeg je...
3: Ah, nou, ja, waarom niet?
0: Oké, okay, heel goed, heel goed. Roep een kleur.
3: Een kleur, rood.
0: Rood. Dan zoeken wij een 4 en een 5 in een kenteken op een rode auto. Weet je niet, spotten, stuur een foto in de app van Q. Romy van de redactie, hebben wij een grotere prijs dan...
2: Ja hoor, dat kan geregeld worden. Wat wil je?
0: Nou, jij bent van de redactie.
2: Oh ja.

0: Miley Cyrus bij Q Music en End of the World. We hebben een klein probleempje, hebben we. Dat is namelijk, we spelen kenteken bingo. Er moeten 4 en een 5 in het kenteken zitten op een rode auto, toch, Romy van de redactie?
1: Ja, een rode auto. Dat had Karin net bepaald.
0: Ja, had Karin net bepaald. We lopen echt helemaal uit de rails, want we kunnen namelijk niemand vinden. En die persoon die wij zoeken, die kan dus ook niet een rode auto vinden. En met een 4 en een 5. Dus we moeten een andere kleur bepalen. Maar wij zien natuurlijk alle foto's binnenkomen. Dus we moeten even iemand hebben die, zeg maar... Is er iemand die ons even kan bellen? 0909-95-96. Ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen. Is er iemand die ons even zou kunnen bellen? 0909-95-96. Moet ik wel gewoon eerlijk gaan. Kijken wat er gebeurt. Het zou zomaar kunnen zijn dat we nu 20 minuten zitten te wachten. Dat iedereen te bed ligt. Iedereen is kapot van die plaknacht van gisternacht.
1: Nee.
0: Kijken wat er gebeurt.
1: Je komt eerst even zo'n minuutje van welkom bij Q Music. Je wordt zo...
0: Oh ja, krijg je een menno inderdaad. Van.
1: Dus dat duurt heel eventjes.
0: Ja, inderdaad. Nou,
1: maar mensen zijn het nu nog aan het intoetsen.
0: Niet, 09, je moet 09. Dan niet één doen ook, want dan ga je naar de balie ook zo toe. Nou, dat moet ik daar naartoe rennen. Ik ben benieuwd of dit gaat werken, hoor. Is er iemand die ons even zou kunnen bellen? Ah,
1: ja!
0: Wat gebeurt hier?
1: Oké. Okay.
0: Oh, hallo.
2: Oké. Okay.
0: Hi, zet sowieso even de radio zachter.
1: Maar we hebben nog iemand.
0: Hallo, met Joey van de radio van Q Music.
3: Goedenavond, met Peter en Jutka.
0: Hi, hallo. Nou, wat goed dat je bellen. Zet de radio even zachter.
2: We hebben een rode auto met 4-5.
1: Nee.
0: Waren we op zoek naar een rode auto met een 4-5?
1: Ja.
3: Oh, sorry, ik ben eigen zachter.
0: Oh, tuurlijk. Ja.
1: Maar we moeten wel een bewijs.
0: Ja, we moeten wel even de foto zien.
2: Maar ik kon de foto niet op de app niet delen.
0: Oh, waarom niet?
2: Ja, weet ik veel. Dat doet hij niet.
0: Heb je een oude telefoon?
2: Nee, wel een oude app misschien.
0: Oude app?
1: Een Android zeker.
0: Oké, wacht even. We moeten even
2: gaan. Ja, precies. Ja.
0: Orde in de chaos. Oké, we zoeken dus.
2: Oh, daar komt hij.
0: Oh, wacht, serieus? Wat is je naam?
2: Jutka.
0: Even kijken hoor. Kijken of ik hem binnen zie komen. Oh, hij heeft het gedaan. Oké, wacht. Resumé. Dus we zijn kentekenbingo aan het doen. We hadden eerst een kenteken dat er nog maar een 4 en een 5 in zit. Toen heeft, even kijken, wie heeft ook weer de rode
1: Karin.
0: Auto? Karin zei toen, het moet een rode auto zijn. Toen konden we geen rode auto vinden. Nou, kan iemand ons bellen, want dan kunnen we een andere kleur bepalen. En nu ben jij aan de telefoon.
3: Ja, en hem toch.
2: Precies, hebben hem toch.
0: We hebben hem toch. Bij deze, gefeliciteerd! Hey! Een Q-prijs bekend. Met wie spreek ik eigenlijk?
3: Peter en Jutka.
0: Nou, wat gezellig. En hadden jullie deze auto snel gevonden of waren jullie ook echt lang aan het zoeken?
2: Nee, wij zijn best lang aan het zoeken.
3: Ja, precies. Ik denk wel een minuutje of 10 wel, minimaal.
0: Toch lastig.
2: Vanaf dat Karin het daar dan een rode moest hebben.
0: Oké, want normaal gesproken vraag ik dan, doen we nog een rondje of kappen ermee? Dus met andere woorden, maken we het nog moeilijker?
3: Natuurlijk.
2: Ja, zeker. Wij moeten op 7 uur werken, dus kom erop.
0: Oké, nou, het is heel simpel. We gaan nog één ronde proberen. Roep maar even een merk.
3: Een Toyota. Ja, dat is die rode auto, dus doe maar Toyota.
0: Oh, dan heb je dubbelprijs.
3: Ja.
0: Dat voor mij natuurlijk.
3: Dat mag dan niet.
1: Ja, maar dat is oneerlijk.
3: Een Ford.
1: Oké. Nee, ik heb hun foto gezien. Er staat ook nog een rode auto achter. Een Ford.
0: Nou, zullen we er dan maar mee kappen? Alles komt. We kappen ermee. Of niet, Romy?
1: Nee, ik vind het wel leuk eigenlijk.
0: Oké, wat dan?
1: Ja... Oké, wil jij Toyota of Ford?
0: Ford.
1: Nou, dan doen we Ford.

0: is het?
1: Hallo.
0: Ja, het is voor mij ook een lange dag, Miranda. Maar voor jou ook, want jij komt terug van vakantie. Waar kom je vandaan? Ja.
1: Wij zijn uit Italië teruggekomen, vanuit Monfalcone.
0: Ach, hoe lang is dat rijden?
1: Bij Venetië. Dat is in totaal, zijn we nu hoe lang onderweg? Weet je? 1300 kilometer.
0: Zo, Miranda, hoe hou je dat vol?
1: Nou, genoeg stoppen, om de 2,5 uur stoppen, even rusten, benen strekken en weer door.
0: En hoeveel kilometers moet je dan nog afleggen tot thuis?
1: Nu hoeven we nog maar 46 minuten te rijden. We zijn er bijna.
0: Oh, je bent er echt bijna inderdaad. Ja, ja. Zo'n lekker laatste stukje. Even voor mensen die er net bij zijn, even resume van wat we gedaan hebben afgelopen minuten. We spelen kenteken bingo. We zijn nog steeds op zoek naar een kenteken waar twee cijfers in zitten. Nou, dat waren de 4 en de 5. Het moest toen op een rode auto zijn en het merk was Ford, hè?
1: Een Ford, ja.
0: Ja, toen hebben wij, dus eigenlijk is dit wat wij nu zoeken. Nou, dat was schier onmogelijk. Totdat jij mij een foto stuurde. Ik zeg gefeliciteerd, Miranda!
1: Yay!
0: Applaus. Goed, je krijgt een Q-Music prijspakket van me, Miranda.
1: Superleuk, heel leuk.
0: Wel nog even één vraag.
1: Ja.
0: Ik zit die foto even te bekijken. Heb je uit het raam gehangen of wat heb je gedaan?
1: Ja, inderdaad. Het raam open gaat, anders krijg ik het niet voor elkaar.
0: Ja, maar heb je ook de deur open gedaan? Wat,
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Weet zeker dat dit... heb je dit echt, is dit echt een foto?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Je krijgt een Q-Music prijs bekend van mij. Oké, okay, nou, fijn dat je erbij was. Rij voorzichtig.
1: Dankjewel.

0: U heeft er wellicht al gehoord.
1: Oh ja?
0: Toch?
1: Is dat zo?
0: Beetje giebelen, beetje lachen.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Nou, fijn dat ik je zie.
1: Nou, fijn dat ik jou ook weer eens een keer zie hier.
0: Ja, lang geleden. Ja, we zien elkaar eigenlijk nooit. Ja.
1: Nee. Jij is altijd in het weekend natuurlijk.
0: Ja, altijd midden in de nacht.
1: In het holst van de nacht.
0: Wat ga je zo meteen doen? Nee?
1: Nee?
0: Nee, ik weet het denk ik.
1: Oh, vertel.
0: Ga je het allergiespel spelen?
1: Absoluut, dat weet jij goed. Ja, ja, ja.
0: Goed spel.
1: Het allergiespel, ik zal het even uitleggen. Ik ben allergisch voor ei, pinda en noot. En ik vind eigenlijk dat er veel meer bewustzijn gecreëerd moet worden voor allergieën. Want ja, dat is best wel belangrijk. Heel veel mensen hebben allergieën.
0: Dus we vergeten ook hoe ingewikkeld het is.
1: Oh, het is heel ingewikkeld. Ja, het is echt vakanties, uit eten, even lunch. Nee, dat zit er allemaal ingewikkeld. In elk geval, zoals ik al zei, ik ben allergisch voor eipinden en noten. En ik ga zo meteen een etenswaar noemen. En de vraag is, kan ik dat eten of kan dat dus niet? Omdat ik er dan wellicht dood aan ga. Dus ik dacht, zal ik alvast even het etenswaar noemen?
0: Ja.
1: Nou, dit keer is het eigenlijk geen etenswaar. Het is een drankje.
0: Oh.
1: Ja. Een alcoholisch drankje.
0: Oh, oké.
1: Een Pornstar Martini. Kan ik dat drinken, ja of nee? Stuur dat even met een berichtje in de Q-music app.
0: Mag je nu al sturen?
1: Ja, mag nu al sturen.
0: Oké, laat je dan ook even. Je hoeft niet te zeggen wat nu goed is, want dan is het spel voorbij.
1: Precies.
0: Ik denk dat je dat. Het is het eien, hè? Het zijn gewoon opgeklopte dingen. Het zit er gewoon opgeklopt. Ik denk het. Ik denk dat je het niet mag.
1: Oké.
0: Okay. Laat maar weten of het goed is.
1: Ja.
0: Ik zet even in op nee.
1: Oké, jij zit er nog mee. Oké.
0: Okay. Wil je ook zin om met mij, ik kom niet meer aan woorden, het spelletje te doen? Klein spelletje.
1: Welk spelletje dan?
0: Pimpapetje.
1: Pimpapetje. Ja, is goed. Pim, bam, betje. Een dier met de letter P. Panda.
0: Zo, hallo. Dat is heel goed.
1: Ah, nou, heel scherp vannacht.
0: Wat waren er meer opties? Pinguïn.
1: Papegaai, poes, panter, pauw.
0: Oké. Okay. Nog eentje?
1: Ja. Pim, bam, betje. Een tv-programma met de letter K.
0: Koffie.
1: Kinderen geen bezwaar.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, ja, ja. Nee, we staan het 1-1. Oh ja, we moeten nog één. Opnieuw. Hey. Stop maar.
0: Uptown Girl. 1-1. Nee,
1: jij zei toch koffietijd?
2: Ja, jij was eerder.
0: Was ik eerder. Oké, maar nog één keer.
1: Een stad met de letter N.
0: Noorwegen. Met de N.
1: Met de N of met de M?
2: De N van Nico. Een stad. Kom op.
1: Nou. Nijmegen. Goed.
0: Jutendijk zometeen.

de nacht. De bosbrand in Limburg is vanavond niet verder uitgebreid, maar is ook zeker nog niet onder controle, zegt de veiligheidsregio. Wel is de wind gaan liggen en dat is gunstig. Daardoor verspreidt het vuur zich minder snel. Er is al zeker 100

0: En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minimaal rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment 1 melding, 1 incident gemeld op de A29 Rotterdam richting Dinteloord, de hoogte van Heiningen. Komt door een ongeval. Verkeer richting Berg op Zoom volgt Roosendaal, dat is de A59, dan de A17 en de A58. Flitsers gemeld op de A28 Amersfoort richting Zwolle, daar staan ze bij 59,9.
2: Music.
1: Judith Eik. Ja, ik krijg al jeuk als ik eraan denk, maar zometeen het allergiespel. Eerst nog kop.

0: Goedenacht tegen Michel.
1: Ja, goedenacht.
0: Goedenacht. Hey, Michel, waar ben jij allergisch voor?
1: Ja, toch wel voor zeurende mensen in de horeca.
0: Zeurende mensen in de horeca. Dan ga ik ervan uit dat jij in de horeca werkt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, oké. Dus dan bedoel je mensen mee die dan klagen over dat eten niet warm is... of dat het allemaal weer lang duurt of dat soort dingetjes, denk
1: ik. Ja, daarom. Of dat ze net zitten en eigenlijk gelijk verwachten... dat je er als tafel nog eigenlijk 100 andere dingen te doen hebt.
0: Ja. Ik snap dit wel, ja. Dat begrijp ik. Ik zit nu even te denken... Ja, ik heb er zelf nooit over geklaagd. Maar goed, mensen klagen, die houden natuurlijk ook een beetje van klagen. Maar ik kan me voorstellen, als je in de horeca werkt...
1: Absoluut.
0: Dat je dat vaker tegenkomt, ja.
1: Ja, en mensen zijn toch vrij, hè? Dus ik denk altijd, waar maak je zo druk om?
0: Dat ook, ja. Inderdaad, waar maak je druk om? Wacht even een paar minuutjes, toch? Ja, ik snap het wel.
1: Precies.
0: Hey, en Michel, moest je deze nacht ook werken?
1: Ja, ik ben net vrij.
0: Hey, en wat doe je dan in de horeca?
1: Eigenlijk van alles. Van keuken tot bediening, tot schoonmaken, noem het maar op.
0: Ja,
1: eigenlijk
0: precies.
1: Alles wat erbij komt kijken.
0: Kijk, maar dan wist jij natuurlijk wel antwoord te geven op het allergiespel.
1: Ja, deze was voor mij heel makkelijk.
0: Ja, deze was voor jou makkelijk. Ja, want ik ben dus allergisch voor pindaei en noten. En ik gaf je een etenswaar, deze nacht, een drinkwaar, zeg maar. Om te raden of ik dat wel of niet kan drinken. En deze nacht was dat een pornstar martini. Denk je dat ik dat wel of niet kan drinken?
1: Nee, dat mag niet.
0: Dat mag niet. En waarom denk je van niet?
1: Omdat de pornstar martini wordt gemaakt met rauw eiwit... En het eigeel wordt ervan gescheiden. En die shake je dan op tot een schuimlaag.
0: Ah, en dat ligt er dan op, zeg maar.
1: Ja, wow. En erbij door, dus...
0: Ja, ik kan het natuurlijk allemaal heel spannend gaan maken. Maar ja, Michel, je werkt in de horeca. Dus ja, kan natuurlijk niet anders dan dat dit hartstikke goed is.
1: Yes.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Hey, weet je wat er nog meer in zit in een pornstar martini?
1: Passoa, passievruchtsap, vanillewodka... En ik zelf doe er altijd een scheutje limoensap doorheen.
0: Ah, kijk. Nou, een echte kenner natuurlijk. Hey, en ik vraag me af, want ik mag dus geen pornstar martini inderdaad. Mis ik iets? Want al mijn vriendinnen die zijn helemaal pornstar martini verslaafd.
1: Nou ja, ik ben zelf niet heel erg van de cocktails. Maar ik heb hem ook wel eens gehad. En hij is wel lekker.
0: Oké. Dus dat is extra jammer voor mij dan. Ik dacht dat je me ging vertellen dat ik niks miste, maar ik mis eigenlijk toch wel, want begrijp ik. Oké, nou.
1: Nee, maar er zijn ook goede alternatieven.
0: Ja, dat is ook. Daar heb je ook hartstikke gelijk in. Hey, Michel, het Q-prijspakket komt jouw kant op. Ik kom binnenkort gauw even een ander drankje bij jou drinken dan, ja?
1: Ja, helemaal super. En nog een hele fijne uitzending.
0: Yes, dankjewel. Fijne nacht. Slaap lekker zo.
1: Hey,
0: doeg. Ja, zometeen ook nog de artiest die niet blij is met zijn naam. Maar eerst Maroon 5, Wiz Khalifa en P.

Alex Warren, Jelly Roll en Bloodline bij Q. Ben jij blij met je naam? Ja, ik las dus dat er bijna 2 miljoen Nederlanders niet tevreden zijn met hun naam. Nou, dat vind ik heel veel. Ja, vroeger als kind wilde ik altijd Roos heten. Ik had ook al dan aan de juf en aan mijn ouders en vriendinnen laten weten dat ik voortaan als Roos door het leven ging. Gewoon Roos, ik heette Roos. Nou, niemand hield dat vol, dus het was uiteindelijk gewoon nog steeds Judith. Ja, ik had ook niet heel veel te willen, want mijn ouders hadden de naam eenmaal gekozen. Daar kan je natuurlijk ook helemaal niks meer aan veranderen. En dat is ook met artiestennamen zo. Als je die eenmaal hebt gekozen, kan je toch moeilijk teruggaan of het weer helemaal veranderen. Want mensen kennen je nou eenmaal met die naam. Dat heeft ook Last Frequencies, de Belgische DJ, die is niet tevreden met zijn artiestennaam. Vooral omdat het als een meervoud klinkt, Last Frequencies. Waardoor mensen meerdere personen verwachten bij een optreden. Terwijl die gewoon in zijn eentje is. En als hij een rij met fans voor zich heeft en een handtekening uit moet delen, dan is zijn naam vrij lang. Dus vaak zet hij dan LF neer, scheelt weer tijd. Heeft ook

en The Best. Ja, zometeen muziek van Davina Michel. Duurt te lang. Nou, daarover gesproken. Iets wat ontiegelijk lang duurde. Zo'n 2 jaar. Was het maken van het liedje van Bruno Mars. Risk It All. Ja, eerst had hij een hele vrolijke beat. Daarna meer funky. En uiteindelijk veranderden ze het tempo van het nummer. Het werd wel wat langzamer gemaakt. En dat zorgde er uiteindelijk voor dat ze dachten, dit kan hem wel eens zijn. En ineens viel alles op zijn plek. Het werd een rustig, romantisch nummer. Q Music. Dit is Bruno Mars en Risk It All.

Davina Michelle bij Q en duurt te lang. Ja, deze zomer ga ik helemaal nergens heen, maar ik wil eigenlijk toch overal een beetje zijn. En daarom ga ik de aankomende weken op zoek naar luisteraars in het buitenland. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk landen aan te tikken van de wereldkaart. Ja, ben jij dus nu in het buitenland? Luister jij nu naar Q-Music vanaf een ander land? Ander land dan Nederland, zeg maar. Stuur dan even een berichtje in de Q-Music-app met waar je nu bent. Kan zijn natuurlijk voor werk, kan ook voor lekker vakantie of dat je familie aan het bezoeken bent. Kan allemaal. Laat het weten met een berichtje in de Q-Music-app.

0: Afrojack back you and never forget you. Deze zomer ga ik de wereld over. Althans niet heel letterlijk. Ik ga eigenlijk zoveel mogelijk Q-luisteraars spreken de aankomende weken die in het buitenland naar Q luisteren. De tussenstand op dit moment zijn 9 landen. Ik heb iemand gesproken uit Egypte, Japan, Frankrijk, Australië, Zweden, Nieuw-Zeeland, Amerika, Duitsland en Mallorca. Gelukkig heb ik weer iemand gevonden in het buitenland. Wel ook in Frankrijk, maar dat mag de pret niet drukken. Julia, goeienacht.
1: Hallo.
0: Hey Julia, hey, vertel, waar zit je op dit moment in Frankrijk?
1: Bijna bij Limoges.
0: Oh, je bent onderweg nog, in de auto?
1: Ja.
0: En wat is uiteindelijk de eindbestemming?
1: Dicht bij Limoges, daar woont mijn moeder.
0: Oh, je bent er al bijna?
1: Ja.
0: Ah, oh, je bent je moeder, ga je? Daar, je gaat nu naar je moeder toe?
1: Ja, die woont daar.
0: Ah, wauw. Oké, en hoe lang blijf je daar?
1: 2 weken ongeveer.
0: Oké, en met wie ben je onderweg dan nu?
1: Samen met mijn vriend.
0: Oh, gezellig. Hey, heb jij dan ook gereden? Of is je vriend vooral aan het rijden?
1: Nee, mijn vriend is vooral aan het rijden.
0: Ja, het is heel herkenbaar. Ik zit ook liever gewoon lekker op de bijrijdersstoel. Gewoon een beetje te chillen en dan lekker wat snacks meenemen.
1: Ja, ik ook.
0: Hey, en je gaat dan naar Frankrijk. Ik denk dan dat je daar al vaker bent geweest omdat je moeder daar woont?
1: Ja, klopt. Nu 3 keer.
0: 3 keer, oké.
1: Okay. Nog niet zo lang.
0: Ah, oké. Okay. Maar wat heerlijk dat jij een adres hebt in het buitenland.
1: Ja, het is echt heerlijk. Een gratis vakantie eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Ja, wat goed. Hey, stel je voor dat ik nu de auto inspring en jullie kant op kom. Wat is dan het eerste wat jij mij zou aanraden om daar te doen?
1: Nou, ik zou bij mijn moeder gaan slapen. Ze heeft een B&B.
0: Oh, dat meen je?
1: Ja.
0: Oh, dat is helemaal fantastisch.
1: Ja, ze heeft haar eigen B&B en minicamping erbij.
0: Oh, wat goed. En zijn er dan nu ook gasten?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus een paar
0: gasten, oké. Okay. Want het is een soort camping dan? Of hoe moet ik dit voor me zien?
1: Ja, ze hebben 3 kamers die ze verhuren. En dan nog een veldje waar je met een tent of camper kan staan.
0: Ah ja. Nou, wat heerlijk zeg. Hey, 2 weken ga je daar dan heen. En je zegt je bent met je vriend op stap. Ga je dan ook vooral met je vriend dingen doen? Of ga je dan ook ga jullie met z'n drieën ook wel dingen doen? Hoe is het een beetje de verdeling dan de aankomende tijd?
1: Ik ben wel het meeste ook met mijn vriend, want mijn moeder is heel veel bezig ook met gasten en zo. Maar we proberen wel nog leuke dingetjes te doen tussendoor.
0: Ja, dan kan je ook even kwaliteit met je moeder, zeg maar.
1: Ja, inderdaad.
0: Precies. Nou, jullie, ik zou zeggen, nog een fijne rit. Hoe lang moeten jullie nog in de auto zitten voordat jullie er zijn?
1: Hoe lang moeten we nog in de auto zitten? 2 uurtjes.
0: 2 uurtjes. Oké, okay, nou nog even bikkelen. Succes ook aan je vriend die je aan het stuur zit. En heel veel plezier dan aankomende 2 weken.
1: Ja, dankjewel.
0: En de groetjes aan je moeder.
1: Zal ik doen.
0: Doei.
1: Doei.
0: Nieuwe muziek, dit is

because my dreams are bursting at the seams. Cue Music in Old City and Fireflies. Ja, ik zie ze ineens als paddenstoelen opduiken. Ravefeestjes op bijzondere plekken. Ik sprak dit weekend Marlo. Hij was onderweg naar een ravefeestje in de IKEA. Ja, de IKEA in Gent werd dus gesloten om eenmalig daar een ravefeest te geven. Vind ik wel geinig. Sta je dus gewoon ineens tussen de pakskasten een beetje te raven. Maar ik zag dus ook dat er een ravefeestje was in een fietstunnel. Of een ravefeestje in de koelcellen van Koolruid. Lekker met wat artisjok in de lucht dansen. Ook de McDonald's is al eens voorbijgekomen. Nou, ik vind het wel wat. Ja. Gewoon lekker wat feestjes op onverwachte plekken. En ik kan me nu nog verstaanbaar maken. Maar grote kans dat zo'n party hier ook een keer opduikt. Oh, nou, daar heb je ze al.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht.
2: De brandweer in Duitsland heeft nog geen vraag om hulp gehad bij het blussen van de bosbrand bij Venray. Wel staan de Duitsers klaar om te helpen als dat nodig is. Het natuurgebied waar de brand woedt ligt niet ver van de Duitse grens. Onder meer het stadje Kleef heeft last van de rook. De dodelijke bosbrand in Californië van vorig jaar is ontstaan door kapotte elektriciteitstorens. Nadat er kortsluiting was ontstaan, vielen brandende onderdelen van de mast op droge struiken die vervolgens vlam vatten. Door de brand vielen 19 doden, bijna 10.000 huizen werden in de as gelegd. De lonen zijn de afgelopen jaren veel harder gestegen dan werd verwacht, zegt de ABN AMRO in de Telegraaf. Vooral twintigers en dertigers zijn erop vooruit gegaan. Zij kregen tot 4% meer loon dan wat er in de cao's was afgesproken. Ouderen kregen er relatief gezien minder bij, vooral doordat ze minder uren zijn gaan werken. En een opmerkelijk gezicht vanmorgen op de parkeerplaats van een supermarkt in het Zeeuwse Domburg. In elk parkeervak was namelijk een winkelwagentje geparkeerd, meldt het AD. De supermarktmanager zegt dat 2 mensen midden in de nacht een karretje zou hebben neergezet. Hij kan er wel om lachen en hoopt dat ze komen solliciteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister. Met 1 incident gemeld op de A29. Rotterdam richting Dinteloord, ter hoogte van Heiningen. Komt door een ongeval. Verkeer richting Berg op Zoom volgt Roosendaal. Dat is de A59, de A17 en de A58. Dan de flitser gemeld op de A28. Amersfoort richting Zwolle. Daar staan ze bij 59,9.
3: Q-music. Judith Eik.
0: Ja, welkom in de Q-nacht. Zometeen Cameron Withcom, maar eerst Kleen Bennett en Zara Larsson. Dit is Symphony.